0: met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht, non-stop muziek.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Marokko heeft maatregelen genomen om een nieuwe bestorming van de Spaanse exclave Ceuta te voorkomen. Bij de grens staat een grote politie- en legermacht. 2 weken geleden staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over, vaak zwemmend. Tientallen overleefden dat niet. Het overgrote deel van de migranten werd kort na de bestorming teruggestuurd of is zelf teruggegaan. Op sociale media gaan oproepen rond om zaterdag opnieuw te proberen Ceuta te bereiken. Een Amerikaanse rechter heeft een aanklacht van de regering Trump tegen Harvard verworpen. Volgens de regering treedt de universiteit in Massachusetts niet op tegen antisemitisme. Zo zouden Joodse studenten zijn lastiggevallen tijdens pro-Palestijnse protesten op de campus. De federale rechter oordeelt dat dat incidenten waren en dat Harvard niet systematisch burgerrechten schendt. Trump voert al langer een campagne tegen de vooraanstaande universiteit die in zijn ogen te links en te woke is. In Glanerbrug in Overijssel is een kind op een elektrische step zwaar gewond geraakt na een botsing met een scooter. Het kind is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De 2 mensen op de scooter liepen bij het ongeluk in Glanerbrug lichtere verwondingen op. Het Ryanair-toestel waarvan een raampje stuk ging, waardoor een passagier bijna naar buiten werd gezogen, was meerdere keren in botsing gekomen met vogels. Dat zegt de Amerikaanse luchtvaartautoriteit na onderzoek. In het jaar voor het incident waren er zeker 4 botsingen gemeld, maar er zou geen schade zijn vastgesteld. Toch lieten tijdens de vlucht van Griekenland naar Duitsland onderdelen van de motor los, waardoor het raampje stuk ging. De Serviër, die tot zijn schouders naar buiten werd gezogen, overleefde het wel. Het weer, het is helder, minima tussen 13 en 20 graden. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.
2: Non-stop.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken omdat die te veel stikstof uitstoten. Dat plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. Gisteren zei landbouwminister Van Essen dat het Brabantse provinciebestuur alles op alles moet zetten om te voorkomen dat de vergunningen worden ingetrokken. Het aantal gewonden bij het treinongeluk in het zuiden van Engeland is opgelopen tot 20. In de buurt van Brighton ontspoorde gisteren een trein met 150 inzittenden. Meerdere wagons kwamen op hun kant terecht. Van de 20 gewonden hebben er 2 ernstig letsel. Hoe de trein kon ontsporen is nog onduidelijk. Volgens een verslaggever van de BBC zijn de rails krom getrokken. Dat kan een gevolg zijn van het ongeluk zelf, maar kan ook komen door het extreem warme weer. In Frankrijk is een jongen van 15 aangehouden vanwege de dood van 2 brandweermannen vorige maand. Die kwamen om toen ze bij een bosbrand in de buurt van Bordeaux ingesloten raakten door het vuur. Waarvan de jongen precies wordt verdacht is niet bekendgemaakt. De bosbrand op 21 juli was vrij klein, maar verspreidde zich wel snel. Een dag later braken in de omgeving van Bordeaux grote bosbranden uit. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk. Ajax tegen het Ierse Shelburne en Twente tegen het Slovaakse Dutch. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs neemt Ajax het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. De winnaars plaatsen zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer, het is helder, minima tussen 13 en 20 graden. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag. Maxima tussen 30 en 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht, non-stop muziek.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken omdat die te veel stikstof uitstoten. Dat plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. De naam van president Trump keert toch weer terug op het Kennedy Center in Washington. Het bestuur wil zijn naam nu toevoegen als degene die het gebouw renoveert. Eerder werd het cultuurcentrum al omgedoopt in het Trump Kennedy Center, maar de rechter bepaalde dat die naamswijziging in strijd was met de wet. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat een klein deel van de chauffeurs dat verbod negeert en dat de politie daartegen gaat optreden. Het Amerikaanse vliegtuigschip Abraham Lincoln, dat al 9 maanden op zee is, lijkt eindelijk te worden afgelost. De missie liep maanden uit vanwege de oorlog tegen Iran. De 5000 bemanningsleden zijn er slecht aan toe, onder meer door verveling en voedseltekorten. Er zou zelfs een matroos overboord zijn gesprongen. Een ander vliegtuigschip is nu op weg naar het Midden-Oosten, naar verluidt om de Lincoln af te lossen. Een man die op Spitsbergen een ijsbeer heeft wakker gemaakt, moet een boete van meer dan €4.000 betalen. Hij wekte het dier vorige maand met de misthoorn van het schip waarop hij voer. Dat is verboden omdat ijsberen beschermd zijn. Andere opvarenden melden het incident bij de autoriteiten. Het weer. Het wordt opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.

So, what do you want to do? I'm here, baby. I'm ready, baby.

Elke werkdag van 's avonds 12 tot de volgende ochtend 6 uur. Non-stop muziek op je favoriete streekradio. You've painted up your lips and rolled and

0: take your love to town. For God's sakes, turn around.
1: Elke werkdag van 's avonds 12 tot de volgende ochtend 6 uur. Non-stop muziek op je favoriete streekradio.

100% non-stop. Dit is van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Marokko heeft een grote troepenmacht verzameld bij de grens met Ceuta. Die moet voorkomen dat de Spaanse exclave opnieuw wordt bestormd, net als 2 weken geleden. Toen wisten 80.000 mensen merendeels zwemmend Ceuta te bereiken. Tientallen anderen verdronken. Op sociale media gaan oproepen rond voor een nieuwe bestorming. Provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken omdat die te veel stikstof uitstoten. Dat plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. Het oosten van Japan is getroffen door zware regenval. Er zijn zeker 4 doden gevallen en er wordt nog iemand vermist. In de regio Chiba, ten oosten van Tokio, viel 360 mm regen in een etmaal. Straten en spoorwegen zijn ondergelopen. 126.000 inwoners hebben het advies gekregen om te vertrekken. Voor hen zijn meer dan 200 evacuatiecentra ingericht. Op de belangrijkste internationale luchthaven van Tokio zijn 7.000 reizigers gestrand. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat een klein deel van de chauffeurs dat verbod negeert en dat de politie daartegen gaat optreden. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk. Ajax tegen het Ierse Shelburne en Twente tegen het Slovaakse Dutch. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs voor een plek in de Conference League moet Ajax tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige en tropische dag. Maximaal van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg.

Hey George. George McRae had een groot succes met dit nummer Rock Your Baby in het jaar 1974. Dat was sowieso een apart jaar. De zeezenders moesten stoppen en wat al niet meer. Het is lang geleden. Dit ook weer vrijdag. De start van Utrecht is wakker is er weer. Het is intussen alweer vrijdag geworden. Een hele goede morgen. Utrecht is wakker. En jullie ook. En dat is mooi. Hier is Paul.

Sanne Hans en haar Miss Montreal groep gaan al heel wat jaren mee. Wat een goed Nederlands product is dat toch? Kwart over zes. Je moet je bed misschien wel uit. En misschien kun je nog even blijven liggen. Of ben je al een behoorlijke slechte nacht begonnen omdat het zo warm was gisteravond. Dat kan natuurlijk ook. En denk je, oké, dan ga ik er nu maar eindelijk uit. Het ochtendgloren. Je gaat meer horen over het weer. Nou, ik heb nog geen weerberichtje binnen, maar Greta Spallenburg houdt ons de hele dag op de hoogte van de ontwikkelingen ten aanzien van de temperatuur, eventueel wat wind erbij. Zou er een spettertje regen kunnen vallen? Ik denk dat veel mensen daarop zitten te wachten, maar ik vrees wel niet. Jullie ook. Oké. Onderweg lekker luisteren naar Radio Emmer Utrecht. Waar je ook aan het kilometers maken bent, zeg ik wel. Of je bent op een vaste plek, dus kan ook. Misschien zit je al op je werk of ben je aan het vakantie vieren. Nou, ik zou het graag weten. Ik ben een beetje nieuwsgierig ingesteld, dus laat me weten via de WhatsApp. Ofwel via de RTV Utrecht app. Kun je zo even WhatsAppen met de studio. Niks hoeft, alles mag vandaag. Diverse onderwerpen in Utrecht is wakker. Zo hebben we het onder andere over het bloemencorso. Het bloemencorso, dan denk je, ja, bij ons in Midden-Nederland? Ja, wel degelijk. We gaan deze uitzending van Utrecht de Vakker contact leggen met Anne van Dam. Zij is de bloemenkoningin. Wat klinkt dat toch mooi. Waar dan? Komende zaterdag, dat is dus morgen, het is dichtbij. Zij is de bloemenkoningin van een bloemencorso. Maar ik moet even kijken welk bloemencorso dat is. Volgens mij is het wel dichtbij, maar goed. Ik zet mijn tanden erin en je gaat het meemaken. In Utrecht is wakker hier op Radio M Utrecht. En op Facebook hebben we alvast even een vraag gepost. Als je daar vast even naar wil kijken, staat het je vrij. En wie weet ga je er een antwoord op geven. Dat zou zomaar kunnen. Het is vandaag Wereldgekko-dag, geloof het of niet. Wat moeten we daarmee? En ja, lekkere muziek natuurlijk. Dat hoort er allemaal bij. Dit is een lighthouse uit 70.

Turner, een van de vele grote successen van deze Annie Mae Bullock. Want zo heet ze eigenlijk. Ze woonde een groot deel van haar leven ook in Zwitserland. En daar heeft ze zich kostelijk vermaakt. Helaas is ze niet meer bij ons, maar wat heeft zij een muzikale carrière gehad? Let's stay together, zeg ik dan. En dat zeg ik ook tegen jullie. Ik heb nog even gecheckt, ik wist het niet meer. Maar nee, dan dacht ik, ja natuurlijk, het bloemencorso, waar we het over gaan hebben vanmorgen in Utrecht is wakker, verderop in de uitzending. Dat is het bloemencorso van Leersum. Het was hartstikke druk vorig jaar. Zo'n 20.000 bezoekers trok dat. En hoe zou het dit jaar zijn? Morgen is het zover. Dus als je er naartoe zou willen, gaan we je alvast een beetje blij maken. Want we horen er meer over in Utrecht is wakker. En dit is Elvis.

0: wereld maakte kennis met de Lambada in 1989. Door de groep Kaoma kwam het allemaal. Die brachten deze geweldige Zuid-Amerikaanse dans onder aandacht. En daarna volgde na het nummer Lambada deze Danzado Lambada. En nog een ander heel leuk vrolijk nummer. En toen hield het een beetje op voor de groep. Het is een beetje jammer, maar aan de andere kant hebben we die muziek toch, konden we die herinnering de mooie eens eventjes bijhalen. Het is bijna 7:02. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Zometeen gaat Robert Jan vertellen. Hier komt hij in de studio vertellen wat hij vandaag gaat ondernemen, waar hij verslag van gaat doen. Ik ben heel benieuwd. De voorbode van het weekend. Misschien gaan er wel weekendactiviteiten komen waar hij nu alvast aandacht voor heeft. Je gaat het zometeen horen. Even een kort weerberichtje van Grieta Spannenburg, die we ook verderop trouwens om ongeveer 7:50 is de planning gaan beluisteren in Utrecht is wakker. Uitgebreid over het weer van vandaag en het weekend. Dit is voor vandaag. Midden-Nederland opgelet. Zonnig met weinig wind, zo gaan we de dag doorkomen. Met een dikke tropische temperatuur van zo'n 34 graden Celsius. Meer woorden maken ze er nu niet aan vuil. Maar dat gaan we dan wel meemaken zometeen. Wat er nog meer over te vertellen valt natuurlijk. In Utrecht is wakker. Ja, verkeersinformatie. Het rijdt goed door in Midden-Nederland. Maar wel een verkeersmededeling voor degene die met de trein willen. Is het dan verkeer? Ja, het is treinverkeer. Want door een kapot spoor rijden er nauwelijks treinen tussen Utrecht Centraal en Geldermalsen. En dat gaat nog wel eventjes duren. En dan denk je, oké, ik hoef niet naar Geldermalsen. Maar stel je wil naar Den Bosch. Ja, dat gaat naar Den Bosch toe. Maar er rijden wel veel minder treinen. Handig om eventjes de site van de NS te checken. Of natuurlijk de NS-app. Dat kan ook. Dus weinig tot geen treinen op het spoor tussen Utrecht en Den Bosch. Utrecht is wakker. Radio M Utrecht. Zometeen met Fortune Fairy Tales. Ja, de sprookjes komen ook voorbij. Lois Lane.
1: De zomer vier je bij ons. Doe deze week mee met onze spelletjes.
2: En win een blauwe bever safari vaart over de prachtige wateren van onze provincie.
1: Utrecht is wakker. Met Bob van Beten. Radio.

0: Utrecht is wakker. Radio M Utrecht. Er zijn heel wat mensen wakker. Ik zag al wat berichtjes binnenkomen. Ik zei al, als je wakker bent of als je iets te vertellen hebt, mag altijd, hè, via de app van RTV Utrecht. Jos is onderweg in Duitsland, in Koblenz. Althans, daar rijdt hij op dit moment. Waar de zon aan het opkomen is. En dat is logisch, want dat scheelt niet zoveel met Nederland. Het is wel dezelfde zon, volgens mij. Goedemorgen, Jos. Goed dat je onderweg bent. Martien is het ook. Die heeft thuis geslapen vannacht. Dat klinkt misschien heel gek, want ja, waarom zou je dat zeggen? Nou ja, als je chauffeur bent, dan heb je ook wel eens een ritje dat je niet in je cabine hoeft te slapen. Dus wat eventjes thuis geweest, zegt Martien. Een kort ritje ga ik nu maken naar mijn geboortestad, zegt hij. Ja, dat klopt. In Amsterdam ben ik geboren. Oké, werkt ze vandaag? Nou, wederzijds natuurlijk, ja. Utrecht is wakker met nieuws, weer, verkeer, fijne muziek en Robert-Jan Boy bij mij in de studio. Nu nog wel, zeg ik dan. Goedemorgen, Robert-Jan. Ja,
1: goedemorgen, Bob.
0: Wat is de planning vandaag? Je gaat iets met water doen, omdat het zo heet gaat worden vandaag weer? Of?
1: Nou, ik pak zo meteen wel de fiets. Dan is altijd lekker om 's ochtends vroeg te fietsen. Zeker met dit weer. Niet echt warm momenteel, maar goed. De berichten zijn weer daar natuurlijk. 35 graden binnen Nederland. Nou, Limburg 37 graden.
0: Ja, 34 zegt niet als maximum temperatuur. Ik ben benieuwd hoe dat gaat aanvoelen. Het was gisteren best wel warm natuurlijk.
1: Maar goed, daarna schijnt het koeler te worden. Dus ik denk dat medegeen daarnaar uitkijkt.
0: Ik denk het wel.
1: Maar wat ga ik doen in het centrum van Utrecht? We gaan het hebben over het Domplein. Want dat bestaat 200 jaar. Mm-hmm. Dat wordt dit jaar op diverse en deze zomer ook op diverse manieren gevierd. Of in ieder geval herdacht, hoe je het noemen wil. Ja. En ik ga zo meteen met historicus, verbonden aan het Catharijnenconvent, daarvoor Centraal Museum, René de Kam, ga ik uitgebreid het Domplein bekijken en praten over de geschiedenis. Want 200 jaar, dan praten wij over 1826.
0: Ja, ja.
1: Toen was het plein daar, omdat het puin helemaal geruimd was. Het puin van die valwind van 1674.
0: Ja, want dat weten heel veel mensen misschien niet, hè?
1: Ja, want dat heeft weer met de Domkerk te maken, die voor een gedeelte is ingestort met die valwind. Hè. De dom staat los van de kerk momenteel. Ja. En dat heeft natuurlijk een reden. En daarvoor was er ook al van alles aan de hand, volgens mij, geschiedkundig op die plek.
0: Ja.
1: Dus er is genoeg over te vertellen.
0: Ja.
1: En René de Kamer kan dat heel goed, weet er ook veel van. We gaan misschien ook nog even een kijkje nemen in de Domkerk zelf. Wat zijn daar nog voor sporen te vinden van het schip wat ingestort is? En heel kort komt ook even aan de orde. Dat is ook mede de aanleiding. Een tentoonstelling die wordt geopend in de Domkerk. Kun je vanmiddag naartoe.
0: Ah, kijk aan.
1: Momenteel moet een en ander nog ingericht worden. In ieder geval vanaf vanmiddag zal dat zien. Dat zijn kunstwerken van studenten van de Hogeschool van de Kunst in Utrecht. Mm-hmm. Die ze hebben laten inspireren door de geschiedenis. Als het gaat om het Domplein.
0: Ja. Nou, jij gaat je ogen de kost geven, maar je neemt je geluidsapparatuur mee, je verbindingsapparatuur met de studio. We willen natuurlijk wel daar van alles over horen.
1: Ja, ja, want het is nog een hele rijke geschiedenis daar. Ja. Alleen die dom alles ziet hoe dat allemaal gebouwd is. En die kerk gaat echt terug tot de 14e eeuw.
0: Mm-hmm.
1: 13e eeuw, dus dat is echt ongelooflijk.
0: Ja.
1: De stenen bij wijze van spreken nog kunnen aanraken.
0: Precies.
1: En een open plek, Het lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het dus niet.
0: Nou, het Domplein dat heeft een rijke geschiedenis. Het geheel, heel Utrecht heeft natuurlijk een rijke geschiedenis.
1: Uiteraard, Nou. We gaan het zo meteen allemaal horen. Ik pak de fiets en ik heb een rendezvous. En we gaan lopen.
0: Ik vind het goed. Was ik vroeger maar zo geïnteresseerd in geschiedenis? Nee, werd de geschiedenis zomaar verteld op school. Al is inspirerend genoeg. Ik kan me geschiedenis herinneren dat we het een half jaar hadden over Toetankhamon en de heel ver weg.
1: De middelbare school.
0: Precies, de piramide van Gizeh. Een half jaar ging geschiedenis daarover.
1: Oh ja.
0: Dat je nu denkt van, hadden we het niet dichterbij kunnen zoeken, die geschiedenis? Hoe belangrijk is dat om dat meer te weten, zeg maar?
1: Nou ja, als ik naar mijn eigen geschiedenis en lessen terugkijk, die waren toch altijd een feest. Met discussies in de klas.
0: Ja, dat is mooi.
1: Actualiteiten bij en de hele rattenplan. Maar die gaan alles naar over Toetankhamon.
0: Toetankhamon, de geschiedenis, de piramide van Gizeh. Dat komt er helemaal boven, zeg maar. Het andere half jaar dat we hadden, we hebben een jaar geschiedenis gehad op de middelbare school, ging over de Romeinen. Nou ja, die hebben natuurlijk behoorlijk wat invloed ook gehad in Europa. Maar dat had natuurlijk ook wat meer dichter bij huis kunnen zijn, denk ik.
1: Daarvoor de Nederlandse geschiedenis is ook interessant natuurlijk.
0: Als dat bedoel ik ook,
1: met Willem van Oranje, hoe dat allemaal ging. Amersfoort, alleen al. Met Johan van Oldenbarneveld,
0: 80
1: jaar geoorlog. Ja. Hoe zat dat ook weer in elkaar?
0: Ja. Werd hij niet onthoofd?
1: Die werd onthoofd.
0: Zie je wel? Nou, dat weet ik ook.
1: Het stokje is te zien trouwens in het Museum Amersfoort.
0: Ja, al wat leuk.
1: Dat is een replica ervan. Dus waarmee hij daar het schavot is gelopen, naar dat soort zaken.
0: Ja.
1: Hoe zat het met de rekkelijke en de precieze en het hele koningshuis? Ja, ja. Nou, ga zomaar door. De hele vaderlandse geschiedenis, zoals dat heette.
0: We maken even een rondje door Midden-Nederland. Ja, we zitten hier in Amersfoort. Jij gaat in ieder geval naar Utrecht toe. En Domplein om daarover te praten, over de geschiedenis. Nou, tot zometeen.
1: Tot zo.
0: En succes ter plekke. Het is 11:12 bijna, een minuut over 6:30. Simon & Garfunkel op Radio M.

0: luistert naar Little en Backup. Het is 12 minuten voor 7 uur. Is het te vroeg voor je, Grieta, als we nu al over het weer gaan praten?
1: Nee hoor, je kunt me bijna wakker maken voor het weer. Maar bijna, hè? Bijna.
0: Oké, als je maar een beetje geslapen hebt. Nou, dan gaan we dan. Radio 1 Utrecht met het weer voor Midden-Nederland. Je had al even wat gestuurd, dat heb ik al even voorgedragen.
1: Ja,
0: ja, en dan blijft mij meteen bij maar een paar regels tekst. Het wordt dik tropisch met een middentemperatuur van 34 graden.
1: Dat is.
0: Ik zal bijna zo'n waarschuwing de eten weer erin sturen. Want, ja, maar het was gisteren, als we even teruggaan. Gisteren was het natuurlijk ook erg warm, hè? Hoge temperatuur bereikt ook.
1: Ja, gisteren hadden we ook een hoge temperatuur. Op veel plekken is het 33 graden geworden. Zuid-Nederland ging lokaal naar 36 graden. Daar kan het lokaal van 37 graden worden. Dus ja, we zitten in hitte. Het is weer helemaal bal in het grootste deel van Europa. Niet de Britse eilanden en Scandinavië, maar wel, ja, Frankrijk zag ik gisteren ook weer een heleboel veertigers. Spanje weer veertigers. Nou, Centraal-Europa is ook heet. Ja, wij doen daar vandaag weer aan mee met staalblauwe luchten. Lage luchtvochtigheid. Er zijn nu een paar grondmistbanken. Mm-hmm. Vooral in het wat nattere deel. Met het vele water zie je wat grondmistbanken. Die zijn heel snel weg.
0: Ja.
1: En er is al bij Cabau, dat is de meetmast van het KNMI, vlakbij Lopik, is het op 200 meter hoogte al 29 graden. Dus aan de grond, zeg maar, is het nu op de meeste plekken zo'n 12 tot 15 graden.
0: Ja.
1: Maar ga je dus een paar 200 meter de hoogte in, daar is het warmer. En dat betekent dat een beetje zon, wat vanochtend inschijnt, al heel snel die temperatuur gaat oppoken. Dus die temperatuurstijging gaat hard vanochtend.
0: Want wat je dan zegt, denk ik dan, hardop gedacht, die temperatuur op 200 meter hoogte is 29 graden. Ja. De zon komt erbij en die stuurt die warmte als pijn.

0: Of snel naar beneden toe naar de aarde, zeg maar. Dat laatste
1: ook,
0: stukje.
1: Ja, die hoeft maar heel weinig de zoninstraling te doen om het allemaal heel warm te laten worden. Ja, klopt.
0: En uiteindelijk komen we op die 34 graden uit.
1: Ja,
0: ik denk de laagste temperatuur aan de grond is, is al boven de 20 graden nu dus.
1: Aan de grond zie je nu dat het 13 tot 15 graden is op dit moment. Dus hoe hoger je gaat, het is warm. Ja. Het wordt warmer. Ik las gisteren ook dat ze vandaag, bijvoorbeeld vanavond, zijn natuurlijk mooie avonden voor luchtballonnen. Maar dat ze het ook niet doen, want het is zo heet, weet je wel.
0: En dan moet wel een beetje waaien natuurlijk, want gisteren was ook maar weinig wind.
1: Ja, dat klopt. Je gaat gewoon recht omhoog en weer recht naar beneden. Dat is een beetje het beeld voor de luchtballonnen. Maar voor sommige activiteiten is het gewoon te heet. En je ziet dus dat vandaag het pijl snel gaat met de warmte.
0: Ja,
1: En dat het dus nu op hoogte warmer is dan aan de grond. Ook typisch iets trouwens voor hoge druk weer.
0: Oké, dus dat is wel gebruikelijk.
1: Ja,
0: dit
1: zeker.
0: Soort hoge temperaturen, ja, zo'n piekje heb je af en toe wel.
1: Ja.
0: Maar goed, we hebben een hele warme periode. Ik kan me niet aan het idee onttrekken dat dit wel de laatste dag is dat het zo heet is van deze week dan.
1: Van deze week in ieder geval wel. En ook volgende week lijkt het niet meer zo heet te worden. En dan moeten we maar eens kijken of er nog eens pieken zijn van 30 graden. We hebben natuurlijk ook wel eens een aantal jaar geleden in september ook nog dertigers gehad, dus dat kan nog steeds. Maar het wordt allemaal wat gematigder. Niet in eerste instantie ook gelijk plezieriger, want ik denk dat het morgen best wel klammig is.
0: Ja.
1: Temperatuur wel lager hoor. Ik denk een graad of 27 morgenmiddag, dat scheelt nogal. Maar er komt meer vocht in de atmosfeer. De wind gaat morgen uit het noorden waaien, gebeurt eigenlijk vanavond al. En dan zien we ook wat meer wolkenvelden, het wordt allemaal wat meer dampiger. Ja, en dan mogen we een beetje de regendans gaan doen dus. Bob, zet hem op.
0: Ja.
1: En dan hopen we dan dat er ook nog eens een bui valt. Maar ja, de modellen zijn er nog steeds niet echt scheutig mee.
0: Oké, dus nog niet helemaal duidelijk hoe het zich gaat ontaarden.
1: Nee. Het passeert morgen een koufront, omdat het ook wat koeler wordt. Maar of er op dat koufront ook enige activiteit zit qua neerslag. Ja, er kan best een onweersbui vallen. Maar of die dan precies in Midden-Nederland valt of alleen in het noorden van het land, dat is nu nog even onduidelijk.
0: Oké. Nou ja, oké, eigenlijk niet. We willen het gewoon weten. Maar ja, als het niet duidelijk is. Als de weermodellen het aangeven, dan gaan we het horen van je, denk ik.
1: Zeker. Dan zijn jullie de eerste, hè, dat weet je.
0: Conclusie over terugkomen bij vandaag. Een dag met maar weinig wind en veel ruimte. Meteen al volop voor de zon.
1: Ja,
0: dus.
1: Gewoon zonovergoten, strak blauwe lucht en weinig wind. Soffocante, oftewel uitputtend heet.
0: We gaan het ermee doen. Het is niet anders. Berg je maar. Dankjewel, geniet dat het zo meteen weer. Het volgende Utrecht is wakker. Dit is Ramses Jaffi.
2: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken.

Voor degene met de slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. Utrecht is wakker. Radio M Utrecht. Zal ik nog een zondag plaatje doen? Ja, ik doe nog even een zondag plaatje. Vind ik wel even lekker, voor 7 uur. En dan gaan we in het volgende uur praten over het bloemencorso dat morgen plaatsvindt in Leersum. Het jaarlijkse bloemencorso wat heel veel mensen op de been brengt. Het is hartstikke leuk om te gaan kijken. En om je interesse nog meer, zeg maar, te stimuleren, ga ik er zo meteen over praten met de bloemenkoningin van het bloemencorso in Leersum. En voor 7 uur, Boney M en Kalimba.

0: altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Vloeibaar Wasmiddel Wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
1: Veilig op vakantie? Laat uw woning beveiligen door ECE-beveiliging. Specialist in alarmsystemen en rookmelders. Ga voor vrijblijvend advies naar ecebv.nl en maak vandaag nog een afspraak. ECE, jouw veiligheid is onze prioriteit.
2: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
3: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
4: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
5: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-mutrecht.nl en de app.
7: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken, omdat die te veel stikstof uitstoten. En het plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. De hitte zorgt 's nachts voor de nodige problemen bij ouderen. Verpleeghuizen koelen niet altijd voldoende af en juist voor deze kwetsbare groep is dat belangrijk. In meerdere verzorgingshuizen werd deze zomer te warm en de bewoners kunnen daar niet altijd goed tegen, zegt deze specialist.
8: Door de warmte zetten de bloedvaten uit. Nou, dan zakt je bloeddruk. Vaak hebben ze ook al medicatie voor een bloeddruk. Dus ja, dan kan er ook meer eerder duizeligheid of verwardheid en daarmee ook vallen bijvoorbeeld ontstaan, hè?
7: Meerdere verzorgingshuizen moesten deze zomer worden ontruimd vanwege de warmte. Marokko heeft een grote troepenmacht verzameld bij de grens met Ceuta. Die moet voorkomen dat de Spaanse exclave opnieuw wordt bestormd. Net als 2 weken geleden. Toen wisten 80.000 mensen, merendeels zwemmend, Ceuta te bereiken. Tientallen anderen verdronken. En op sociale media gaan oproepen rond voor een nieuwe bestorming. En op het EK Lange Baan in Parijs heeft Marit Steenbergen zilver gewonnen op de 200 meter vrije slag. Ze zwom lang aan kop, maar werd de laatste meters ingehaald door de Tsjechische Semanova, die goud won.
9: We weten waar Steenbergen toe in staat is. Het is niet makkelijk. Semanova glijdt er nu naast en er langs. Steenbergen, het wordt zilver. Het is wel een verbetering van het Nederlandse record van Femke Heemskerk.
7: Steenbergen pakt hiermee haar 4e medaille van deze EK Lange Baan. Het weer, het wordt opnieuw een zonnig en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 graden in Limburg.
10: Wij blijven op een graad of 34 steken. Dus we zitten nog onder het Limburgse. Gelukkig maar, moet je zo maar denken. Het is 6:55. Radio M Utrecht, de luisteraar met het nieuws uit binnen- en buitenland nu achter ons laten. Tijd voor Marije Drent bij mij in de studio. Goedemorgen.
11: Goedemorgen.
10: En dus het regionieuws vertellend.
11: In een bosgebied tussen Veenendaal en Elst heeft vannacht urenlang brand gewoed. Het vuur woedde op de Remmerdense Heide aan de beide kanten van de Defensieweg. 8 blusvoertuigen kwamen eraan te pas om het vuur te blussen. De brand was een half uur geleden onder controle, meldt de veiligheidsregio Utrecht. Tegen een 26-jarige automobilist uit Wilnis, die vorig jaar september een 12-jarig meisje aanreed op een zebrapad in Vinkeveen, is een taakstraf en een rijontzegging geëist. De man reed zeker 58 km per uur op een weg waar hij 30 mocht en hij remde niet. Het meisje raakte zwaar gewond. Over 3 weken doet de rechtbank uitspraak. En bij het ongeluk tussen een tram en bus gisteren in Utrecht zijn 5 mensen gewond geraakt, onder wie de buschauffeur. Het ongeluk gebeurde rond 5:30 op de Europalaan. Door de klap raakte de bus van de weg en ontspoorde de tram. Hoe het ongeluk precies kon gebeuren, wordt nog onderzocht.
10: Hoe heftig eigenlijk, ja. Als je in de tram zit of in de bus zit, toch?
11: Zeker. Ja, er zaten in de bus geen mensen, geloof ik. Maar
10: alleen de chauffeur dan?
11: In de tram wel, ja. Dat moet wel behoorlijk schrikken zijn geweest.
10: Dat denk ik wel, ja. Dat is even nieuws in het kort. Uit Midden-Nederland, zometeen uitgebreid, hè?
11: Tot straks.
10: 19:30, tot zo.
1: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
12: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
13: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
14: De prijs

0: En iedereen was gek van de tv-serie waarin David Carradine de hoofdrol speelde. We hebben het over Kung Fu. Dat was jarenlang op tv te zien. Nou, nee, niet jarenlang, maar een aantal jaren. Dus niet zo heel erg lang natuurlijk, maar dat was goed. En die populaire verdedigingssport Kung Fu, die werd daar in onder de aandacht gebracht. En vooral kinderen, zoals ik, waren er helemaal gek van om daarnaar te kijken. 7:09. Dit is Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Dus even kijken of we een verbinding kunnen leggen met Robert-Jan Boy. Die is onderweg op de velo, ofwel op de fiets, naar het Domplein in Utrecht. Goedemorgen Robert-Jan, gaat het goed daar?
1: Ja, goedemorgen Bob.
0: Waar rij je? Uitstekend.
1: Ik rij nu in de Voorstraat, inderdaad. We zeggen, Witte Vrouwenstraat. Hier kun je linksaf de drift op. Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. Kijk, ja, mensen zijn hier bezig aan het werk, wat opruimen van het papier. Mensen zijn hier aan het hardlopen. Daar komt een veegwagen voorbij. Maar voor het overige is het heel erg rustig. Het is windstil. Ik was juist langs de gracht. Spiegelend. De lucht blauw. Nog niet knoerd heet. Dus het is heerlijk fietsen hier.
0: Ja.
1: Door het centrum van Utrecht. Hey, daar komt een collega Maarten voorbij. Hey, goedemorgen. Die is ook op weg naar zijn werk, ja. Het is heerlijk, je hoort het.
0: Een beetje ons kent ons verhaal is het op deze manier.
1: Ja,
0: lekker om op de fiets. Het is trouwens ook een fiets van het bedrijf. Om op de bedrijfsfiets te mogen fietsen in de bazentijd. Ja, qua temperatuur ook lekker, denk ik, hè?
1: Ja. Ja, nu gaat het nog wel. Ja, het wordt verschrikkelijk heet vandaag natuurlijk.
0: Ja, precies.
1: Nou, dit uur van de dag is het heerlijk. Dus een aanrader. Ik heb het wel vaker gezegd om soms vroeg gewoon de bicyclette te pakken. Goedemorgen! Wordt aan alle kanten toegelachen. Het is ongelooflijk.
0: Hey, ik zeg net, jij bent naar het Domplein onderweg. Wat ga je daar doen?
1: Ja, naar het Domplein. Ik ga het hebben over de geschiedenis van het Domplein. Dat bestaat 200 jaar. Dat wordt uitgebreid herdacht, gevierd, hoe je het noemen wil. Want de geschiedenis, ja, dat heeft toch te maken met het instorten van het middenschip van de Domkerk in 1674. Uh-huh. Hoe zit het dan met die 200 jaar? Ja, toen waren de resten opgeruimd. Maar goed, daar zit veel meer aan vast. We gaan het erover hebben met historicus René de Kam, die er veel over heeft geschreven. En we gaan dat helemaal uit de doeken doen. We gaan ook even kijken in de Domkerk. Zijn daar nog resten te vinden? En leuk ook, vandaag wordt er een tentoonstelling geopend in de Domkerk. Werk van Utrechtse studenten, geïnspireerd op de geschiedenis. Is nu nog niet te zien, maar vanmiddag wel. Dus even kijken waar ik naartoe. Ja, ik ging naar links. Kijk, de Ganzenmarkt. Ook weer zo'n historisch puntje. Hoge Neenshuis daar en recht voor ons uit.
0: Wat rammelt er nou zo? Heb je een slot in een bakje liggen of zo? Wat is dit?
1: Een slot, de apparatuur in zo'n bakje.
0: Oh, daar loopt de stad te trillen. Dat is niet zo heel goed voor de apparatuur,
1: ja, denk ik. Ja, maar dat maakt allemaal niet uit. Kijk, en het mooie is ook, de Domtoren die staat nog. De Domkerk ook, maar het middengedeelte is dus verdwenen. Tijdens die valwind van 1674. Maar dat die Domkerk, die Domtoren is blijven staan, is natuurlijk ongelooflijk.
0: Ja, ja. Zeg maar, we horen nu al een stuk geschiedenis. Jij gaat er uitgebreid over praten. De geschiedenis in Utrecht van de Domkerk, de Domplein, niet te vergeten. Ja, daar gaan we weer over.
1: Domplein, Domplein. Hier een stukje naar beneden, ook een beetje relief hier in het parcours. Een stukje afdaling. En dan traf je wat bij en dan ga je zo hier linksaf, Bob. Hier links, dat moeten we even meemaken.
0: Ja?
1: Dit is de Servetstraat. En dan nog eventjes. Nog eventjes, vergeven.
0: Moet ik je helemaal begeleiden? Tot het Domplein of zo.
1: En komen we nu, op dit moment, zitten wij hier onder de Dom. We rijden de Dom onderdoor. De Domtoren. Goedemorgen.
0: Vind je plekje maar zometeen op het Domplein met je gast. En dan horen we na 7:30 in Utrecht is wakker meer over de geschiedenis van het Domplein en de Domkerk in Utrecht. Tot zo.

Ja. Vinkeveen wordt nu een beetje wakker. En denkt, oh ja, Hazes, die was van ons. Nou, wij denken dat allemaal, hoor. Hazes was van ons, in Midden-Nederland. Hazes was van heel Nederland. André, en ik meen het, op Radio M Utrecht. Ik ga zo meteen contact leggen met de bloemenkoningin van het bloemencorso in Leersum. Anne van Dam heet ze. Hoe ziet haar dag er morgen uit? Want er komen heel wat bezoekers kijken naar het bloemencorso.

0: eerste tambourine bij Radio M Utrecht. Uit het jaar 1965, ja, het is oud en vertrouwd. Het is lekker wat je hoort bij Radio M Utrecht. 12 minuten voor 7:30 inmiddels geworden. Met, ja, morgen in het vooruitzicht. En zondag een lekker weekend. Maar even over morgen, dan trekken zeker tientallen versierde praalwagens door Leersum. Want het jaarlijkse bloemencorso vindt weer plaats. Vorig jaar kwamen zo'n 20.000 bezoekers erop af. En ook bloemenkoningin Anne van Dam, die zal zich gaan opmaken intussen voor een hele drukke dag. Anne, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe voel je je? Want nog één dagje te gaan. Zenuwen door de keel?
1: Nou, het begint wel te stijgen inderdaad. Dus het is wel een beetje spannend.
0: Ja. Nou, jij bent dit jaar de bloemenkoningin van het Bloemencorso Leersum. Ja, wat is dan precies jouw rol, vraag ik me af?
1: Ja, inderdaad, bloemenkoningin van Leersum. Ik ben eigenlijk de promotor vertegenwoordiger van het Bloemencorso. Dus ik ga naar allemaal verschillende evenementen om ons mooie Bloemencorso te promoten en ervoor te zorgen dat het evenement nog groter wordt.
0: Ja, en dat heb je dus eigenlijk al gedaan, want ik neem aan dat je, of ga je dat vanaf morgen zeg maar doen een jaar lang, of ben je al het hele jaar bezig om de boel onder de aandacht te brengen?
1: Nee, ik ben al bloemkoningin sinds 11 oktober vorig jaar.
0: Ja, precies.
1: Dus, ik ben al op allemaal evenementen geweest, dus en dan dit weekend is het dan eindelijk.
0: Ja. En hoe ziet het er dan uit als je ergens komt? Moet je dan een bepaalde kleding aan doen? Moet je bloemen bij je hebben? Hoe gaat dat?
1: Ik heb een mooie bloemencorso jurk.
0: Ja?
1: En die heb ik zelf mogen uitkiezen. Met allemaal glitters. En ik heb natuurlijk ook bloemen in mijn hand altijd. Dus die krijg ik van de bloemist in Leersum.
0: Ja.
1: Dus, en dan loop ik er met andere hoogheden van een ander evenement. Lopen we over dat terrein van hun. En dan gaan we flyers uitdelen.
0: Ja.
1: Van ons mooie bloemencorso.
0: Precies. Morgen gaat het plaatsvinden. Ik ga nog eventjes terug in de tijd. Hoe lang geleden was jouw moeder ook bloemenkoningin in Leersum?
1: Mijn moeder was 35 jaar geleden bloemenkoningin in Leersum in 1990.
0: Ja.
1: En dat is natuurlijk fantastisch om in haar voetsporen te treden.
0: Heeft ze daar veel over verteld aan jou?
1: Ja, zeker. En ze heeft heel erg veel plakboeken. Dus die zijn we ook doorgegaan natuurlijk. En daar zijn natuurlijk ook super trots op. En ze heeft een super mooie tijd gehad. Dus,
0: En wat maakt het voor jou zo leuk, zo interessant om dit te mogen doen?
1: Het is sowieso echt heel erg leuk om het bloemencorso te promoten en daar echt druk mee te zijn. Dus namelijk in Leersum echt een vereniging elk jaar weer. Dus gewoon heel veel blijdschap haal ik eruit.
0: Ja, vrolijkheid. Ja. Moet je dan ook bezighouden of weet je dan wat meer over de praalwagens? Want het is vaak ook nog een geheim volgens mij, voordat ze naar buiten komen.
1: Ja, klopt. Ja, er zijn bouwwagens die het allemaal nog een beetje geheim houden. Maar ik ga toevallig vandaag langs alle bouwgroepen. En ik ben al een keertje geweest. Dus ik weet wat alle bouwgroepen maken. Het wordt dit jaar echt wel weer spectaculair.
0: Is er een bepaald... Ja, sorry?
1: Iedere wagen maakt echt iets anders dit jaar. En iedere jaar heeft er zijn charme. Dus dat is echt heel erg leuk.
0: Ja, jij bent de promotor van het Bloemencorso Leersum. Dus ik kan wel aan je vragen, zonder dat je alles hoeft te verklappen. Is er een bepaalde bloemsoort die centraal staat?
1: Ja, de dahlia.
0: Ah.
1: Ja, de dahlia's die worden dit jaar, of nou eigenlijk altijd, tijdens het bloemencorso geplakt op onze praalwagen. Ja.
0: Ja, die zijn...
1: En de bouwgroepen mogen ook ander materiaal gebruiken, omdat natuurlijk het is warm weer. Dus er zijn minder bloemen helaas.
0: Ja.
1: Dus dat moeten ze op die manier oplossen.
0: Ja, komt dat allemaal goed, vraag ik me dan af. Want het is wel heel erg warm natuurlijk. Gisteren, vandaag en ja, morgen is de dag, zeg maar.
1: Klopt. Ja, nee, het komt uiteindelijk komt het allemaal goed. En kunnen de bouwgroepen eventueel nog andere bloemen gebruiken of ander materiaal. Maar dat is inderdaad wel even schakelen zo op het laatste moment.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat is wel even spannend, maar het komt altijd goed.
0: En trekt het heel veel bezoekers van buitenaf? Want ik had het over 20.000 vorig jaar. Ja, volgens mij is dat een evenement. Leersum wordt overspoeld door toeristen, zeg maar ook, die het allemaal willen meemaken.
1: Ja. Klopt, ja. Nou ja, we hopen natuurlijk dit jaar nog meer toeristen en mensen die gezellig komen kijken. Ik heb erg mijn best gedaan om het te promoten op de TikTok en de Facebook en de Instagram. Dus we gaan er wel vanuit dat er nog meer mensen zullen komen.
0: Hoe laat kunnen we op de route gaan kijken naar al die praalwagens?
1: Om 2:00 begint het. Dus zaterdag om 2:00 zullen de wagens het parcours opgaan. En zal ik de parade starten, zeg maar. Dus,
0: ja. Oh, zaterdag klinkt heel ver weg. Het is morgen.
1: Oh, sorry. Ja, het is morgen. Oh.
0: Nee, dat geeft helemaal niks. Ja. Het is nu vrijdag. Nee, maar ik wijs je er maar eventjes op als bloemenkoningin... dat je toch een beetje gestuurd wordt. Heel veel succes, Anne, als bloemenkoningin... en iedereen die nog de laatste hand weet te leggen... aan de versiering, de praalwagens aan het opmaken zijn ook natuurlijk. En iedereen die gaat kijken. Leuk om je gehoord te hebben. Heel veel succes, Anne.
1: Super lief, dank jullie wel voor het bellen.
0: Graag gedaan. Dag. Hoi, hoi. Anne van Dam, bloemenkoningin van het Bloemencorso in Leersum. Dit is Utrecht is Wakker, Radio M Utrecht.

0: vrolijke muziek uit 1999. We're going to Ibiza. Van de Venga Boys. Richting 7:30. Het regionieuws bij Radio M Utrecht met Marije. Gaat zometeen over een natuurbrand bij Veenendaal. Maar ook het ongeluk tussen een tram en een bus in Utrecht. En je hoort meer over het sproeiverbod. Het sproeiverbod dat vanaf vandaag in heel veel gemeenten in de provincie van kracht is.
1: Volgende week de Goedemiddag Zomertour met Jos van Heerden.
2: Ja, en ik kom graag bij je langs. Elke dag presenteer ik mijn programma live vanaf een gezellige locatie in onze mooie provincie. Luister of zoek mij even op. Je bent van harte welkom.
1: De Goedemiddag Zomertour met Jos van Heerden van 2 tot 5.
2: Tot volgende week.
3: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
4: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden
5: eSIM. Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
6: Rustig, adem in,
5: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
6: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Download de app of ga naar goldeneasin.com.
7: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager. Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Nu bij Dirk, Oreo Rollpack. 99 cent. Die zijn echt lekker.
10: Ik doe het voor gezonde nieren.
11: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
12: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
0: Opslag van 7:30, je luistert naar Radio M Utrecht. Marije is bij mij in de studio voor het regionieuws. Marije, je begint met die natuurbrand.
6: Ja, bij de Remmerdense Heide tussen Veenendaal en Elst heeft vannacht urenlang een natuurbrand gewoed. Die woedde op een stuk van 4500 vierkante meter. Dat is iets kleiner dan een voetbalveld. Aan beide kanten van de Defensieweg. Rond 1:15 vannacht kreeg de brandweer een melding van een voorbijganger die brandrook. Er kwamen onder meer 8 blusvoertuigen en een drone aan te pas om het vuur te blussen. De brand was om 6:30 onder controle, meldt de veiligheidsregio Utrecht. Er is niemand gewond geraakt. Het Openbaar Ministerie eist een taakstraf en een rijontzegging tegen een 26-jarige automobilist uit Wilnis. Hij reed vorig jaar september een 12-jarig meisje aan op een zebrapad in Vinkeveen. Uit onderzoek blijkt dat hij zeker 58 km per uur reed op een weg waar hij 30 mocht en niet had geremd. Het meisje raakte zwaar gewond en moest worden geopereerd. Het duurde maanden voor ze weer normaal kon lopen. De bestuurder zei in de rechtbank dat hij spijt heeft. Over 3 weken doet de rechter uitspraak. Bij het ongeluk tussen een tram en bus gisteren in Utrecht zijn 5 mensen gewond geraakt. Rond 6:30 botsten de tram en bus op elkaar op de Europalaan bij de oprit naar de A12. Door de klap raakte de bus van de weg en ontspoorde de tram. 2 mensen moesten naar het ziekenhuis, onder wie de buschauffeur. Het is nog onduidelijk hoe het ongeluk precies kon gebeuren. En je mag vanaf vandaag niet sproeien in je tuin, op het weiland of op het sportveld. In de gemeente Stichtse Vecht, de Ronde Venen en delen van Utrecht, De Bilt en Eemnes. Daar geldt een sproeiverbod, zegt waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Het sproeiverbod geldt tussen 6:00 ochtends en 10:00 avonds, omdat dan het meeste water kan verdampen. Het verbod geldt voor mensen die rivieren, sloten, meren of grachten gebruiken om te sproeien. Er gelden wel uitzonderingen voor de beregening van bruggen en sluizen, drinkwater voor vee, bluswater en openbare groenvoorziening van gemeenten. Tot zover, meer nieuws op de app van RTV Utrecht. Het weer dan nog. Het is vandaag zonnig en er staat weinig wind. Het wordt tropisch warm met vanmiddag zo'n 34 graden.
13: Dat is wel de grens hoor, voorbij. Het ligt eigenlijk al bij 30 graden, vind ik.
6: Ja, het is wel warm, hè?
13: Zo, ja. Dan hou het hoofd koel en blijf luisteren naar de ontwikkelingen van het nieuws. En het weer natuurlijk hier bij Radio Utrecht. Maar tot zometeen weer.
6: Tot straks.
14: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
15: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
16: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveer op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
17: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
18: De zomer vier je bij ons. Doe deze week mee met onze spelletjes.
19: En win een blauwe bever safarivaart over de prachtige wateren van onze provincie.

0: Meatballs en Baby Come Back in Utrecht is wakker. Radio M Utrecht, daar luister je naar. We gaan zo weer verder met muziek. Boston van Stella Lefty heb ik bijvoorbeeld voor je. En die zei er zijn een mooie reis voorjaars gaan we maken. Maar eerst reizen wij ook in gedachten al naar het Utrechtse Domplein. En dat Domplein in Utrecht bestaat maar liefst 200 jaar. Dat wordt op verschillende manieren herdacht. Vanaf vandaag bijvoorbeeld is er in de Domkerk werk te zien van Utrechtse studenten die zich door het plein hebben laten inspireren. Maar ja, hoe zit dat nou eigenlijk met die geschiedenis van het Domplein? Want er is een valwind geweest. Robert-Jan, die hebt dat al even verteld. Een valwind in 1674, volgens mij, als ik me niet vergis. René de Kam, dat is historicus van Utrecht die er veel over weet. Die heb je bij je staan, volgens mij, hè?
1: Ja, we staan, je kan het misschien een beetje horen, Bob. We staan hier onder de Dom, dat smalle tunneltje. Ja, wat altijd weer indrukwekkend is eigenlijk om er doorheen te rijden. Hoewel, ik denk veel Utrechters, of mensen die vaak in Utrecht komen, eigenlijk gedachteloos doen. Gewoon onder de Dom heen. En dan kom je eigenlijk bij de Domkerk, over het Domplein. Wat er nu nog heel... Kijk, komt de fietser aan. Goedemorgen, meneer.
2: Goedemorgen.
1: Ja. Heel rustig nu natuurlijk nog. Windstil. We zeiden het al eerder, een hele aparte ambiance om hier zo te staan. Met die reusachtige bomen hier vlak voor de Domkerk. De bladeren roerloos. De lucht blauw. Het wordt heet. Maar wij staan koel. René de Kam.
2: Ja, goedemorgen.
1: Hoe is het voor jou om dit tijdstip hier te zijn?
2: Ja, het is fantastisch. Het is nu ook extra stil door de vakantie. En ik denk dat je bijna een beetje iets ervaart wat die geestelijke in de middeleeuwen moeten hebben gevoeld hier. Op de immuniteit van de Dom. Hè. Dat was een afgescheiden gebied van de stad. Immuun voor het stedelijk recht. Dus daar woonden die geestelijke. En daar moet het af en toe doodstil zijn geweest.
1: Auto's waren er nog niet.
2: Nee, auto's waren
1: doodstil.
2: Doodstil, ja. Vogeltjes. Ja.
1: Zeg, maar we lopen nu onder die Dom door.
2: Ja.
1: Dat was, veel vroeger was het ook zo, hè? Vanaf de 14e eeuw.
2: Ja, toen die Domtoren eigenlijk al, toen ze begonnen te bouwen in 1320, was na een jaar of 10 dat eerste onderste deel al klaar. En dan was die onderdoorgang er al.
1: En dan liep je er onderdoor.
2: Ja.
1: En wat gebeurde er toen? Want nu staan wij kijken op dat Domplein, dat dan 200 jaar bestaat.
2: Ja.
1: Maar hoe zag het er toen uit?
2: Nou, als je toen hier onderdoor kwam, als je in 1320 stond hier nog een Romaanse kathedraal. Want die hebben ze een stukje een beetje vervangen. Maar kwam je toen iets later, dus laten we zeggen rond 1500 hier.
1: Ja.
2: Dan kwam je hier tegen twee hele grote rode deuren aan. Want dat was de hoofdingang van de gotische kathedraal van Utrecht. En dan kwam je in het schip van de Dom. Dus, dus hier was het pikkie donker nog, laten we zeggen. Want het was ook nog overspannen.
1: Overkapt als het
2: Overkapt, ja, want hier was een soort brugkapelletje die een verbinding vormde tussen het schip en de toren. Want waar wij nu staan, dat kun je ook zien aan de gele gestenen.
1: Ja.
2: Dit is een soort recht van overpad geweest van de geestelijke van de kerk die hiernaast stond, vanuit Münster. En die hadden een aantal huizen aan de andere kant van de Dom. En die konden het niet altijd goed vinden met de heren van de Dom. En die zeiden op een gegeven moment, jongens, leuk die kathedraal die jullie bouwen.
1: Ja.
2: Maar wij hebben dat recht van overpad. Dus de kerk mag, het schip van de kerk mag niet aan die toren gaan aansluiten.
1: Dat is eigenlijk een hele smalle doorgang, want vanaf de ondergang van de onderkant van de Dom, die tunnel van de Dom, tunnel moet je mij horen. Maar goed, dat is 1, 2, 3, nou 3,5 meter.
2: 3, 4 meter.
1: Nou ja, en dan had je dus die enorme kerk. Hoe zag dat er verder uit?
2: Ja, de gotische kathedraal was enorm hoog. Als je nu op het Domplein ziet, kun je nog wel het oppervlakte zien. En de pijlers, hè, waar de fundamenten nog steeds
1: met
2: zitten.
1: Met zwarte kijkers hebben ze dat aangegeven.
2: En dan was die, kijk, je kan hem aan, als je het schip nog ziet, wil, dan kan je daar zien aan het transept, zie je eigenlijk nog zo'n boog waar het schip hoog was. Dus het gewelf. Het was een huge, immense kerk, kathedraal. Ja, de kathedraal van het bisschop van de bisdom van Utrecht. En dat was de grootte van Zeeland naar Groningen.
1: Ja.
2: Dus dit was een hele belangrijke kerk.
1: We lopen nu gewoon door de kerk heen eigenlijk, overal.
2: Ja.
1: Van die panelen, van puin tot plein. Heeft met die herdenking te maken natuurlijk. 1826, puin.
2: Ja, ja.
1: Waar komt dat nou van? Ja, 1674.
2: 1674.
1: Wat gebeurde er toen?
2: Ja, 1674 is een van de grootste stormen die West-Europa heeft gekend. Het begon ergens bij Fontainebleau en het eindigde in de Waddenzee. En die storm die kwam met 70 kilometer per uur vanuit Frankrijk hierheen. In die tijd was er geen enkel communicatiemiddel die sneller was dan 70. Dus niemand kon gewaarschuwd worden. En zo kwam die storm op Utrecht af. En om een uur of 7 was die hier zijn hoogtepunt. En toen ging de hele stad aan puin, inclusief het schip.
1: Het was een valwind.
2: Ja, het waren valwinden, precies. En dat is ook eigenlijk de verklaring waarom onze Domtoren er nog staat.
1: Ja.
2: Want het gekke is, als je op oude tekeningen uit die tijd kijkt, dan zie je zelfs dat hij kort na de storm gewoon nog het haantje op de kap heeft staan.
1: Ja.
2: Alle versieringen zitten erop. Terwijl hier het schip weg is, aan de andere kant de hele kap van de buurkerk weg. Verderop de Pieterskerktorens weg, de hele kerk van het Duitse huis. Er was overal in de stad schade. Dus ik ging naar het KNMI. Ik zeg, mensen, hoe kan dat? Die zeiden, oh ja, dat zijn waarschijnlijk dan valwinden geweest. De valwinden stromen uit in een enorme kracht. En alles wat ervoor staat gaat weg. Zoals in Leersum, een paar jaar geleden.
1: Ja.
2: Maar het gaat in banen. Dus je hebt een baan, een enorme uitstroom. En dan vrije wind stil. En dan weer een baan uitstroom. En dan weer vrije wind stil. En dat is precies wat je in Utrecht ziet. En daardoor staat die Domtoren, die heeft dus in een luwte gestaan. En daar is die er nog.
1: Het is mijn geschiedenis ongelooflijk.
2: Ja,
1: zo zat hier vol met brokstukken. 1674. Ja. Ja, wat er daarna gebeurd is, gaan we zo meteen allemaal horen. We kunnen als goed is ook nog eventjes de Domkerk in. Maar we laten dit eventjes rustig bezinken. We doen onze ogen dicht en proberen ze allemaal heel goed voor te stellen.
3: Utrecht is wakker.

Stella Lefty op Radio M Utrecht. Boston. Terug naar Boston. Ik ben er nooit geweest. Ik heb de interesse ook niet, moet ik je zeggen. Wel, een keertje naar Amerika, misschien ooit eens in mijn leven. Ja, het zou kunnen. Het hoeft niet, maar het zou kunnen nogmaals, dus wie weet. Ja, morgen is er wel een grote festival in Vilnius. En groot is het, het hele dorp zal uitlopen.

zijn wel een beetje in de zomerperiode. Nou, laat weten wat je denkt over een dorpsfeest. Heb je het wel eens meegemaakt bij jou in het dorp? Of vroeger misschien wel. Hans die zegt uit Maartensdijk, bij een dorpsfeest hoort muziek, drank en wat eten natuurlijk, ja. Prettig weekend alvast. Groetjes vanuit Maartensdijk van Hans. En een groete terug hier vanuit Utrecht. Gerda die zegt, ik heb eigenlijk helemaal geen idee. Er wordt tegenwoordig zoveel gedaan en je hebt allerlei verenigingen. Ieder dorp zal zijn eigen activiteit hebben. Nou, dat denk ik wel, Gerda. Bianca, ik denk dat je woont in bijvoorbeeld Eemnes. In elk geval, jullie buurtdorp, zoals jij dat schrijft, Blaricum, heeft vanaf morgen weer een paar dagen feest. Kermis is er, met ringsteken, touwtrekkers, de Solex race en die kleine brommetjes, wat leuk, tenminste, die brommetjes met het motortje die op het voorwiel terechtkwamen dan, of komen, beter gezegd. Dat is erbij. Eten en vooral drinken en artiesten die optreden. Ja, dat is, zo zegt Bianca, wel, zoals ik het me voorstel, dorpsfeest. Maar zelfs een paar dagen in Blaricum. Oké. Gelukkig zit ik niet meer hele nachten op te wachten. of mijn kinderen een beetje op tijd thuiskomen. Oh, zo'n manier, ja. Die tijd heb jij gehad. Nou, ik ook, moet ik je zeggen. Dus maak me er ook niet zo druk meer om. Els in Woudenberg. En de dorpsfeesten, die zijn hier wel. Alleen die zijn voor mij weer te druk. Zeg maar te overweldigend. Ik ga er wel even heen, hoor. Ofwel voor het festijn losbarst. Maar eens eventjes te kijken. Nou, goed. Ieder zijn heug en zijn meug, zo is het, ja. Houd hoofd, lijf en leden koel vandaag. Elsa, we slaan jouw advies niet in de wind. Hopen dat hij er ook een beetje bij is, de wind. Horen we zometeen van Grita Spannenburg. Michael in Nieuwegein zegt een ouderwetse Hollandse spelletjes. Dat hoort erbij. Dat gezellig doen en draaiorgelmuziek erbij. En afsluiten zo'n dorpsfeest met een barbecue. Nou, geniet van zonnige tropische dagen in al van deze tropische vrijdag. Michael Simons uit Nieuwegein. En nog één bericht hierover. Een opmerking van Michel. Die zegt, Bob, een korte baandraverij hoort bij een dorpsfeest, vind ik. Met een zonnetje, een drankje, publiek en natuurlijk de paarden. Hè? Een festijn voor iedereen. Nou, leuk om dat te lezen. En dat weet Michel, want in zijn woonplek Hillegom vindt dat ook vaak plaats. Goed zo. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Je reactie is welkom daar op Facebook. Maar je kunt natuurlijk ook even posten in de RTV Utrecht app. Ofwel gewoon daar even reageren. En dan WhatsAppen met de studio. Zo doen we dat zonder problemen. Ik ben benieuwd wat jij vindt van het dorpsfeest. Wat hoort er absoluut bij? Nou, kom dan maar mee. Dit is Desireless. We reizen nog eventjes richting Grita Spannenburg. En horen dan dus meer over het weer voor Midden-Nederland.

0: Voyage, Voyage van Desireless. Geen groep, maar een zangeres, Claude Fritiche Mantrop, zo heet ze. Ze had maar één hit bij ons in Nederland in 1987... maar wel in de zomer van 1987. Wat een geweldig nummer was om die herinnering nog eventjes erbij te halen. En ondanks dat het dan een eendagsvlieg was, moet ik zeggen, toch wel even leuk om te horen. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht is 8 minuten voor 8 uur geworden. Grita, hallo, goed dat je er weer bent.
1: Goedemorgen, hoi.
0: We gaan weer even praten over het weer. Oh, we schieten hem wel te binnen. Robert-Jan die is met de geschiedenis bezig van op locatie van het Domplein in Utrecht. We hebben er veel gehoord over de valwind. Ja. Komen valwinden veel voor in Nederland de laatste jaren? We weten natuurlijk Leersum, hè? Dat is morgen het bloemencorso. Daar hebben we het eerder over gehad in de uitzending. Maar valwinden, komt dat spontaan nog steeds voor? Of is het minder dan vroeger?
1: Ja, ik weet niet of daar statistieken van zijn
0: eigenlijk.
1: Ik ook
0: niet.
1: Nee, ik denk dat valwinden en zware windstoten en eventuele tornado's, wervelwinden, die vallen allemaal een beetje binnen dezelfde categorie van hele zware onweersbuien. Dus de zwaarste onweersbuien kunnen valwinden, tornado's / windhozen met zich meebrengen en zeer zware windstoten. Dus die horen dat pakket en je zou denken, dus stel je voor met een warmer wordend klimaat, dat je ook stevigere buien krijgt en dat dan mogelijkerwijs ook dat fenomeen wat vaker voor gaat komen. Maar er zijn geen, voor zover ik weet, geen statistieken nog van.
0: Nee, oké. Okay. Nee. Nou ja, valwind vandaag niet. Gaan we niet vanuit in elk geval. Want de atmosfeer is wel heel rustig en het wordt heel warm vandaag.
1: Ja, het gaat opwarmen. We zijn toch wel weer best wel fris begonnen aan de dag. Dat is dan het grote voordeel van de droge lucht. 12 tot 14 graden, dat waren de minimumtemperaturen eigenlijk. En nu zitten we op de meeste plaatsen al op 17, 18 graden. Dus het gaat snel. En het doel vandaag is de 34 graden. Voluit zonnig, geen of weinig wind, net als de afgelopen paar dagen. En zeg maar tussen 3 en 5 ongeveer die hoogste temperaturen. En dan is het ook echt wel verzengend buiten. Nee. Ik vond bijvoorbeeld dat je gisterochtend, zeker in de schaduw, nog lange tijd wel goed buiten kon zijn. Gistermiddag werd het natuurlijk wat aan de hete kant. En ik heb dan ook een balkon. En daar de plantjes die daarop staan, die hebben het heel moeilijk deze zomer.
0: Ja, dat is wel goed. Die kun je alleen maar beschermen als je ze binnen kunt halen. Misschien.
1: Ja, het is geen doen dan onder de tafel. Er staat al, ik heb al een 2 maanden een soort oude matras overtrek over mijn tafel gedaan, waar die planten dan weer achter staan, weet je wel. Je blijft natuurlijk bijschenken met water. En gisteren zag ik ook hoe snel de verdamping ging. En dat heb je vandaag ook. Hele droge lucht, misschien wel onder de 20%. Gisteren zat de relatieve luchtvochtigheid in België bijvoorbeeld lokaal zelfs op maar 9%. Nou, dan heb je eigenlijk een woestijnklimaat zo'n beetje met die zon erbij.
0: Dan moet je veel drinken om je lichaam een beetje wapenen tegen die droogte.
1: Zeker, want je merkt het ook niet, omdat je gewoon veel minder zweet. En dus je droogt heel snel uit, maar ook de grond droogt heel snel uit. Je planten die het als moeilijk hebben, droogt snel uit. En als je even de was buiten hangt, dat is wel mooi. Dan kun je hem heel snel weer binnenhalen.
0: Precies, dat scheelt weer. Heb je de droger niet meer nodig? De droge
1: Niet. Nee, deze zomer hoeft dat echt niet. Nee.
0: Lekker buiten hangen, zo is het. Ja,
1: lekker.
0: Heel kort even over het weer voor het weekend. Is het al wat duidelijker dat er wat regenbuitjes gaan komen?
1: Ja, ik vind het heel minimalistisch. Je ziet langzaam wel een weersomslag. Vooral de temperaturen die omlaag gaan. Ik denk dat het morgen best wel benauwd is. Wat dampig. Toch nog 27 graden. Mm-hmm. Wolkenvelden en zon. Hangt eigenlijk als het ware een bui in de lucht. Tweede ochtendhelft zou er een bui kunnen vallen, maar het is een beetje met moeite. Daarna denk ik droog. En zondag is ook droog, wolkenvelden en zon. En zondagmiddag nog 23 graden. Dus die temperatuur die maakt dit weekend een aardige val. Ik denk wel dat het komende nacht heel warm is. En dat je morgenochtend al met 18 graden begint. Dat is het nu nog niet eens. Dus morgen beginnen we al warmer dan het op dit moment is.
0: Zo, ik dacht dat we dit al een beetje gehad hadden na vandaag. Maar dat app nog wel even na morgenochtend.
1: Het app nog een beetje na. We hebben even de tijd nodig om uit die warmte te komen en dat betekent eerst een klamme zaterdag.
0: Nou en dan even de pauker erbij.
1: Oh ja, de spreuk. Daar
0: heb je hem bij de hand
1: getrokken? Ja, toch weer. Ja, ik kijk graag naar de bomen. De beukenboom in de tuin, die zit echt vol. Veel eikels en nootjes aan de bomen. Sneeuw zal deze winter geregeld komen.
0: Ik zit er nu al op de

0: Mensa-relatie, Radboud Visser.
1: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
0: Jazeker.
2: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
5: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
8: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Op de hei bij Rhenen heeft vannacht een natuurbrand gewoed. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met blussen. Op het hoogtepunt stond er een gebied iets kleiner dan een voetbalveld in brand. Inmiddels is het vuur in het natuurgebied bij Rhenen onder controle. De brandweer is nog wel bezig met nablussen en het nat maken van de laatste smeulende resten. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorkum. Er mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Toch rijden er elke dag nog honderden zware voertuigen overheen, zegt minister Karremans.
9: En daarom gaan we ook volgende week daar vol bovenop zitten samen met de politie. Ja. Er is een actieweek waarin we daar ook niet alleen flitsen, maar ook daadwerkelijk zijn. Dus je wordt ook gewoon echt van de weg gehaald. Je kan een forse boete krijgen, omdat we natuurlijk gewoon, nogmaals, dit niet voor niets doen.
8: Een bekeuring bedraagt €500. De gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben een drone neergehaald boven Letland. Volgens het leger is de dreiging daarmee voorbij. Waar de drone vandaan kwam is niet duidelijk. De Franse gevechtsvliegtuigen die meedoen aan een NAVO-missie om het luchtruim boven de Baltische Staten te bewaken, schoten maandag ook al een drone neer boven Letland. In delen van het land was het vannacht weer boven de 20 graden. Gemiddeld hebben we 6 van zulke tropische nachten per jaar, blijkt uit een analyse door de regionale omroepen samen met NRC. Meerdere verzorgingshuizen moesten deze zomer al worden ontruimd, omdat ze door de warme nachten niet goed kunnen afkoelen. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk en het was genoeg na overwinningen van vorige week. Ajax gaf de 2-1 voorsprong tegen het eerste Shelbourne in de laatste minuten weg.
10: Moore, nou die krijgt ruimte en scoort schitterend. 2-2 en zo krijgen ze hem alsnog. Die tweede goal binnen Ajax via invaller Moore.
8: Ajax neemt het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige en tropische dag. Maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
11: Radio M Utrecht, het nieuws uit binnen- en buitenland. En nu dan het nieuws uit de regio. Marije, vertel.
12: Goedemorgen. De trams tussen Utrecht en IJsselstein rijden weer. Na het ongeluk tussen een tram en een bus gistermiddag. Die botsten rond 5:30 op elkaar op de Europalaan bij de oprit naar de A12. 5 mensen raakten gewond. 2 van hen moesten naar het ziekenhuis, onder wie de buschauffeur. In een bosgebied tussen Veenendaal en Elst, wordt het net bij de NOS, heeft vannacht urenlang brand gewoed. Het vuur woedde op de Remmerdense Heide aan beide kanten van de Defensieweg. 8 blusvoertuigen kwamen eraan te pas om het vuur te blussen. De brand was rond 6:30 onder controle. En ook Utrechtse boeren trekken op dit moment naar Den Bosch om te demonstreren. Ze voeren actie tegen de mogelijke intrek van vergunningen van 5 boerenbedrijven in Noord-Brabant. Dat zorgt voor veel onrust onder boeren, uit onze regio ook. Zij zijn bang dat hun vergunningen uiteindelijk ook ingetrokken kunnen worden als de plannen in Brabant doorgaan. Tot zover de hoofdpunten.
11: Dankjewel, Marije. Ik kan me niet aan het idee onttrekken, maar ik weet het niet zeker dat het nu druk is op de weg, misschien wel met tractoren. Zijn zij al vertrokken, dat je weet of niet?
12: Ze zijn volgens mij al onderweg. En sommigen inderdaad met een trekker.
11: Ja, ik weet dat niet zeker, maar er is wel heel veel drukte. Bijna 20 minuten vertraging op de N201 vanuit Hoorn richting Hilversum tussen Wilnis bij ons en de aansluiting met de A2. Dus het kan ook iets anders zijn. En overal heb je daar wel 20 minuten extra reistijd voor nodig. Nou, mocht er zich iets met de boeren mocht dat te maken hebben, dan ga je het ook horen bij ons. En anders sowieso, als je die weg gaat pakken, sterkte. Want het is dus flink wat oponthoud. En voor de rest zijn het wel goed door. En behalve bij het spoor, door een kapot spoor rijden er bijna geen treinen tussen Utrecht Centraal en Geldermalsen. Heeft dus ook gevolgen als je de trein wil pakken richting Den Bosch.
13: Beep for help. Soms heb je hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf, voor iemand waar je voor mantelzorgt, of voor jullie allebei. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Utrecht. Direct hulp aan huis.
14: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
15: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
16: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis. Verkeersverwachtingen.nl.
17: Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.

0: altijd, want het is zomer.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
3: Zometeen ga je meer horen over Theater De Lieve Vrouw in Amersfoort. Want het komend weekend staat het theater uitgebreid stil bij de geschiedenis van Nederlands-Indië. Je hoort er zo meer over, Jeroen Utrecht is wakker. En over geschiedenis gesproken, we hebben al een stukje geschiedenis meegekregen in een 5 minuten tijd. Geschiedenis van de Domkerk en het Domplein in Utrecht. Ja, daar valt over door te praten. Robert-Jan heeft heel wat mensen om zich heen staan, zo door, Robert-Jan.
4: Ja, ik loop met René de Kam, die historicus, ook verbonden aan het Catharijnenconvent door de Lange Nieuwstraat. En we hebben hier schitterend uitzicht op de Dom, die echt letterlijk belicht wordt door de zon. Daarvoor natuurlijk het Domplein. En dan komt een meneer aan fietsen. Spreekt René de Kam aan. Dus zegt van, hey, wat doe je hier? En ben je een beetje aan het kijken naar de brokstukken?
5: Ja, nee,
4: je zit er al helemaal in?
5: Ja, nee, René en ik kennen elkaar al heel erg lang. En René is natuurlijk onze stadshistoricus. Ja. Ik ben gemeentelijk archeoloog, dus ik weet iets van onder de grond.
4: Ja, en deze tijd denkt u ook aan de brokstukken op het Domplein?
5: Ja, die zijn gelukkig weg. Want daardoor kunnen wij er mooi bij om op te graven.
4: Ja, toen wij hier kwamen. Ja, stel je voor 1674.
6: Ja.
4: Je stapt hier Lange Nieuwstraat, bij wijze van spreken. Hoe hoog rijkt die brokstukken?
6: Ja, immens. Ik bedoel, sommige delen van het schip stonden nog overeind en andere stukken waren ingestort. Het was één grote chaos. En overal, hè, om je heen. Want er lag bijna geen dakpan meer op zijn plek in de stad. Dus het was overal chaos.
4: Wij praten over het middenschip van de Dom, de Domkerk natuurlijk. Nu helemaal niks meer van te zien, maar die brokstukken hebben er jarenlang gelegen. 200 jaar Domplein, dus de laatste resten zijn dus 200 jaar geleden verdwenen. Maar wij praten over de geschiedenis die eraan vooraf ging. En zometeen gaan we even kijken in de Domkerk of daar nog resten te vinden zijn. En gaan we verder praten over deze belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van Utrecht.
3: Ja, ik ben heel benieuwd. En iedereen is heel erg benieuwd. Dus we hangen aan jullie lippen, zeg ik dan maar. Weekend, Earth and Fire. Ja, toch even gepaste stilte in mijn stem.

0: Utrecht is wakker en Akta aan de Munnik. En dat was de kapitein. Deel 2. Dat deel 1 is er ook hoor, maar dat is een heel ander nummer. En die doen we dan misschien een andere keer wel weer. Dit kwam op single uit en dat was een groot succes voor deze twee mannen. 7:15 geworden, je luistert naar Utrecht is wakker. Theater De Lieve Vrouw in Amersfoort staat dit komend weekend uitgebreid stil bij de geschiedenis van Nederlands-Indië. Met het programma Echo's van Nederlands-Indië is er aandacht voor verschillende verhalen. Trouwens, morgen vinden er in 9 gemeenten in de provincie Utrecht herdenkingen plaats. Dat zijn herdenkingen voor de slachtoffers van de oorlog in Nederlands-Indië en de gevolgen daarvan. Bij mij nu op Radio M Utrecht is Carolien Arnold. Zij is programmamaker van Echo's van Nederland. Dag Carolien, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Een toch wel bijzonder speciaal programma, zeg ik dan maar, voor het herdenken van Nederlands-Indië. Hoe ziet Echo's van Nederlands-Indië eruit?
1: Nou, we hebben een filmprogramma samengesteld waarmee we eigenlijk hopen het gesprek over voormalig Nederlands-Indië een beetje te faciliteren. Er zijn natuurlijk heel veel Indische Nederlanders in Nederland. Er is veel gezwegen over de verschrikkingen van de Japanse bezetting en over het geweld daarvan van de periode daarna. En ook over het opnieuw moeten beginnen in een heel nieuw vreemd land. En dat zwijgen, daardoor is het eigenlijk een heel onbekend verhaal. En we zien dat het tegelijkertijd bij jongere generaties met een achtergrond in Nederlands-Indië of de Molukken steeds meer interesse hebben in die oorlog. Of in die oorlog, maar ook in hun eigen verleden. Maar dat gesprek voeren is niet altijd makkelijk. Ook omdat het een heel ingewikkeld verleden is, een koloniaal verleden. En er is een zekere urgentie, want de generatie van die Nederlands-Indië nog heeft meegemaakt is langzaam maar zeker aan het verdwijnen. En we hebben nu een filmweekend georganiseerd waarmee we hopen eigenlijk om bij te kunnen dragen aan die kennis en het gesprek misschien een beetje te helpen op gang te brengen. En dat doen we met 2 dagen films. We hebben allerlei films. De eerste dag staat in het teken van de herdenking. Het is ook 15 augustus morgen, ja. De dag van de herdenking. Dan staan we stil bij de invloed van de Japanse bezetting. En van dat Indische zwijgen op de volgende generaties. We maken met een aantal films en nagesprekken kennis met een nieuwe generatie filmmakers. Met Indische en Molukse roots. En volgen hen eigenlijk in een zoektocht naar hun wortels.
0: Ja,
1: want en het effect van die oorlog heel lang geleden op hun eigen levens.
0: Ja, precies. Je zegt het zwijgen, maar er werd ook niet echt veel over gesproken thuis. Hè? En dan hebben we het over de generatie die nu die interesse heeft, ook in de geschiedenis van hun ouders, hun voorouders, zeg maar. Er werd weinig over gesproken thuis, over de verschrikkelijkheden die ze hebben meegemaakt, denk ik. Hè?
1: Ja, klopt. Het is een heel complex verleden. Niet alleen een oorlogsverleden, maar ook de banden zijn doorgesneden. Na de oorlog, na de Japanse bezetting, was het nog niet voorbij. En heel veel mensen hebben hun landen moeten verlaten.
0: Ja.
1: En we zijn inmiddels, denk ik, met miljoenen mensen van allerlei komaf. Miljoenen is niet waar, ik overdrijf. Maar honderdduizenden mensen.
0: Jawel, ja. Heel veel mensen die dit wel.
1: Ja. Die ook en voor wie die oorlog dus nog een betekenis heeft. Niet alleen het trauma van die eerste generatie die er moeilijk over kon praten. Maar ook omdat de verbinding daardoor, en ook door dat zogenaamde Indische zwijgen, hun wortels als het ware heeft doorgesneden.
0: Ja. Jij bent dan programmamaker, samensteller van Echo's in dit geval. De laatste jaren is er sowieso wel steeds meer aandacht, hè, voor de geschiedenis van Nederlands-Indië. Is ook eigenlijk wat je zegt. Hoe beleef jij dat dan?
1: Ja, klopt. Het is heel interessant om te zien dat dus ook onder filmmakers bijvoorbeeld die interesse er is. Waardoor we een programma hebben kunnen samenstellen van films van derde, vierde generatie Indo's en mensen met een Molukse achtergrond.
0: Ja.
1: Dus dat is heel mooi dat we daar dat gesprek ook weer kunnen oppakken. En we hebben bedacht, we gaan het nu niet alleen maar hebben over dat verleden en die generaties en hoe die daar vervolgens mee omgaan. Maar ook laten we ook kijken naar het koloniale verleden. Want dat speelt overal doorheen. En dat is ook een heel complex onderwerp.
0: Ja, want zijn dat verhalen die volgens jou te weinig nog verteld worden en die je graag onder de aandacht gaat brengen?
1: Ik denk het wel. Ja, ik denk het wel. Vooral ook omdat je dus ziet dat er een groeiende interesse is bij die derde, vierde generatie en die daar heel weinig van af weet.
0: Ja. Ja. Het is morgen de herdenkingsdag, hè, 15 augustus altijd. Wat hoop je mensen mee te geven in Amersfoort die komen kijken naar de films als ze het weekend achter zich laten?
1: We hopen dat ze op zaterdag dus een idee krijgen en het gesprek kunnen voeren met elkaar ook over de invloed van die oorlog op het leven nu in Nederland. En op 16 augustus, dus op zondag, verleggen we de focus naar de geschiedenis wat breder van voormalig Nederlands-Indië. Dat is ook toepasselijk, want 16 augustus is de dag tussen 15 augustus, de dag van het einde van de oorlog met Japan, en de dag van de onafhankelijkheid van Indonesië.
2: Ja.
1: Die dag willen we vooral kijken naar de koloniale tijd, de herbezettingsoorlog die erop volgde en de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd. Omdat ik denk dat we niet alleen de ellende van de oorlog met Japan moeten herdenken, maar ook het koloniale verleden onder ogen moeten zien. Ook dat is immers deel van onze geschiedenis. En om de ene pijn te erkennen, hoef je de andere niet te ontkennen. Dus we hopen dat we een soort een moeilijk gesprek op gang kunnen brengen. En ook samen de mooie dingen van het verleden kunnen delen. Want dat is natuurlijk ook.
2: Ja. Caroline, we hebben er veel van gehoord. Dit gesprek was in ieder geval duidelijk geworden. En vooraf waarschijnlijk ook al wel. Dat Echo's van Nederlands-Indië echt een bijdrage levert aan het vertellen van de geschiedenis. En duidelijk maken hoe het koloniale gedeelte van Nederland er ook in zat. In dit geval dus voor Nederlands-Indië. Morgen in 9 gemeenten in de provincie Utrecht zijn het aan het begin leven vinden de herdenkingen plaats voor de slachtoffers van de oorlog in Nederlands-Indië. En het hele weekend dus in Theater Lieve Vrouw in Amersfoort kunnen we meekrijgen in Echo's van Nederlands-Indië. Hoe dat gegaan is en hoe jullie dat in beeld gaan brengen. Dank je wel voor je verhaal.
1: Graag gedaan.
2: En tot de volgende keer. Dag.
1: Tot de volgende keer. Tot ziens.

0: Ja, dat jaar 1976. Nou, het klonk toch best wel fris. Een halve eeuw geleden gemaakt. Jimmy James en de Vagabonds. En now is the time. Not to say goodbye. Maar om eventjes over het nieuws te hebben. Zo meteen het regionieuws bij Radio M Utrecht. Wat hebben we in het nieuws, Marije?
1: Nou, de trams rijden weer tussen Utrecht en IJsselstein na een ongeluk gisteren tussen een bus en een tram. En Utrechtse boeren zijn onderweg naar Den Bosch.
2: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
3: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
6: Hey, Remol!
7: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
8: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
6: Hey, Remol!
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
8: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
0: 9. Dit is Radio M Utrecht met het nieuws uit de regio door Marije Drent. De trams die tussen Utrecht en IJsselstein niet konden rijden, dat doen ze nu weer, hè, na het ongeluk van gistermiddag.
1: Zeker. Op de Europalaan botsten gistermiddag een tram en bus op elkaar. Die botsten rond 17:30 op elkaar op de Europalaan bij de oprit naar de A12. 5 mensen raakten gewond. 2 van hen moesten naar het ziekenhuis, onder wie de buschauffeur. De ravage was groot. Door de klap raakte de bus van de weg en ontspoorde de tram. De tram is inmiddels weggesleept. Volgens vervoerder Transdev wilde de buschauffeur afslaan en botste die toen met de tram. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk precies kon gebeuren. Bij de Remmerdense Heide tussen Veenendaal en Elst heeft vannacht urenlang een natuurbrand gewoed. Die woedde op een stuk van 4500 vierkante meter. Dat is iets kleiner dan een voetbalveld. Aan beide kanten van de Defensieweg. Rond 1:15 vannacht kreeg de brandweer een melding van een voorbijganger die brandrook. Er kwamen onder meer 8 blusvoertuigen en een drone aan te pas om het vuur te blussen. De brand was om 6:30 onder controle, meldt de Veiligheidsregio Utrecht. Er is niemand gewond geraakt. Het Openbaar Ministerie eist een taakstraf en een rijontzegging tegen een 26-jarige automobilist uit Wilnis. Hij reed vorig jaar september een 12-jarig meisje aan op een zebrapad in Vinkeveen. Uit onderzoek blijkt dat hij zeker 58 km per uur reed op een weg waar hij 30 mocht en niet had geremd. Het meisje raakte zwaar gewond en moest worden geopereerd. Het duurde maanden voor ze weer normaal kon lopen. De bestuurder zei in de rechtbank dat hij spijt heeft. Over 3 weken doet de rechter uitspraak. En boeren, ook uit onze provincie, trekken vanochtend naar Den Bosch om te demonstreren. Ze voeren actie tegen de mogelijke intrek van vergunningen van 5 boerenbedrijven in Noord-Brabant. In het Brabantse provinciehuis begint erover om 9:30 een statenvergadering. De 5 bedrijven liggen vlakbij Natura 2000-gebieden en stoten stikstof uit die deels in de beschermde natuurgebieden terechtkomt. Daardoor gaat de kwaliteit van die gebieden achteruit. En volgens de wet mag dat niet. Boeren uit onze regio maken zich zorgen. Ze zijn bang dat hun vergunningen uiteindelijk ook ingetrokken kunnen worden als de plannen in Brabant doorgaan. Tot zover meer nieuws op de app van RTV Utrecht. Het weer dan nog. Het is vandaag zonnig en er staat weinig wind. Het wordt tropisch warm met vanmiddag zo'n 34 graden.
0: We moeten er maar doorheen zien te komen. Marije, succes met alles. Ja. Tot zometeen. Het volgende bulletin om 9:30. Tot zometeen. Dan verkeersinformatie van de ANWB. Voor midden Nederland uiteraard. We hebben het over de weg N201, de provinciale weg van Uithoorn naar Hilversum. Vertraging tussen Wilnis en de aansluiting met de A2. Iets inzoomend op de digitale kaarten. Voor mij is het duidelijk dat van Vinkeveen tot de aansluiting met de A2 is echt een heel klein stukje. Je 5 25 minuten langer doet. Maar welke auto's onderweg zijn, welk verkeer dit veroorzaakt, dat is niet duidelijk. Of het tractoren zijn of dat het ander verkeer is. Het is ook de andere kant op een beetje druk, dus wellicht is er toch iets anders aan de hand. Drukte is er wel tussen Vinkeveen, Wilnis eigenlijk al ietsje daarvoor, en de A2, de aansluiting die je zou willen maken, 25 minuten extra reistijd. En wil je met de trein reizen naar Den Bosch, zijn er minder treinen op het spoor tussen Utrecht Centraal en Geldermalsen. Nauwelijks treinen rijden door een kapot spoor.
9: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
10: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
11: ECE Brand en Inbraakbeveiliging zoekt versterking. Heb jij ervaring met licht administratief werk en hou je van klantcontact via de telefoon? Dan ben jij misschien precies wie we zoeken. Kijk op ecepv.nl en solliciteer vandaag nog.
12: Verkeersverwachtingen.nl. Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunette en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
13: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
14: De zomer vier je bij ons. Doe deze week mee met onze spelletjes.
15: En win een blauwe bever safarivaart over de prachtige wateren van onze provincie.
14: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: lekkere muziek. Ook op een dorpsfeest, denk ik dan. Daar is hoort voor velen ook altijd muziek bij. Sonny en Cher misschien wel, The Beat Goes On. En zo is het maar net. We hebben in Utrecht ook nog wel even aandacht daarvoor. Over het thema vandaag bij Radio M Utrecht. Van wat hoort er absoluut bij een dorpsfeest? Muziek, gezelligheid, drank wordt al gezegd, eten, barbecues. Oh, heerlijk om erover door te praten. In Wilnis bijvoorbeeld wordt daar morgen het grote dorpsfeest georganiseerd. En misschien bij jou in het dorp is het al geweest of gaat het komen. Laat even weten via de RTV Utrecht app wat er nou echt bij een dorpsfeest hoort. Of plaats iets op Facebook van Radio M Utrecht. We hebben vanmorgen in Utrecht dus wakker al heel veel gehoord over de geschiedenis van het Domplein in Utrecht. En daarmee ook samenhangend de Domkerk in Utrecht. 1674, de valwind die heeft nogal het nodige nagelaten, of beter gezegd verruineerd. De geschiedenis van Utrecht. Van binnenuit de kerk is het ook mooi om dat te bekijken. Verslaggever Robert-Jan Boy in de Domkerk, klopt dat?
1: Jazeker, dat klopt Bob. De lege Domkerk uiteraard. Ook weer heel mooi, maar 's ochtends vroeg te zijn met de glas- en loodramen in allerlei kleuren die het zonlicht doorlaten. En hier op de plavuizen vloer, ja, die wordt eigenlijk beschenen door dat zonlicht. De preekstoel zien we hier, daarboven het orgel, de dikke pilaren. Ja, en stel je voor dat je hier in 1674 was gekomen. Je zei het net al, de valwind deed zijn werk. Ja, hoe zag dat er toen uit? René de Kam is uiteraard meegekomen, de historicus. En Onno Iska is er ook bij van de Domkerk. Ja, een gat.
2: Een gat, ja. We staan natuurlijk nu in het transept, het dwarsschip, zoals het mooi heet. En daar staat nu, hangt daar het enorme orgel. Maar in 1674, als je na 1 augustus hier kijkt, dan keek je zo naar buiten. Ja. En dat was één grote bende natuurlijk. En de eigenaar in die tijd was het Domkapittel. En die waren op dat moment blut door allerlei omstandigheden. En die wisten gewoon niet wat ze moesten doen. Dus ze lieten het maar hangen, laten we zeggen. Dus de regen kwam binnen tegen het orgel wat aan de overkant van de transept hing. Het was gewoon een toestand. Op een gegeven moment heeft het stadsbestuur gezegd zo, na 1,5-2 jaar, nu moeten jullie echt iets gaan doen. En toen zijn ze aan de slag gegaan.
1: Laten we even naar buiten gaan. Dat gaat dus aan de zijkant van de Domkerk. Onno Iska, want het is wel interessant deze periode, hè?
3: Ja, dit is natuurlijk wat deze Domkerk zo bijzonder maakt. Dat het eigenlijk een halve kerk is.
1: Ja, en dat er een gat in zat. Ja. En dat nu de ingang, we gaan nu naar de zijkant van de Domkerk. Ja, dus niet de hoofdingang.
3: Nee.
1: Maar dat is een soort
3: ingang geworden na de storm. Na de storm was de ingang aan de hoofdingang was verdwenen, laten we zeggen.
1: Ja.
3: Aan de voorkant. Dus ze moesten een oplossing vinden. En die vonden ze aan de noordkant, dus aan de Domstraatzijde.
1: Ja.
3: En het grappige is, er werd een soort renaissance-achtig poortje gebouwd. En als je daar nu boven kijkt, dan zie je daar staan.
1: Ja.
3: 1678, zie je, in Romeinse cijfers. En toen is deze deur dus gemaakt. In 1678 was de Dom dus helemaal dichtgezet. Ze hadden de ruïne keurig opgeruimd en ook helemaal dichtgezet.
1: Ik wou zeggen, als je hier naar buiten stapte toen, je zou zeggen, brokstukken overal.
3: Nee, die hebben ze. Nee, het was helemaal. Ze hebben alle materialen die ze konden verkopen, hebben ze verkocht. Want ze moesten betalen om het dicht te zetten. Dat kostte iets van 30.000 gulden in die tijd. En ze hebben 15.000 gulden opgehaald aan de verkoop van lood, natuursteen, koper, noem maar op. Alles wat van dat kapotte schip kwam, hebben ze gewoon verkocht.
1: Ja.
3: En de rest hebben ze keurig opgeruimd, een muur van gemaakt. Mm-hmm. En helemaal hermetisch afgesloten.
1: Dus je liep
3: van de wereld.
1: Hier langs een muur eigenlijk in die tijd.
3: Ja, er zijn ook wel tekeningen van. Dat was helemaal dichtgezet. En het was natuurlijk ook gewijde grond. Hè? Die kerk, daar lagen nog allerlei mensen begraven. Dus dat wil je niet dat zomaar open is. Dus het werd helemaal keurig dichtgezet.
1: Ja.
3: En zo heeft het er tot 1826 uitgezien.
1: En er wordt er ook gesproken over sodomie. Dus homoseksuelen die hier elkaar troffen.
3: Ja, er was
1: en vervolgd werden. Dat is ook uit die tijd.
3: Nou, dat is vooral in het begin van de 18e eeuw, 1729. Maar dat gebeurde dus niet in die ruïne. Want daar kon je niet komen. Dat gebeurde in de Domtoren. Dat weten we uit allerlei processen verbaal. En op de academie, dat was de Pandhof. Dus wat we nu nog steeds
1: hebben. Academiegebouw?
3: Nee, niet het academiegebouw, maar de kloostergang ernaast.
1: Ja.
3: Daar gebeurde dat, maar niet in de ruïne van de Dom zelf.
4: Hmm. Nieuws? Dat is voor mij nieuwe informatie. Ja, ik dacht dat hier allemaal, dat daar puin lag. En dat plein pas later is opgeruimd, dus 200 jaar geleden.
3: Ja.
4: Nee, het was een afgesloten ruimte.
3: Ja, het is heel af en helemaal leeg. En ze hebben nog een tijd lang, want je had dus die verbinding tussen de Dom, Schip en de toren. Ja. Die was hoog, was een brugkapel. Die was namelijk niet weggewaaid. Dus die hebben ze ook heel lang heeft die daar nog gestaan. Alleen die werd steeds krakkemikkiger. En toen hebben ze, wat ze heel vaak deden in die tijd, toen zeiden de heren van de Dom tegen een aannemer, je mag hem afbreken tegen de kosten van de materialen. Dus die mocht al die natuursteen enzovoort dan zelf houden. En dat herbruikten ze natuurlijk allemaal in die tijd. Net als recyclen. Dus hij kreeg er niet voor betaald. Maar hij mocht de materialen houden. En zo is uiteindelijk die kapel ook verdwenen.
5: Ja.
3: En, en toen in 1826 had de stad plannen, had de hervormde kerk die inmiddels hier in zat. Ze dachten, we moeten dit eens gaan aanpakken. En toen
5: is het echt Domplein geworden.
3: Toen is de hervormde kerk het officieel een deel kunnen verkopen aan de stad. Want ze wilden hier een marktplein maken.
5: Ja.
3: En de Dom wilde zelf weer een nieuwe ingang aan de Dompleinzijde, laat maar zeggen. Dat heette toen Münsterkerkhof. En daar, dan moest al daar moest de rest weg. En zo is eigenlijk het Domplein ontstaan.
5: Hoe belangrijk is het voor de stad, Domplein?
3: Ik denk dat het voor de stad super belangrijk is. Het is natuurlijk een hele bijzondere plek. We hebben niet veel pleinen in de stad. Aan de andere kant vind ik het soms wel jammer dat de ruïne ook alles weg is. Omdat het natuurlijk ook een soort van technisch kiertje, kan je zeggen, bijna was. Hè? Ja.
5: De Dom wil ook wat zeggen.
3: Ja, de Dom wil ook wat zeggen.
5: Nou, is het nou een feestje, 200 jaar Domplein? Of gewoon meer een herdenking?
3: Ik zou zeggen meer een herdenking, ja.
5: Op grond van de geschiedenis?
3: Nou, omdat ik denk dat ik had liever hier een hele complete kathedraal.

0: En dat domplein wat daardoor is ontstaan.
1: Ja.
0: En die hebben hun eigen interpretatie daarvan gemaakt.
2: En zo leidt het nog steeds tot inspiratie. En het blijft een interessante geschiedenis.
3: Ja,
2: René nog niet meer klaar is.
3: Nee. Dit blijft natuurlijk fascineren. En hier blijft nog zoveel over te vertellen. En het is, wat Onno ook al zei. Het is natuurlijk bijna uniek. Want er zijn weinig plekken op de wereld waar je die geschiedenis zo kunt voelen en zien als hier. Met een halve kathedraal en een idioot. De toren ernaast.
2: Het Domplein in Utrecht.
3: Ja, bedankt. Waanzinnig. Ja.

was een goede boodschap en slaan het niet aan de wind. Miles Smith en nou horen doen dat samen met Drive Safe in Utrecht. Is wakker op Radio M Utrecht. Ja, feestje op de radio. Eigenlijk altijd wel natuurlijk. Zometeen de Nederlandstalige muziek bij Edwin. En ook in de andere taal natuurlijk. Op vrijdag gaat hij gewoon helemaal los met de hits uit Holland. Dus ook in het Engels bijvoorbeeld. En misschien ook wel in het Frans van 9 tot 12. Zover is het niet. Je hoort wel de muziek. En dat zou zomaar vandaan kunnen komen bij een of ander dorpsfeest. Want daar hebben we het vandaag over op de radio. Wat hoort er nou absoluut bij een echt dorpsfeest? Nou, heel wat reacties heb je al gehoord. En ook al gezien misschien. Want op Facebook van Radio M Utrecht staan daar meerdere opmerkingen. Drank, lekker eten, de buurtbarbecue wordt genoemd. Een festijn om elk jaar weer te vieren. Nou, logisch natuurlijk. Jan en Tineke, die zijn in Ermelo. Goedemorgen trouwens. In Ermelo wordt als afsluiting van het zomerseizoen Eat and Beat gehouden. Wat een prachtige naam. Eat and Beat. Nou, de naam zegt het al natuurlijk. Eten en muziek erbij. Er worden zomers veel dingen georganiseerd in het dorp, laten ze weten. En het is vaak heel erg druk. Nou, fijne uitzending.

0: Johnny gewenst en een goed weekend alvast van Tineke en Jan uit Ermelo voor iedereen. Kijk eens aan. En nog één reactie dan. En Joost gaat er vanmiddag bij Utrecht om thuis graag met je over doorpraten. Dus kom maar met die reacties. Niet alleen op Facebook van Radio WM Utrecht. Maar je kunt het ook reageren. Dus altijd via de RTV Utrecht app. Gerard die zegt, beste crew, hierom de Hoef. En de Hoef is natuurlijk in de gemeente Dronde Venen. In viervoud beginnen we met een veiling. Er staan heel veel dingen op hoor. De sportvereniging HSV, zaterdagavond, dus morgenavond live muziek. Of binnenkort dan. Sportief, de Hoef, zwemmen is er, fietsen, lopen. Het hoort er allemaal bij, de jaarlijkse barbecue. Danny Vera komt optreden. Nou, chapeau voor de vrijwilliger, zegt hij al. En bier hoort er ook bij. Oké. Nou, dat lijkt me meer dan logisch natuurlijk, dat er uitbundig gefeest wordt. En de saamhorigheid, kan ik me voorstellen, is ook natuurlijk heel leuk op zo'n dorpsfeest. Gita, heb jij dat wel meegemaakt vroeger? Of jij komt niet uit zo'n groot dorp, een klein dorp vandaan,
1: moet ik zeggen. Ik ben lang opgegroeid in Apeldoorn.
0: Ja,
1: en daar in
0: had je dat dan niet?
1: Buitenwijk.
0: Ja.
1: Nee, hadden geen, stads- of wijkfeest. Ik heb het idee dat dat tegenwoordig, net zoals met, ik hoor veel mensen van een buurtbarbecue in de zomer. Mm-hmm. Dat is eigenlijk echt superleuk dat dat nu best wel vaak wordt georganiseerd.
0: Zeker. En nu je dit zegt en ik zit erover na te denken. Ja, ik woonde aan de rand van Amsterdam vroeger. En we hadden, dat is Schellingwoude dan, zeg maar, gemeente Amsterdam nu tegenwoordig. En daar had je wel jaarlijks altijd feestjes en iedereen kwam daar naartoe. Was wel gezellig met muziek. Polstokken over de sloot springen en dat.
1: Ja?
0: Dat hoorde er ook bij. Dat was jaarlijks. Ja, dat was wel
1: leuke spelletjes.
0: Ja, zeker. Ja, ouderwetse spelletjes. Ja, in dit geval. Gisteren hadden we het nog over polstok verspringen in de uitzending. En met Robert-Jan met verslag van het Nederlands kampioenschap polstok verspringen. Dat vindt dan morgen weer plaats in Nederland. Ja. Ver hoeven we niet te kijken voor het mooie weer. Want ja, dat is niet eens in aandacht. Sterker nog, het is er al op
1: het
0: dit moment.
1: Het is er al. Ja joh, 2 uur geleden spraken we elkaar voor het eerst vandaag. En als het er gaat over 13, nu is het 22 graden.
0: Oh.
1: Dus we gaan als een raket. Ja. Rond lunchtijd is het tropisch, 30 graden. En dan gaan we eens kijken waar we naartoe gaan. Ja, ik heb 34 graden uitstaan voor vandaag. Lage luchtvochtigheid, zoals ook al vaker gezegd. Dus redelijk te dragen in de schaduw, denk ik. Maar de zon is natuurlijk wel vrij fel. Weinig wind. En voorlopig even de laatste tropische dag.
0: Oké, en dat betekent morgen wel hoge temperaturen nog? Of is het meteen bergafwaarts?
1: Ja, nee, het gaat echt in etappes. Okay. Morgen wordt het gewoon nog 27 graden.
0: Ja.
1: Je merkt eigenlijk vanavond al dat een aanlandig westelijk windje opsteekt. Dat hebben we morgen, het briesje uit het noorden. Daar is die weer. Dat is de cadans van deze zomer, hè. Zuidelijke en oostelijke winden met de hitte. Dan weer de Noordzee in het spel. En er passeert morgen een koufront. Maar ja, hoeveel activiteit zit erop? Waarschijnlijk op de Wadden dat er wel wat neerslag valt. En bij ons kan in de ochtend, denk ik wel, uit de wolkenvelden een buitje vallen. Ja. Ik denk morgenmiddag droog, wolkenvelden zon. Een beetje klammig, 27 graden. En dan zondag 23 graden, stapelwolken zon, droog. Het ziet er denk ik vriendelijk uit, ook volgende week wel. We moeten eventjes wennen aan het feit dat de wolkenvelden er weer zijn.
0: Ja, die hinderen de zon, maar dat hindert niet, denk ik dan maar. Toch?
1: Nee, ik denk het ook niet. Nee, we moeten even kijken van hoeveel buien gaan eruit vallen. Ik denk dat zo vanaf dinsdag, woensdag, donderdag dat er wel een paar wat stevige buien kunnen gaan vallen. Hopelijk dat de nieuwe modelberekeningen ze er niet weer uitschuiven.
0: Nee, precies. Nou, hou ons op de hoogte vandaag.
1: Zeker.
0: En na het weekend dan ook weer natuurlijk. Want maandag ben je er toch weer.
1: Maandag ben ik er weer.
0: Oké.
1: Ik wens jou een goed weekend.
0: Ja, jou ook. Maar goed, je houdt ons op de hoogte, Gita, vandaag.
1: Oké, okay,
0: in Nederland. Dus vanmiddag 1:15, 10:15 hebben Joost een paar keer ook nog in Utrecht komt thuis. Dus ik zeg merci beaucoup en tot de volgende weer.
1: De nada. Hasta mañana. Hasta lunes.
0: Dus hasta la próxima wordt het dan. Tot de volgende keer. We zien het zonnig in. Zometeen dus ten hits uit Holland bij Edwin. En Walking on Sunshine van Katrina and the Waves. Daar rond ik mee af. Iedereen een lekker weekend.

0: huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groot. Neem Tergazom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl. Hey,
0: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
1: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
2: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen.
3: Geeft ruimte.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
5: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad.
6: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In Brabant zijn opnieuw boerenprotesten. Bij het provinciehuis in Den Bosch debatteert het provinciebestuur vandaag over het intrekken van de vergunning van 5 pluimveehouders vanwege stikstof. De eerste trekkers zijn er al aangekomen. Het plan om de vergunning in te trekken stuit bij veel boerenorganisaties op verzet.
7: Ja, als we in dit land afgegeven rechtsgeldige vergunningen gaan innemen, ja, dan trek je de basis weg onder elk vertrouwen in welke overheid dan ook.
8: Het doel is om er een leuk protest van te maken. Er worden ook ijsjes uitgedeeld. Dus ik verwacht een hete, maar toch wel leuke dag, maar wel een goed protest.
6: Er worden zo'n 2500 boeren verwacht. Gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben een drone neergehaald boven Letland. Volgens het leger is de dreiging voorbij. Waar de drone vandaan kwam is niet duidelijk. Franse gevechtsvliegtuigen die meedoen aan een NAVO-missie om het Baltische luchtruim te bewaken, schoten maandag ook al een drone neer boven Letland. De radicaalrechtse politicus Nigel Farage keert terug in het Britse parlement. Zoals verwacht won hij de tussentijdse verkiezingen in het district Clacton-on-Sea. Zijn voornaamste uitdager was een komiek met een prullenbak op zijn hoofd die zich Count Binface noemt. Hij wist bijna 9.500 stemmen te halen.
9: That's right, 9,455 actual votes. I'm over the moon, I'm over your moon, I'm over my moons.
6: Farage was om onduidelijke reden niet bij de uitslag aanwezig. In delen van het land was het vannacht weer boven de 20 graden. Gemiddeld hebben we 6 van zulke tropische nachten per jaar, blijkt uit een analyse door de regionale omroepen samen met NRC. Meerdere verzorgingshuizen moesten deze zomer al worden ontruimd omdat ze door die warme nachten niet goed kunnen afkoelen. Het weer, zonnig en opnieuw tropisch warme dag. Het wordt van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Vanaf morgen zorgt een noordenwind geleidelijk voor wat verkoeling. En ook neemt de kans op een regen- of onweersbui dan toe.
10: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
11: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
13: Op deze snikhete vrijdag 14 augustus is dit Eemland 1 met in deze uitzending en in de studio Marijke Roest, binnenkort gepensioneerd buurtsportcoach, bewegingsmakelaar.
14: Ja, zeker. En aan de telefoon voor ons het weekendweerbericht van onze eigen Klaas Bijker.
13: En na het weer bewegen we door de laatste nieuwtjes uit de regio.
14: Zeker. En dat allemaal met Ronald Christiaans
13: en Sam van den Broek.
14: Dit is Eemland 1, actueel.
12: Elke werkdag bij Eemland 1. Eemland 1 Actueel.

0: te mooi om niet helemaal af te luisteren. Ik kan het niet alleen, Van der Dijk. En vandaag bij ons aangeschoven, een bekend gezicht voor veel Soesters, zou ik zeggen. Marijke Roest, bewegingsmakelaar en buurtsportcoach. Zij helpt mensen die normaliter moeilijkheden ondervinden bij het bewegen en bij het vinden van een sport die bij hen past. Na jaren van dit werk gaat Marijke binnenkort met pensioen. Eind volgende maand is het zover. En daarom is het vandaag de gelegenheid om eens met mevrouw Roest te kijken. Hoe is ze hier terechtgekomen? En wat heeft ze allemaal meegemaakt? En hoe kijkt ze terug op de carrière? Marijke, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat leuk dat je bij ons bent aangeschoven deze ochtend. Voordat we gaan kijken naar hoe je hier bent gekomen, wat je hebt gedaan. Kan je even goed kort uitleggen wat je nou precies doet als buurtsportcoach, beweegmakelaar?
1: Nou ja, als beweegmakelaar zegt het al, je gaat vraag en aanbod met elkaar verbinden. Dus er zijn mensen die niet er zelf uitkomen om een sport te vinden of zeggen van ja, ik wil wel bewegen, maar ik heb nooit bewogen en gesport. Dan kijk ik samen met hen wat ze leuk vinden en dan help ik ze daar een handje mee.
0: Wat goed. En hoe doe je dat dan? Hoe ga je met mensen kijken? Ga je dan met ze in gesprek? Is dat telefonisch?
1: Ja, ja.
0: Is dat...
1: En ik ben vooral voor, ik ga het liefst op huisbezoek, want ik wil mensen zien. En onze mensen zijn vaak kwetsbaar of mankeren iets. En ik zeg altijd, waar je ogen van gaan glimmen, daar wil ik met jou naar gaan kijken. Wat heb je vroeger gedaan als kind? Wat vond je leuk als sport? Want als ik zeg, nou, ik vind dat je maar moet gaan zwemmen, want dat is goed voor je. Mm-hmm. Dan gaat het hem niet worden.
0: Nee.
1: Ik wil heel graag dat de mensen zelf zeggen van, vroeger deed ik dat. En dat vond ik zo leuk. En dan zeg ik, nou, dan gaan we kijken hoe ver we komen. Dan ga ik met de mensen mee op bezoek. Ik maak afspraken bij sportverenigingen of clubjes.
0: Mm-hmm.
1: Of met trainers. En dan zeg ik van, nou, ik heb nu iemand en die wil dat gaan proberen. Maar die is erg terughoudend. Heeft een hoge drempel opgeworpen voor zichzelf. En zoals bijvoorbeeld met zwemmen, dan ga ik ook mee het water in. En
0: oh,
1: kijken wat ze...
0: Gaat dat zo ver? Is het echt mee sporten?
1: Ja, ik ga meesporten. En ook met tennissen wil ik het wel proberen. Dan zit ik zelf in de rolstoel, want ik kan niet goed lopen. Maar ik ga zelf mee sporten, fietsen, wandelen.
0: Wat goed. Is dat dan om die mensen een gevoel te geven van dat je er echt voor ze bent? Of is dat om... Wat is de waarde?
1: Dat zeker. Kijk, ik weet zelf als geen ander, als je ziek wordt of je krijgt een ongeluk en je moet weer even opnieuw opstarten,
0: mm-hmm.
1: Dan heb je veel drempels en die hoop ik dan weg te halen. En vooral de veiligheid te bieden van met ze samen te zijn. En lukt het niet dan in oplossingen te denken?
0: Ah, mooi.
1: Ik ben heel erg van, wat kan er wel, vooral?
2: Ja, dus het gaat niet alleen maar om de fysieke kant. Eigenlijk ben je ook een beetje een psycholoog dan.
1: Ja, een beetje wel, ja. Je luistert heel veel. Je probeert erachter te komen wat er nou is, waarom ze niet hebben bewogen en op de bank zitten. Of zeggen van, ja, maar ik heb bijvoorbeeld een operatie gehad. En ik ben niet medisch geschoold, hè.
0: Nee.
1: Maar ik ga heel erg vanuit mijn eigen... ervaringen.
2: Ja, levenservaring.
1: Maar ook zelf heb ik heel veel ervaring in van gewoon sporten naar aangepast sporten te gaan. Vooral te luisteren wat de mensen willen en wat ze leuk vinden. En ik denk altijd, als je iets echt heel leuk vindt, dan hou je het ook vol.
0: Dat sowieso. Mooi dat je dat zegt. Als je echt iets leuk vindt, dan hou je dat vol. Want jij doet dit nu een aantal jaar.
1: Ja.
0: Maar, en dat hou je dus al een aantal jaren vol.
1: Ja.
0: Maar heb je voor eigenlijk iets heel anders gedaan? Hoe ben jij ooit bij buursportcoach terechtgekomen? Wat heb jij hiervoor gedaan? Wat is jouw achtergrond? Wat is jouw levenservaring?
1: Ja, nou, mijn achtergrond is... ik heb altijd in de mode gewerkt. Boven mode en onder mode. Zowel bij Krijnborg als bij Hunkemuller.
0: Oh.
1: En dat heb ik 36 jaar gedaan in totaal. Dus heel erg in de retail, reclame en marketing is mijn achtergrond. Maar daarnaast was ik altijd een sporter. En toen ik natuurlijk op mijn 32e mijn ongelukken kreeg, ben ik aangepast sporten gaan doen.
0: Hm.
1: En in 2004 naar de Paralympics geweest. Dus die combi altijd van en werken en sporten... in mijn vrije tijd. Dat heeft altijd als een rode draad door mijn leven gelopen.
0: Ja.
1: En op een gegeven moment was ik zo 55. Ja. En ik weet dan altijd, dan bepaalde retailbedrijven die denken dan van, je wordt nu wel een beetje oud, wordt het niet tijd voor iets anders? En daar zijn we samen uitgekomen. En toen heb ik eens nagedacht. Toen ben ik volgens mij een paar maanden thuis geweest. En toen dacht ik, wat wil ik nog? En omdat ik toen al de G-honkbal bij de Knickerbockers begeleidde.
0: De Knickerbockers in Soest.
1: De Knickerbockers in Soest. Ja. Kwam ik in contact met Robert Jaspers, mijn toen de coördinator buurtsportcoaches. En die zei, Marijke, we zoeken nog een buurtsportcoach aangepast sporten. En is dat niks voor jou? En ik dacht, maar daar heb ik nooit aan gedacht. Het is natuurlijk heel raar dat je daar zelf niet aan denkt, terwijl je er eigenlijk al mee bezig bent. Want ik begeleidde de G-honkballers toen al. Dan hebben we zo eens over nagedacht. En we hebben het besproken. En een paar maanden later. En die functie was er nog niet in de gemeente Soest.
0: Hebben ze die niet als het ware voor jou gecreëerd?
1: Nee, dat denk ik niet. Eigenlijk achter de schermen weet ik dat natuurlijk niet. Want ze wisten dat ik thuis was, dat ik geen werk had. En dat ik naar de Paralympics was geweest en veel ervaring had met aangepast sporten. Dus wie weet hebben ze hem wel gecreëerd. Dat is eigenlijk, jij bent de eerste.
2: Marijke, je roept nu twee keer heel vluchtig. Je hebt aan de Paralympische Spelen meegedaan.
0: Dat moet je nog wel even benadrukken.
2: Is dat iets voor na de muziek?
0: Dat is iets. Dat is zeker een mooie cliffhanger voor na de muziek. Daar gaan we zo zeker op door. En dan gaan we, want dat willen we natuurlijk ook allemaal zeker
1: horen. Dat is heel lang geleden.
2: Ja, dat maakt
1: maar
2: niet uit.
1: Dat heeft me wel gemaakt inderdaad tot wie ik nu ben.
2: Ja. Mooi.
1: Nou, leuk.

0: Ja, dat was Dotan met het nummer Home. Altijd een mooi nummer en blijft het ook wel eventjes, denk ik. Marijke zit nog steeds bij ons in de studio. En voor de break, voor de muziek, had je het over je Olympiër zijn. Kun je daar nog eens kort over iets zeggen? Want het is wel een eer voor ons eigenlijk om een Olympiër aan tafel te hebben.
1: Ja, zo is het wel.
2: Ja, nou, het is zeker... ik realiseer me steeds meer hoe bijzonder het was dat ik dat heb kunnen doen. Dat ik het vol heb gehouden. En zelfs een zilveren medaille heb gewonnen toen met het Nederlands dames zitvolleybalteam.
1: Briljant.
2: Ja, op dat moment zat ik een beetje zo van, oh, ik liep heel veel nog op de Hoogstraat, het revalidatiecentrum. En ik had heel goed contact met sportconsulenten. En die zei, Marijke, ze hebben dames nodig bij het dames zitvolleybalteam. En het was toen het jaar 2000. En toen veranderde er ook wel heel veel voor mij. En toen zei ze van in 2004 gaan de dames voor het eerst naar de Paralympics. Het wordt een Paralympische sport. En je zou eens een keer kunnen gaan kijken. En ik was toen 40 jaar. En ik dacht, ik zei ook toen tegen Els Duin van, nou joh, ik ben 40, zit ik tussen al die meiden van 16 jaar. Ik heb al heel erg het beeld in mijn hoofd van Olympische Spelen, allemaal van die jonge talenten. Ja. En dan komt Marijke Roest aan en dacht ik, nou, dat ga ik echt niet doen. En, want ik wil me zeker niet ongemakkelijk voelen.
1: Nee, precies.
2: En nou, dat heeft toch best wel, denk ik, een half jaar geduurd voordat ik bij de eerste training ben gaan kijken. En toen was ik, en dat was toen ook in de Hoogstraat in Utrecht. En ik was zo onder de indruk wat ik daar zag. Ja. Maar ja, ik ben eigenlijk van oorsprong een basketballer en een tennisser.
1: Ja, en dan kom je toch in één keer bij dat zitvolleybal terecht. Hoe heeft dat je, als je ook kijkt naar je rol als beweegsportcoach nu, hoe heeft dat jou gevormd? Wat heeft dat voor invloed gehad op jou als persoon?
2: Nou, dat heeft wel veel invloed gehad, want het is eigenlijk echt de reis er naartoe. Ik ben in 2000 begonnen met trainen en in 2004 zat ik in Athene op de Paralympics. Daarnaast werkte ik. En had ik een dochter, Bo Jane. En ik moest alles. En ik was inmiddels gescheiden. En dat was ook wel de reden dat ik dacht in 2000. En nu ga ik iets voor mezelf doen. Ja. En ja, ik zeg altijd, de een die gaat misschien roken of drinken. Maar Marijke ging sporten. En om dat te verwerken. En nou, dat heeft me dus heel veel gebracht. Ja. Maar dat was natuurlijk heel pittig, want dat gaat niet van een leien dakje. Ik moest en werken overdag, en 's avonds en in de weekenden trainen.
1: Maar dat vereist enorm veel discipline natuurlijk.
2: Ja, maar het bracht me ook heel veel. En het trainen met die vrouwen en het idee van die stip op de horizon. Ik geef mezelf een jaar om op niveau te komen. En wij trainden met heren. Ja. En ik kreeg alle ballen om mijn oren en ze hadden geen pardon, ze sloegen keihard, ze smashten, ze deden. En ik heb, nou ja, niet heel vaak, maar ook wel heel vaak gedacht dat ik aan de zijkant zat met tranen in mijn ogen van, dit is gewoon dit helemaal is niet leuk. Waar ben ik mee bezig? Ik ben en niet bij Bo. En ik word aan alle kanten om mijn oren geslagen. Maar dat heeft mij ook getriggerd door te denken van, nou, maar als ik het wel red, zit ik wel over 3 jaar op de Paralympics. En hoe mooi is dat?
1: Precies, en daar heb je dan uiteindelijk een zilveren medaille gewonnen. Ja. En dan nu, als buurtsportcoach, kan je deze facetten ook toepassen natuurlijk.
2: Ja,
1: dat
2: zeker.
1: Dat doorzetten. Hoe uitzicht dat?
2: Nou, ik vind het heel mooi om dan te zien dat er dan een klant, zeg maar, zo noem ik mijn mensen, die bij mij komen, dat ik zie van, oké, ze hebben een operatie gehad, of ze hebben nu ook een beperking, of ze zijn ziek. Dat ze van nul komen. En dat ik dan hoop dat ik ze naar een 5 kan brengen, naar een 6, zodat ze weer de lol in het leven krijgen.
1: Ja, wat mooi.
2: En want ik weet zelf hoe die weg is. En dat heel veel mogelijk is, ook omdat wij in Nederland wonen, is gewoon zoveel mogelijk in Nederland om te kijken van welke sporten kan je wel, welke aanpassingen kan je krijgen. En je ziet, ik vind het geweldig tegenwoordig die ook die kinderen en die jonge mensen op blades hard rennen.
1: Oh ja.
2: In mijn tijd waren de blades er nog niet. Maar ik word daar ook heel blij van. Maar ik vind het natuurlijk ook hartverscheurend om te zien dat zoveel jonge mensen een beperking hebben.
1: Ja, dat moet best. Dat moet best raken, ja. Wat is dan, want je zegt het is mooi om te zien dat die blades nu gaan. Wat is dan het mooiste wat je meemaakt in dit werk? Heb je een bepaalde anekdote waarvan je denkt, oh, dat is echt het allermooiste wat je kan zien?
2: Nou ja, er zijn niet echt allermooiste, maar waar ik gewoon wekelijks van geniet, is dat ik heb 3 bandengroepen. Die ik begeleid zelf. En er zijn 2 fietsgroepen en die redden zichzelf. Mm-hmm. Ik zit in zo'n groepsapp en de wandelgroepen begeleid ik. Dat de mensen genieten van elke week weer wandelen met elkaar.
1: En daar geniet jij weer van?
2: En daar geniet ik weer van. Want het is niet alleen het bewegen, maar ook het sociale. En wat ik heel mooi vind, er is zelfs een groep dat ze zich bekommeren om elkaar. Van, goh, hoe is het nou met jou? En volgende week moet je naar het ziekenhuis. Hoe was de uitslag? Dus ze omzien naar elkaar als ze in een groep zitten. Ja. Dus het is niet alleen het bewegen. Maar het is ook tegen eenzaamheid. De sociale contacten doen ze op. Maar ze gaan ook bij elkaar op bezoek. En er is zelfs 1 wandelgroep. Er zitten nu een aantal samen op een koor.
1: Oh.
2: En dan spreken ze wel over, oh, er gaat er eentje naar aqua fitness. Ja. En dan gaan er weer een paar mee naar zwemmen. En zo wordt het een olievlek.
1: Wat zich alleen maar uitspreidt aan positiviteit eigenlijk. Ja, als ik dat zo mag horen.
2: Ja, ja, zeker.
0: En je gaat nu weg, hè? Volgende maand dan zwaai je af.
2: Ja.
0: Is de opvolging geregeld?
2: Ja, ja, er is een nieuwe dame aangenomen. En die gaat per 1 september beginnen. En heel fijn dat bij de SWOS overigens, bij Stichting Welzijn Ouderen Soest, want daar ben ik in dienst.
0: Ja.
2: Dat ik haar 4 weken kan begeleiden en laten kennismaken. Want ik zeg altijd, je draagt geen administratie over, maar je draagt mensen over. Ja. Ik heb natuurlijk een klantenbestand, hè, een caseload.
1: Zijn er niet ook allemaal deels daar omdat jij daar zit? Dat ze daarom zo aangetrokken zijn tot de wandelgroep? Omdat jij dat gezicht neemt?
2: Het is natuurlijk een wisselwerking. Want ik heb heel vaak gedacht, ik ga van die wandelgroepen af en dan een trainer inkopen of een begeleider. Maar dat moet je heel snel doen als je met een groep begint. Want anders inderdaad, dan is het net als de trainer voor de groep waar je voor komt. Of de juf in de klas of de meester. Heel veel, het is toch een samenwerking met de leiding.
1: Nou, het is een beetje alsof je coach uit je jeugd vertrekt, zeg
2: ja,
1: maar.
2: Ja, zo. Jij kent dat misschien wel, dat je gaat sporten de trainer is alles voor je of de juf voor de klas. En zo ben ik wel een beetje voor die 3 wandelgroepen.
1: Ja.
2: Het zal nog wel lastig worden omdat. Maar ze weten het al een half jaar dat ik wegga.
1: Oh, dus ze hebben zich voor kunnen bereiden.
2: Ja, ja.
0: Blijf je na je pensioen, of als je met pensioen bent, nog wel betrokken bij dit dossier, bij dit thema?
2: Nee, ik wil echt een halfjaartje afstand nemen en echt afsluiten. Want het brengt natuurlijk wat jullie ook zeiden in het vorige blok. Je bent niet alleen aan het bewegen, maar je hebt zoveel gesprekken met de mensen. Je weet zoveel van elkaar en van de mensen. Dus niet dat je psycholoog bent, maar je bent wel aanhoorder van heel veel verhalen en begrip tonen. Dus ik wil graag afstand nemen, eerst een half jaar. En dan gewoon kijken van, wat vind ik nog? Wat mis ik heel erg en waar wil ik nog wel instappen.
1: Ja.
2: Maar ja, ik heb nog plannen genoeg voor de toekomst.
1: Heel dus, mooi. Heel mooi. Nou, wie weet zitten wij hier over een paar jaar weer als je aan je volgende avontuur bent begonnen.
2: Ja, wie weet.
1: Marijke, mag ik jou voor nu ontzettend hard bedanken dat je bij ons aan wilde schuiven. Ja, dat je wilde vertellen over. En natuurlijk hartstikke bedankt voor je werk. Want je hebt ontzettend veel mensen in beweging gebracht de laatste jaren. En die zullen hopelijk nog lang in beweging blijven.
2: Dankjewel.
1: Dus voor nu dankjewel voor het aanschuiven.
2: Oké, graag gedaan. Tot

0: Ja, dit is wel een hele lovely day. Nou, dat gaat zo nog een tijdje door. Lovely day van Bill Withers.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
0: Ja, tijd voor Klaas Bijker. Onze rots in de branding. Onze eigen Klaas Bijker. Klaas, wat doet het weer vandaag? Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Het weer hetzelfde als gisteren.
0: Oh, en wat was het gisteren dan?
2: Hoe is het met je korte termijn geheugen?
0: Ja, niet zo goed, daarom vraag ik het aan jou.
2: Een koperen ploert aan een straalblauwe hemel en een temperatuur, een gruwelijke temperatuur van bijna 35 graden.
0: Zo, jeetje. Ja. Nou, dan...
2: Nou, dat was gisteren was het misschien 1 graad minder.
0: Ja. Ja. Ja, dat is dus zeg maar eigenlijk...
2: Je kijkt er nog steeds van op.
0: Ja, dat is wel
2: welkom
0: weer...
2: Welkom in het moderne klimaat.
0: Ja, nou ja, dat is inderdaad het ding. Ja, je hebt er wel vaker voor gewaarschuwd dat we dit soort dingen krijgen. Ik weet nog dat we hier in de regen zaten, dat je zei... Dit zijn gevolgen van het klimaat en nu met de hitte weer. Ja. Maar dat is vandaag aan de hand. Het wordt vandaag dus ook weer bloed en bloed en bloed heet. Ja, hoe ziet het er van het weekend uit dan?
2: Ja, nee, we gaan een heel ander weertype tegemoet. Maar het gaat geleidelijk hoor, niet meteen. Oh. Morgen zijn er lokaal wat buien. Het is moeilijk te voorspellen waar ze vallen. Het zijn kortstondige buien, misschien met een beetje onweer. En de temperatuur is al een graad of 8 lager als vandaag. Dus
0: 8 graden lager.
2: Lager, dat is nog altijd 26, 27 graden hoor.
0: Oh ja, dat is zo warm moet het dus. Ja.
2: Gewoon een zomerse temperatuur zou ik kunnen zeggen. Met een kans op een regen- of onweersbuitje. Maar dat stelt niet veel voor. Dus als die bui over is, dan is het nog bijna even droog. En zondag zou het overwegend droog zijn. En dan volgende week eerst ook nog lokaal wat regen. Met temperaturen die dan een stuk lager zijn. Dus tussen de 20 en de 25 graden. Dan zal het nog eventjes wat opwarmen in het midden van de week. En daarna... komen regengebied na regengebieden. Ze tuimelen over elkaar heen. En vooral donderdag zou 10 mm of meer kunnen brengen. Ook die andere dagen diverse millimeters. Dat is nog niet een einde van de droogte, maar wel een verlichting ervan.
3: Klaas, zijn dat miezebuitjes of zijn dat stortbuien?
2: Nee, stevige buien, geen stortbuien.
0: Nee, oké, dus het is wel, als we dat lang genoeg houden, dan kan de bodem het wel allemaal opnemen, zeg maar. Is dat het?
2: Ja, dat is wat lastiger allemaal in te schatten. Dat hangt van de lokale omstandigheden af en van de grondsoort.
0: Uiteraard, maar het verschil per plek.
2: De bodem is aardig dichtgetrokken. Hè,
0: dat is helemaal...
2: Dan moeten we even afwachten hoe dat uitwerkt. Maar er valt regen en de droogte wordt verlicht. Maar ik moet wel zeggen, op de lange termijn moet je rekening mee houden dat de Noordzee record warm is.
0: Och.
2: Nog nooit zo warm geweest. En als daar koele, onstabiele lucht overheen strijkt, dan brengt die een stuk meer regen als wanneer die Noordzee een normale temperatuur had.
3: Ja, even terug naar vandaag, Klaas.
2: Ja.
3: Heb jij je teltje met water voor je voetjes al klaarstaan?
2: Nou, ik ga wel zoiets doen, ja. En dan gooi ik er ook nog ijsblokjes in.
0: Heel goed. Lekker die verkoeling opzoeken. Klaas, mag ik jou ontzettend bedanken voor dit weerbericht. En,
2: ja, graag gedaan.
0: En succes met de hitte vandaag en blijf gehydrateerd, hè?
2: Oké. Een mooi week.

0: Mooi, mooi, mooi, mooi. De akoestische versie van Laila van Eric Clapton en daarvoor Passenger van Alex Warren. Sam, de laatste nieuwtjes.
1: Ja, zeker. We hadden hiervoor trouwens Espresso van Sabrina Carpenter.
0: Oh, was het Espresso?
1: Maar dat maakt verder niet uit.
0: Dat klopt mijn lijstje niet.
1: Is net zo goed, maar ik vind dat Sabrina Carpenter toch een afkondiging verdient.
0: Heel goed, heel goed.
1: Met haar staat van dienst. Enfin, ja, goed dat je het zegt, Ronald. Want er speelt natuurlijk meer in het Eemland dan alleen wat wij bespreken. En daarom knallen we er vandaag een paar nieuwtjes van de dag in. Wat is nu het geval? Er is opnieuw vertraging in de werkzaamheden op de Lage Vuursche.
0: Dat blijft maar doorgaan.
1: Nou, mijn collega en ik zijn daar gisteren geweest voor een item. Kijk dat binnenkort vooral op de social media. Maar het ligt nog steeds helemaal open. Ja, want de werkzaamheden in het centrum van de Lage Vuursche, die hebben dus nog steeds vertraging. De laatste fase van de herinrichting aan de Hoge Vuursseweg zou eigenlijk eind deze maand beginnen. Maar dat werk wordt dus uitgesteld tot december of zelfs januari.
0: Dus Lage Vuursche moet nog steeds van twee kanten aangereden worden?
1: Hij moet nog steeds van twee kanten aangereden worden. Ja. Je kan er niet doorheen. Nou, dat heeft gevolgen voor de bussen, voor de toeristen. Maar de pannenkoeken smaken er niet minder op. En dit keer moet ik wel zeggen, heeft het niet te maken met de werkzaamheden zelf, maar met de werkzaamheden van de gemeente Zeist aan de Embranchementsweg. Omdat als beide wegen dan tegelijk aangepakt worden, zou de Lage Vuursche volgens de gemeente moeilijk bereikbaar worden. Te moeilijk, want het is nu al moeilijk bereikbaar. Op dit moment wordt nog wel gewoon verder gewerkt aan onder meer de Eikelaan en de Slotlaan. Maar ook daar is enige vertraging ontstaan. Onder andere door beperkte beschikbaarheid van personeel en materialen tijdens de bouwvak. Ja, want ja, er zou maar een keer genoeg bouwmateriaal zijn. De herinrichting van de Lage Vuursche liep eerder ook al vertraging op door onverwachte kabels en leidingen en problemen met de riolering. Ja, dat is allemaal wat. Er staat goed nieuws tegenover, Ronald.
0: Oké, vertel.
1: Want de A1 richting Amsterdam gaat bijna weer open.
0: Kijk,
1: ja, dat is goed nieuws voor alle automobilisten die richting Amsterdam moeten.
0: Want vakanties zijn bijna voorbij.
1: Dus dan kunnen we weer lekker doorrijden. Ja, als u denkt, wat horen we op de achtergrond? Onze collega Tim van Schij is ook aangeschoven. De werkzaamheden aan de A1 tussen Eemnes en de Muidenberg liggen op schema. Dat is ook echt iets nieuws. Als er de komende dagen niks onverwachts gebeurt, gaat de snelweg maandagochtend om 5 uur weer open.
0: Gaat dat een van de wereldwonderen worden?
1: Ik denk dat na het Colosseum en Christ the Redeemer kan dit ook wel op het lijstje.
0: Ik denk dat we moeten aandragen.
1: Zeker. Rijkswaterstaat is op dit moment vooral nog bezig met de laatste werkzaamheden. Hier en daar moet nog wat asfalt worden gelegd. De beleiding moet nog worden afgemaakt in de vangrail. Wat overigens een geleiderrail is. Moet worden teruggeplaatst of gerepareerd. Bij deze grote onderhoudsbeurt is niet alleen de bovenste laag asfalt vervangen. Maar de weg is ook op sommige plaatsen helemaal tot aan de fundering opengebroken.
0: Dat is ongekend.
1: Als je het doet, dan moet je het goed doen. En daarbij kwamen zelfs nog oude straatklinkers tevoorschijn. Nou, dan ben je dus wel heel ver terug.
0: Geen Romeinse munten.
1: Geen Romeinse munten. Dat weet ik
0: dat
1: nog niet.
0: Dat
1: weet ik dan weer niet, maar dat had vast ook gekund. Eigenlijk wel iets bijzonders. Iets wat we hier zelden zien, is kans op smog. Is er vandaag. Dat heeft Klaas net niet verteld in het weerbericht. Maar in de gehele provincie Utrecht is... onder andere in de provincie Utrecht wordt gewaarschuwd voor smog. Het RIVM waarschuwt daarvoor, want de luchtkwaliteit kan in het Midden-Oosten en Noorden van het land slecht worden door hoge concentraties ozon. Vooral mensen met luchtwegaandoeningen kunnen daar last van krijgen. Bijvoorbeeld, die gaan dan bijvoorbeeld hoesten, worden kortademig of andere astmaklachten. En ook kunnen de ogen, neus en keel geïrriteerd raken. Het RIVM adviseert daarom mensen die gevoelig zijn voor smog om vanaf begin van de middag zware lichamelijke inspanning te beperken en zo nodig binnen te blijven. Aan het begin van de avond rijdt de wind naar het noorden en er komt dan koelere en schonere lucht binnen en zal de smog naar verwachting snel verdwijnen. Heb jij er snel last van, Ronald?
0: Nee, gelukkig niet.
1: Nee,
0: ik werk veel binnen. Dus
1: dat scheelt je. Echte ambtenaar natuurlijk.
0: Dankjewel.
1: Dat snap ik. Nee, ook geen zware inspanning vanmiddag op het programma.
0: Nee. Ik ben al wekenlang aan het voorbereiden op sporten. Maar ik kneus elke keer wat. Dus dat moment wordt steeds uitgesteld.
1: Ja, precies. Want je bent de laatste tijd gewoon heel druk geweest. Binnen,

0: Wat een heerlijk feel-good nummer. Dancing in the Moonlight van Toploader. Ja, en ik noemde voor dit plaatje noemde ik het al even, Ronald. Jij was eerst politiek actief, maar dat is nu een beetje opgehouden. Jij bent nu namelijk onze politiek duider.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Ja, en dat is fijn dat we daardoor samen zitten. Want er gebeurt nogal wat op politiek landschap. Je zou denken dat nu zomerreces, het valt allemaal wel mee.
1: Ja, ik denk dat in deze contrij inderdaad is de rust redelijk weergekeerd.
0: Zeker.
1: Volgende maand gaan ze weer van start.
0: Dan gaat het weer hard. Ja, ik zag dat in de Provinciale Staten in Brabant, die komen weer bij elkaar. En het begint allemaal langzaam, begint het weer op te komen. En zo is dat ook. Wat ik me dan toch afvraag. Dat hebben we de laatste tijd hebben we dat hier gehad. Dat is zo'n heel formatieproces. Ik zag nu dat in Tiel is er een meerderheid voor een nieuw gemeentebestuur. Omdat de Forum voor Democratie hen dat college willen gaan steunen.
1: Ja.
0: En een college van het CDA, D66 en PRO. En dat wordt dan gesteund door Forum voor Democratie. Dat lijkt ver uit elkaar te liggen. Kan je daar je licht op schijnen?
1: Ja, het lijkt een heel klein beetje op wat we in de tijd hebben gehad met de regeringscoalitie die gedoogd werd door de PVV. Mm-hmm. Dit lijkt er ook op, maar dan op lokaal niveau. Mm. Ik vind het een interessante ontwikkeling. En we weten allemaal dat inderdaad de politieke verhoudingen anders zijn. Hè? Pro of FVD of de andere

0: partijen, D66, CDA, zitten toch wat midden of links van het midden.
1: Ja.
0: FVD zit aan de uiterste rechterkant van het politieke spectrum. Dus het is interessant om dat proces te zien. En om na te denken van, zou dat bijvoorbeeld had dat in Soest ook gekund?
1: Ja, exact. Want is het niet zo dat ondanks dat het op het spectrum landelijk misschien wat ver uit elkaar ligt, is het niet zo dat het op lokaal niveau vaak anders werkt dan dat het landelijk speelt?
0: Ja, dat is het excuus wat je altijd hoort.
1: Ja.
0: He, op lokaal niveau is het helemaal anders en is het gebruikelijker dat partijen die eigenlijk heel ver uit elkaar liggen, toch met elkaar de politiek ingaan en coalities vormen. De vraag is of dat wijsheid is. Want als een extreemrechtse partij landelijk dat heel erg uit, hoe spiegel je dat dan op het lokaal niveau? Moet je dan niet zeggen van, ja, maar landelijk is het extreemrechts, dus is het lokaal ook, en dus moet je daar niet mee regeren.
1: Aha, en hoe. Oké, dus dat is apart om dat terug te zien, denk ik, in zo'n gemeente. Ja. Maar toch komt het wel vaker voor.
0: Ja, ja.
1: Heb jij dit niet ook meegemaakt in jouw.
0: Nee. Dat extreem rechts nu zo op komt zetten, is echt van de laatste jaren.
1: Ja.
0: Zeker als je ook kijkt naar de peilingen.
1: Ja.
0: En dan zie je dat het extreem rechtse blok toch steeds groter wordt.
1: Ja.
0: Je kunt er van alles van vinden. Ik vind er ook wat van. Maar het is wel de politieke realiteit.
1: Ja.
0: En het is de uitdaging voor de niet-rechtse partijen. Hoe daarmee om te gaan.
1: Ja,
0: en dat zal best wel dilemma's opleveren hier en daar.
1: Tuurlijk, ja. Want dat zorgt uiteindelijk weer voor conflict. Wat ook een klein conflict was. Nou, conflict is overdreven. Maar om het weer naar het Eemland te trekken. Politieke vragen over hitte in Soest. In Soest zijn politieke vragen gesteld over de bescherming van kwetsbare inwoners tijdens grote periodes van hitte. De is dus tijdens het zomerreces, neem ik aan, zijn er vragen gesteld over de bescherming van kwetsbare inwoners.
0: Ja.
1: Hoe gaat dat in zijn werk als je daar vragen over stelt? Vooral in zo'n periode. Kunnen mensen daar wat mee?
0: Het proces zoals het werkt is op het moment dat een politieke partij denkt van, hey, dit is een onderwerp waar wij graag politieke aandacht voor willen hebben, dan kun je een aantal dingen doen.
1: Mm-hmm.
0: Je kunt artikel 47 vragen stellen. Die worden eigenlijk ingediend en direct in de eerstkomende besluitvormende vergadering worden die beantwoord.
1: Mm-hmm.
0: Je kunt ook via de achterkamertjes dingen doen. He, dat je als raadslid eerst met de wethouder gaat praten van, dit speelt er en hoe gaan we daarmee om? En wat is wel goed en wat is niet goed daaraan?
1: Mm-hmm.
0: En je kunt ook artikel 46 vragen stellen. En dat is in dit geval gebeurd. Dus de politieke partij in kwestie heeft gezien dat de warmte een probleem is. Of een probleem kan zijn, zeker voor kwetsbaren. En die hebben in dit geval dus vragen gesteld aan het college. Schriftelijke vragen. En dan is de termijn volgens mij 6 weken dat erop beantwoord moet worden. En deze vragen zijn eind juli gesteld. Dus eigenlijk zou ergens in september, begin september, zou daar antwoord op moeten komen.
1: Ja, maar gaat dat lukken? Want ik neem aan dat iedereen de afgelopen maand lekker met vakantie geweest is.
0: Nou ja, ik had gehoopt eigenlijk, sinds omdat we in die warmte zitten,
1: mm-hmm.
0: dat er wellicht al eerder antwoorden op waren geformuleerd. Want straks gaat het regenen, heb ik Klaas beloofd. Dus de temperaturen gaan wat naar beneden.
1: Ja.
0: Dus ik had gehoopt dat de antwoorden wat eerder gekomen zouden zijn.
1: Ja.
0: Maar goed, men heeft daar tijd voor nodig. Ambtelijke capaciteit moet ervoor beschikbaar zijn.
1: Uiteraard, ja. En als iedereen met vakantie is, dan is het natuurlijk lastig om daar antwoord op te geven.
0: Ja. Het moet wel ook goed uitgezocht worden. Want het gaat natuurlijk wel ergens om.
1: Ja, want het
0: probleem is groot.
1: Ja, want het gaat hier in dit geval over onder andere situaties. De situatie bij 2 flats aan de Albert Cuyplaan en de Talmalaan. Bewoners moesten daar vanwege onderhoud hun zonwering verwijderen. Ja, vooral oudere mensen met een beperking en inwoners die zelf weinig mogelijkheden hebben om verkoeling te regelen. Heeft dat, kan dat nogal wat voor wat problemen zorgen?
0: Ja.
1: Hoe kan het nou dat zeg maar zo'n vraag terechtkomt, dat voor gemeentelijke vragen stelt en dat dat niet bij bijvoorbeeld een ontwikkelaar blijft?
0: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat ook van de inwoners afhangt.
1: Mm.
0: Op het moment dat je als inwoner ergens tegenaan loopt, dan kun je zeggen van het is een probleem. En ik leer ermee leven. Maar je kunt er ook actie op ondernemen door de politiek te benaderen. Of door de media te benaderen. En dan op de een of andere manier dan wordt er dan aandacht voor gegenereerd. En dan gaat de politiek er ook mee aan de slag.
1: Ja, precies.
0: En dat
1: ja,
0: is in dit geval ook gebeurd.
1: Ja, want in dit geval wordt er dus gevraagd of er bij extreme hitte plekken beschikbaar kunnen zijn waar mensen verkoeling kunnen zoeken.
0: Ja, ja, ja. Het heeft ook een beetje te maken met de weerbare samenleving. Ja. Maar ik denk dat het probleem niet alleen bij woningen, in dit geval aan de Albert Kuiper geldt, maar met name ook de sociale huurwoningen. Ja. Daarvan kun je afvragen of die hittebestendig zijn. Net zoals als er koude bestendig zijn. Die vraag die leeft ook.
1: Ja.
0: Maar denk ook aan verzorgingstehuizen. Hoe is het daar met de hittebestendigheid?
1: Ja, hoe zorg je ervoor dat die mensen ook koel blijven deze zomer? Ja, ja, exact, exact. En dat is dan weer een taak voor de gemeente.
0: Precies dat.
1: Nou, wat goed. Ja, en dan start de eindjingle alweer. Dan zijn we alweer aan het einde gekomen van deze 1land 1 actueel van vrijdag 14 augustus. Ja, ik vond het super gezellig, Ronald.
0: Ja, wederzijds.
1: Ja, ik heb een hartstikke mooie uitzending gehad. Blijf nu vooral luisteren naar 1land 1 Radio, zou ik zeggen. Wil je nou een uitzending terugluisteren? Ga dan naar onze website, 1land1.nl. Ja, en vergeet ons ook zeker niet te volgen op onze social media kanalen. Van Facebook, TikTok, Instagram, @1land1. Gaan we super hard. Kijk vooral. En maandag zit hier Pearl Mosque. Nou, wat mij betreft een prettig weekend. En vanuit Ronald uit...
0: Hetzelfde.
1: Ook hetzelfde. En voor nu een hele fijne vrijdag.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Brabant zijn opnieuw boerenprotesten. In het provinciehuis in Den Bosch debatteert het provinciebestuur vandaag over het intrekken van de vergunning van 5 pluimveehouders vanwege stikstof. Buiten zijn boeren met trekkers samengekomen. Gisteren zei minister Van Essen van Landbouw dat het Brabantse provinciebestuur alles op alles moet zetten om te voorkomen dat de vergunningen worden ingetrokken. Provinciale staten van Noord-Brabant zijn voor het spoeddebat teruggekeerd van reces. Ruim 8 maanden na de dodelijke nieuwjaarsbrand in Crans-Montana is de laatste patiënt ontslagen uit het ziekenhuis. Een meisje van 17 werd al die tijd verpleegd in Milaan. De brand in het café in het Zwitserse skioord ontstond waarschijnlijk door siervuurwerk op een champagnefles. Daardoor vlogen isolatieplaten aan het plafond in brand. 41 mensen kwamen om het leven. 119 mensen raakten gewond. Nigel Farage keert terug in het Britse lagerhuis. Nadat hij begin juni terugtrad als parlementslid, moest een tussentijdse verkiezing worden gehouden in zijn kiesdistrict Clacton. Die heeft hij gewonnen. Zijn voornaamste uitdager, Count Binface, kwam tot bijna 9.500 stemmen. Farage ruim 22.000. Het oosten van Japan is getroffen door zware regenval. Het dodental door het noodweer is opgelopen naar 6. Ten oosten van Tokio viel in 1 etmaal 36 centimeter regen. Straten en spoorwegen zijn ondergelopen. 126.000 inwoners hebben het advies gekregen om te vertrekken. Voor hen zijn meer dan 200 evacuatiecentra ingericht. Op de belangrijkste internationale luchthaven van Tokio zijn 7.000 reizigers gestrand. Het weer, zonnig en opnieuw een tropisch warme dag. Het wordt van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Vanaf morgen zorgt de noordenwind geleidelijk voor wat afkoeling. En ook neemt de kans op een regen- of onweersbui toe. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prostairs.nl.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenburgs goed.

Welkom bij de Meer Plaat dan Praat zomereditie van Spaken met de Schot hier op jouw streekomroep Eemland 1. Tot 12 uur ben ik bij je met de lekkerste muziek voor in de zomervakantie.

0: Dit is de zomereditie van Spakenburg is goed. Toch, papa?
1: Klopt. Je luistert naar Eemland 1. Tot en met eind augustus kun je bij Spakenburg is goed genieten van heel veel zomerse muziek. Bijna non-stop. Laat je radio vooral staan waar die staat.

0: Dit is de Meer Plaat dan Praat zomereditie van Spakenburg Schoet met nu de hoofdpunten van het nieuws. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Meerdere verzorgingshuizen moesten deze zomer worden ontruimd. Het werd er te warm en bewoners kunnen daar niet goed tegen. Verpleeghuizen koelen ook 's nachts niet altijd genoeg af door warme nachten. In Glanerbrug in Overijssel is een kind op een elektrische step zwaar gewond geraakt na een botsing met een scooter. Het kind is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De twee mensen op de scooter liepen lichtere verwondingen op. Nigel Farage keert terug in het Britse lagerhuis. Nadat hij begin juni terugtrad als parlementslid, moest een tussentijdse verkiezing worden gehouden in zijn kiesdistrict Clacton. En die heeft hij gewonnen. Net weer opnieuw een zonnige en tropische dag met 30 graden op de Wadden tot 37 graden in Limburg.
2: Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenburg Schoet.
0: Dit is Spakenburg Schoet op jouw streekomroep Eemland 1. De omroep voor Bunschoten, Barend, Soest en Soesterberg. Tot eind augustus hoor je de Meer Plaat dan Praat zomereditie.

Je luistert naar de zomereditie van Spaak en Beresgoed hier op Eemland 1. Tot 12 uur hoor je vooral veel muziek. Precies zoals het hoort tijdens de zomervakantie.

Dit is Spaken met de Schoelt op jouw streekomroep Eemland 1. In deze zomereditie, ja, praten we wat minder en draaien we wat meer. Tot 12 uur ben ik bij je.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een ongeval op de A59 bij Hees in Brabant zijn 2 mensen omgekomen en meerdere mensen gewond geraakt. Volgens de politie waren er 4 auto's bij het ongeluk betrokken en was het druk op de snelweg. Op de A59 rijden op dit moment veel tractoren naar Den Bosch, waar vandaag grote boerenprotesten zijn. Of het auto-ongeluk iets met dat trekkerprotest te maken heeft, is nog niet duidelijk. De A59 is voorlopig gesloten. Bij een natuurbrand in Kroatië zijn zeker 36 mensen gewond geraakt. 7 mensen zijn in levensgevaar, melden Kroatische media. De brand woedt aan de kust ten oosten van Split en trekt door de harde wind naar de toeristische stad Omis. Volgens de Kroatische brandweer zijn veel huizen en auto's in vlammen opgegaan. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. In de Duitse Eifel, vlak bij de Belgische grens, woedt een grote natuurbrand in het Hürtgenwald. Het dorpje Gij wordt door de vlammen bedreigd. Het vuur is de huizen tot op 200 meter genaderd. Op last van de brandweer is vanochtend vroeg het bevel gegeven om het hele dorp te ontruimen. Ruim 2000 inwoners mochten alleen het hoognodige meenemen en ze worden opgevangen in een sporthal in een ander dorp. De Duitse brandweer heeft meer dan 200 mensen ingezet en tientallen voertuigen. Ook een panzervoertuig van het leger is aanwezig om te helpen met het maken van brandgangen. Ruim 8 maanden na de dodelijke nieuwjaarsbrand in Crans-Montana is de laatste patiënt ontslagen uit het ziekenhuis. Een meisje van 17 werd al die tijd verpleegd in Milaan. De brand in het café in het Zwitserse skioord ontstond waarschijnlijk door siervuurwerk op een champagnefles. Daardoor vlogen isolatieplaten aan het plafond in brand. 41 mensen kwamen om het leven, 119 mensen raakten gewond. En het weer zonnig en tropisch warm van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Vanaf morgen is er afkoeling. Dit was het NOS Journaal.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prosters.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenburg goed.

Ja, je radio staat goed. Op Eemland 1 met de Meer Plaat dan Praat zomereditie van Spakenburg is goed. Tot eind augustus hoor je hier de lekkerste muziek voor een zomerse ochtend.

Goedemorgen, dit is Spakenburgschoet op Eemland 1. Geen lange verhalen, maar veel muziek. Deze zomereditie hoor je tot 12 uur.

0: Dit is de Meer Plaat dan Praat zomereditie van Spaak en Berenschot. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Meerdere verzorgingshuizen moesten deze zomer worden ontruimd. Het werd er te warm en bewoners kunnen daar niet goed tegen. Verpleeghuizen koelen ook 's nachts niet altijd genoeg af door warme nachten. In Glanerbrug in Overijssel is een kind op een elektrische step zwaar gewond geraakt na een botsing met een scooter. Het kind is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De twee mensen op de scooter liepen lichtere verwondingen op. Nigel Farage keert terug in het Britse lagerhuis. Nadat hij begin juni terugtrad als parlementslid, moest een tussentijdse verkiezing worden gehouden in zijn kiesdistrict Clacton. En die heeft hij gewonnen. Het weer, opnieuw een zonnige en tropische dag met 30 graden op de Wadden tot 37 graden in Limburg.
2: Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenbeurs goed.
0: Je hoort Spakenbeurs goed deze zomer bijna non-stop gevuld met muziek. Heemland 1 is er voor Bunschoten, Barend, Soest en Soesterberg. En ik ben bij je tot 12 uur.

tickets anymore.

0: pizza.
1: Je luistert naar Spakenburg is goed op Eemland 1. Deze zomer krijg je op donderdag en op vrijdag tot 12 uur vooral muziek. Dank voor het luisteren en graag tot een volgende keer.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de Statenzaal in Den Bosch is een minuut stilte gehouden voor de twee doden bij een ongeval in de file op de A59. Op de snelweg reden trekkers richting Den Bosch vanwege het debat van Provinciale Staten over de vergunning van 5 pluimveehouders. Bij de botsing waren 4 auto's betrokken. In Vlaardingen heeft de politie in de laadruimte van een Turkse vrachtwagen 12 mensen gevonden. De chauffeur is gearresteerd op verdenking van mensensmokkel. De vrachtwagen stond op een terrein waar vandaan veerdiensten vertrekken naar Engeland. De migranten zijn ook aangehouden. Waar ze naartoe worden gebracht is niet bekend. De luchthaven van Catania op Sicilië blijft tot zeker morgenochtend vroeg gesloten vanwege uitbarstingen van de Etna. Het vliegverkeer van en naar Catania ligt al langer stil vanwege de as die de vulkaan de lucht inspuwt. KLM en Transavia wijken al zoveel mogelijk uit naar de luchthaven van Palermo, ook op Sicilië. Vanaf daar worden reizigers naar Catania gebracht. De Etna, van ruim 3000 meter hoog, is een van de actiefste vulkanen van Europa. Bijna ieder jaar barst die wel een paar keer uit. Bij een natuurbrand in Kroatië zijn zeker 36 mensen gewond geraakt. 7 mensen zijn in levensgevaar, melden Kroatische media. De brand woedt aan de kust ten oosten van Split en trekt door de harde wind naar de toeristische stad Omis. Volgens de Kroatische brandweer zijn veel huizen en auto's in vlammen opgegaan. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door noodweer zijn in Japan 6 mensen omgekomen. In het oosten van Japan heeft het extreem veel geregend. Straten en spoorwegen zijn ondergelopen. 126.000 mensen moesten hun huis uit. Voor hen zijn honderden evacuatiecentra ingericht. Op de belangrijkste internationale luchthaven van Tokio zijn 7.000 reizigers gestrand. Het weer zonnig en erg warm, 30 tot 37 graden. Morgen meer bewolking en kans op een bui en 20 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: Op deze snikhete vrijdag 14 augustus is dit Eemland 1 met in deze uitzending en in de studio Marijke Roest, binnenkort gepensioneerd buurtsportcoach, bewegingsmakelaar.
3: Ja, zeker. En aan de telefoon voor ons het weekendweerbericht van onze eigen Klaas Bijker.
2: En na het weer bewegen we door de laatste nieuwtjes uit de regio.
3: Zeker. En dat allemaal met Ronald Christiaans
2: en Sam van den Broek.
3: Dit is Eemland 1, actueel.
1: Elke werkdag bij Eemland 1, Eemland 1 actueel.

0: te mooi om niet helemaal af te luisteren. Ik kan het niet alleen, Van der Dijk. En vandaag bij ons aangeschoven, een bekend gezicht voor veel Soesters, zou ik zeggen. Marijke Roest, bewegingsmakelaar en buurtsportcoach. Zij helpt mensen die normaliter moeilijkheden ondervinden bij het bewegen en bij het vinden van een sport die bij hen past. Na jaren van dit werk gaat Marijke binnenkort met pensioen. Eind volgende maand is het zover. En daarom is het vandaag de gelegenheid om eens met mevrouw Roest te kijken. Hoe is ze hier terechtgekomen? En wat heeft ze allemaal meegemaakt? En hoe kijkt ze terug op de carrière? Marijke, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat leuk dat je bij ons bent aangeschoven deze ochtend. Voordat we gaan kijken naar hoe je hier bent gekomen, wat je hebt gedaan. Kan je even goed kort uitleggen wat je nou precies doet als buurtsportcoach, beweegmakelaar?
1: Nou ja, als beweegmakelaar zegt het al, je gaat vraag en aanbod met elkaar verbinden. Dus er zijn mensen die niet er zelf uitkomen om een sport te vinden of zeggen van ja, ik wil wel bewegen, maar ik heb nooit bewogen en gesport. Dan kijk ik samen met hen wat ze leuk vinden en dan help ik ze daar een handje mee.
0: Wat goed. En hoe doe je dat dan? Hoe ga je met mensen kijken? Ga je dan met ze in gesprek? Is dat telefonisch?
1: Ja, ja.
0: Is dat...
1: En ik ben vooral voor, ik ga het liefst op huisbezoek, want ik wil mensen zien. En onze mensen zijn vaak kwetsbaar of mankeren iets. En ik zeg altijd, waar je ogen van gaan glimmen, daar wil ik met jou naar gaan kijken. Wat heb je vroeger gedaan als kind? Wat vond je leuk als sport? Want als ik zeg, nou, ik vind dat je maar moet gaan zwemmen, want dat is goed voor je. Mm-hmm. Dan gaat het hem niet worden.
0: Nee.
1: Ik wil heel graag dat de mensen zelf zeggen van, vroeger deed ik dat. En dat vond ik zo leuk. En dan zeg ik, nou, dan gaan we kijken hoe ver we komen. Dan ga ik met de mensen mee op bezoek. Ik maak afspraken bij sportverenigingen of clubjes.
0: Mm-hmm.
1: Of met trainers. En dan zeg ik van, nou, ik heb nu iemand en die wil dat gaan proberen. Maar die is erg terughoudend. Heeft een hoge drempel opgeworpen voor zichzelf. En zoals bijvoorbeeld met zwemmen, dan ga ik ook mee het water in. En
0: oh,
1: kijken wat ze...
0: Gaat dat zo ver? Is het echt mee sporten?
1: Ja, ik ga meesporten. En ook met tennissen wil ik het wel proberen. Dan zit ik zelf in de rolstoel, want ik kan niet goed lopen. Maar ik ga zelf mee sporten, fietsen, wandelen.
0: Wat goed. Is dat dan om die mensen een gevoel te geven van dat je er echt voor ze bent? Of is dat om... Wat is de toegevoegde waarde?
1: Dat zeker. Kijk, ik weet zelf als geen ander, als je ziek wordt of je krijgt een ongeluk en je moet weer even opnieuw opstarten,
0: mm-hmm.
1: Dan heb je veel drempels en die hoop ik dan weg te halen. En vooral de veiligheid te bieden van met ze samen te zijn. En lukt het niet dan in oplossingen te denken?
0: Ah, mooi.
1: Ik ben heel erg van, wat kan er wel, vooral?
2: Ja, dus het gaat niet alleen maar om de fysieke kant. Eigenlijk ben je ook een beetje een psycholoog dan.
1: Ja, een beetje wel, ja. Je luistert heel veel. Je probeert erachter te komen wat er nou is, waarom ze niet hebben bewogen en op de bank zitten. Of zeggen van, ja, maar ik heb bijvoorbeeld een operatie gehad. En ik ben niet medisch geschoold, hè.
0: Nee.
1: Maar ik ga heel erg vanuit mijn eigen... ervaringen.
2: Ja, levenservaring.
1: Maar ook zelf heb ik heel veel ervaring in van gewoon sporten naar aangepast sporten te gaan. Vooral te luisteren wat de mensen willen en wat ze leuk vinden. En ik denk altijd, als je iets echt heel leuk vindt, dan hou je het ook vol.
0: Dat sowieso. Mooi dat je dat zegt. Als je echt iets leuk vindt, dan hou je dat vol. Want jij doet dit nu een aantal jaar.
1: Ja.
0: Maar, en dat hou je dus al een aantal jaren vol.
1: Ja.
0: Maar heb je voor eigenlijk iets heel anders gedaan? Hoe ben jij ooit bij buursportcoach terechtgekomen? Wat heb jij hiervoor gedaan? Wat is jouw achtergrond? Wat is jouw levenservaring?
1: Ja, nou, mijn achtergrond is... ik heb altijd in de mode gewerkt. Boven mode en onder mode. Zowel bij Krijnborg als bij Hunkemuller.
0: Oh.
1: En dat heb ik 36 jaar gedaan in totaal. Dus heel erg in de retail, reclame en marketing is mijn achtergrond. Maar daarnaast was ik altijd een sporter. En toen ik natuurlijk op mijn 32e mijn ongelukken kreeg, ben ik aangepast sporten gaan doen.
0: Hm.
1: En in 2004 naar de Paralympics geweest. Dus die combi altijd van en werken en sporten... in mijn vrije tijd. Dat heeft altijd als een rode draad door mijn leven gelopen.
0: Ja.
1: En op een gegeven moment was ik zo 55. Ja. En ik weet dan altijd, dan bepaalde retailbedrijven die denken dan van, je wordt nu wel een beetje oud, wordt het niet tijd voor iets anders? En daar zijn we samen uitgekomen. En toen heb ik eens nagedacht, toen ben ik volgens mij een paar maanden thuis geweest. En toen dacht ik, wat wil ik nog? En omdat ik toen al de G-honkbal bij de Knickerbockers begeleidde.
0: De Knickerbockers in Soest.
1: Kwam ik in contact met Robert Jaspers, mijn toen de coördinator buurtsportcoaches. En die zei, Marijke, we zoeken nog een buurtsportcoach aangepast sporten. En is dat niks voor jou? En ik dacht, maar daar heb ik nooit aan gedacht. Het is natuurlijk heel raar dat je daar zelf niet aan denkt, terwijl je er eigenlijk al mee bezig bent. Want ik begeleidde de G-honkballers toen al. Dan hebben we zo eens over nagedacht. En we hebben het besproken. En een paar maanden later. En die functie was er nog niet in de gemeente Soest.
0: Hebben ze die niet als het ware voor jou gecreëerd?
1: Nee, dat denk ik niet. Eigenlijk achter de schermen weet ik dat natuurlijk niet. Want ze wisten dat ik thuis was, dat ik geen werk had. En dat ik naar de Paralympics was geweest en veel ervaring had met aangepast sporten. Dus wie weet hebben ze hem wel gecreëerd. Dat is eigenlijk, jij bent de eerste.
2: Marijke, je roept nu twee keer heel vluchtig. Je hebt aan de Paralympische Spelen meegedaan.
0: Dat moet je nog wel even benadrukken.
2: Is dat iets voor na de muziek?
0: Dat is iets. Dat is zeker een mooie cliffhanger voor na de muziek. Daar gaan we zo zeker op door. En dan gaan we, want dat willen we natuurlijk ook allemaal zeker
1: horen. Dat is heel lang geleden.
2: Ja, dat maakt
1: maar
2: niet uit.
1: Dat heeft me wel gemaakt inderdaad tot wie ik nu ben.
2: Ja. Mooi.
1: Nou, leuk.

0: Ja, dat was Dotan met het nummer Home. Altijd een mooi nummer. En blijft het ook wel eventjes, denk ik. Marijke zit nog steeds bij ons in de studio. En voor de break, voor de muziek, had je het over je Olympiër zijn. Kun je daar nog eens kort over iets zeggen? Want het is wel een eer voor ons eigenlijk om een Olympiër aan tafel te hebben.
1: Ja, zo is het wel.
2: Ja, nou, het is zeker... ik realiseer me steeds meer hoe bijzonder het was dat ik dat heb kunnen doen. Dat ik het vol heb gehouden. En zelfs een zilveren medaille heb gewonnen toen met het Nederlands dames zitvolleybalteam.
1: Briljant.
2: Ja, op dat moment zat ik een beetje zo van, oh, ik liep heel veel nog op de Hoogstraat, het revalidatiecentrum. En ik had heel goed contact met sportconsulenten en die zei, Marijke, ze hebben dames nodig bij het dames zitvolleybalteam. En het was toen het jaar 2000. En toen veranderde er ook wel heel veel voor mij. En toen zei ze van in 2004 gaan de dames voor het eerst naar de Paralympics. Het wordt een Paralympische sport. En je zou eens een keer kunnen gaan kijken. En ik was toen 40 jaar. En ik dacht, ik zei ook toen tegen Els Duin van, nou joh, ik ben 40, zit ik tussen al die meiden van 16 jaar. Ik heb al heel erg het beeld in mijn hoofd van Olympische Spelen, allemaal van die jonge talenten. Ja. En dan komt Marijke Roest aan. En dacht ik, nou, dat ga ik echt niet doen. En, want ik wil me zeker niet ongemakkelijk voelen.
1: Nee, precies.
2: En nou, dat heeft toch best wel, denk ik, een half jaar geduurd voordat ik bij de eerste training ben gaan kijken. En toen was ik, en dat was toen ook in de Hoogstraat in Utrecht. En ik was zo onder de indruk wat ik daar zag. Ja. Maar ja, ik ben eigenlijk van oorsprong een basketballer en een tennisser.
1: Ja, en dan kom je toch in één keer bij dat zitvolleybal terecht. Hoe heeft dat je, als je ook kijkt naar je rol als beweegsportcoach nu, hoe heeft dat jou gevormd? Wat heeft dat voor invloed gehad op jou als persoon?
2: Nou, dat heeft wel veel invloed gehad, want het is eigenlijk echt de reis er naartoe. Ik ben in 2000 begonnen met trainen en in 2004 zat ik in Athene op de Paralympics. Daarnaast werkte ik en had ik een dochter, Bo Jane. En ik moest alles, en ik was inmiddels gescheiden. En dat was ook wel de reden dat ik dacht in 2000, en nu ga ik iets voor mezelf doen. Ja. En ja, ik zeg altijd, de een die gaat misschien roken of drinken, maar Marijke ging sporten. En om dat te verwerken. En nou, dat heeft me dus heel veel gebracht. Ja. Maar dat was natuurlijk heel pittig, want dat gaat niet van een leien dakje. Ik moest en werken overdag, en 's avonds en in de weekenden trainen.
1: Maar het vereist enorm veel discipline natuurlijk.
2: Ja, maar het bracht me ook heel veel. En het trainen met die vrouwen en het idee van die stip op de horizon. Ik geef mezelf een jaar om op niveau te komen. En wij trainden met heren. En ik kreeg alle ballen om mijn oren. En ze hadden geen pardon. Ze sloegen keihard. Ze smashten, ze deden. En ik heb, nou ja, niet heel vaak, maar ook wel heel vaak gedacht dat ik aan de zijkant zat met tranen in mijn ogen van dit is gewoon helemaal niet leuk. Waar ben ik mee bezig? Ik ben en niet bij Bo. En ik word aan alle kanten om mijn oren geslagen. Maar dat heeft mij ook getriggerd door te denken van nou, maar als ik het wel red, zit ik wel over 3 jaar op de Paralympics. En hoe mooi is dat?
1: Precies, en daar heb je dan uiteindelijk een zilveren medaille gewonnen. Ja. En dan nu, als buurtsportcoach, kan je deze facetten ook toepassen natuurlijk.
2: Ja,
1: dat
2: zeker.
1: Dat doorzetten. Hoe uitzicht dat?
2: Nou, ik vind het heel mooi om dan te zien dat er dan een klant, zeg maar, zo noem ik mijn mensen, die bij mij komen, dat ik zie van, oké, ze hebben een operatie gehad, of ze hebben nu ook een beperking, of ze zijn ziek. Dat ze van nul komen. En dat ik dan hoop dat ik ze naar een 5 kan brengen. Naar een 6. Zodat ze weer de lol in het leven krijgen.
1: Ja, wat mooi.
2: En want ik weet zelf hoe die weg is. En dat heel veel mogelijk is. Ook omdat wij in Nederland wonen. Er is gewoon zoveel mogelijk in Nederland. Om te kijken van welke sporten kan je wel. Welke aanpassingen kan je krijgen. En je ziet, ik vind het geweldig tegenwoordig die ook die kinderen en jonge mensen op blades hardrennen.
1: Oh ja.
2: In mijn tijd waren de blades er nog niet. Maar ik word daar ook heel blij van. Maar ik vind het natuurlijk ook hartverscheurend om te zien dat zoveel jonge mensen een beperking hebben.
1: Ja, dat moet best Dat moet best raken, ja. Wat is dan, want je zegt het is mooi om te zien dat, hè, dat die blades nu gaan. Wat is dan het mooiste wat je meemaakt in dit werk? Heb je even een bepaalde anekdote waarvan je denkt, oh, dat is echt het allermooiste wat je kan zien?
2: Nou ja, er zijn niet echt allermooiste, maar waar ik er gewoon wekelijks van geniet, is dat ik heb 3 bandengroepen. Die ik begeleid zelf. En er zijn 2 fietsgroepen en die redden zichzelf. Mm-hmm. Ik zit in zo'n groepsapp en de wandelgroepen begeleid ik. Dat de mensen genieten van elke week weer wandelen met elkaar.
1: En daar geniet jij weer van?
2: En daar geniet ik weer van. Want het is niet alleen het bewegen, maar ook het sociale. En wat ik heel mooi vind, er is zelfs een groep dat ze zich bekommeren om elkaar. Van, goh, hoe is het nou met jou? En volgende week moet je naar het ziekenhuis. Hoe was de uitslag? Dus ze omzien naar elkaar als ze in een groep zitten. Dus het is niet alleen het bewegen. Maar het is ook tegen eenzaamheid. De sociale contacten doen ze op. Maar ze gaan ook bij elkaar op bezoek. En er is zelfs 1 wandelgroep. Er zitten nu een aantal samen op een koor.
1: Oh.
2: En dan spreken ze wel. Oh, er gaat er eentje naar aqua fitness. Ja. En dan gaan er weer een paar mee naar zwemmen. En zo wordt het een olievlek.
1: Wat zich alleen maar uitspreidt aan positiviteit eigenlijk. Ja, als ik dat zo mag horen.
2: Ja, zeker.
0: En je gaat nu weg, hè? Volgende maand dan zwaai je af.
2: Ja.
0: Is de opvolging geregeld?
2: Ja, er is een nieuwe dame aangenomen. En die gaat per 1 september beginnen. En heel fijn dat bij de SWOS overigens. Bij Stichting Welzijn Ouderen Soest. Want daar ben ik in dienst.
0: Ja.
2: Dat ik haar 4 weken kan begeleiden en laten kennismaken. Want ik zeg altijd, je draagt geen administratie over, maar je draagt mensen over. Ja. Ik heb natuurlijk een klantenbestand, hè, een caseload.
1: Zijn er niet ook allemaal deels daar, omdat jij daar zit? Dat ze daarom zo aangetrokken zijn tot de wandelgroep? Omdat jij dat gezicht bent?
2: Het is natuurlijk een wisselwerking. Want ik heb heel vaak gedacht, ik ga van die bandengroepen af en een trainer inkopen of een begeleider. Maar dat moet je heel snel doen als je met een groep begint. Want anders inderdaad, dan is het net als de trainer voor de groep waar je voor komt. Of de juf in de klas of de meester. Heel veel, het is toch een samenwerking met de leiding.
1: Ja, het is een beetje alsof je coach uit je jeugd vertrekt, zeg
2: ja,
1: maar.
2: Zo, dat, ja, jij ja. kent dat misschien wel, dat je, hè, je gaat sporten en je, nou ja, de trainer is alles voor je of de juf voor de klas. En zo ben ik wel een beetje voor die 3 wandelgroepen.
1: Ja.
2: Het zal nog wel lastig worden omdat. Maar ze weten het al een half jaar dat ik wegga.
1: Oh, dus ze hebben zich voor kunnen bereiden.
2: Ja, ja.
0: Blijf je na je pensioen, of als je met pensioen bent, nog wel betrokken bij dit dossier, bij dit thema?
2: Nee, ik wil echt een halfjaartje afstand nemen en het echt afsluiten. Want het brengt natuurlijk wat jullie ook zeiden in het vorige blok. Je bent niet alleen aan het bewegen, maar je hebt zoveel gesprekken met de mensen. Je weet zoveel van elkaar en van de mensen. Dus niet dat je psycholoog bent, maar je bent wel aanhoorder van heel veel verhalen en begrip tonen. Dus ik wil graag afstand nemen, eerst een half jaar. En dan gewoon kijken van, wat vind ik nog... Wat mis ik heel erg en waar wil ik nog wel instappen.
1: Ja.
2: Maar ja, ik heb nog plannen genoeg voor de toekomst.
1: Heel dus, mooi. Heel mooi. Nou, wie weet zitten wij hier over een paar jaar weer als je aan je volgende avontuur bent begonnen.
2: Ja, wie weet.
1: Marijke, mag ik jou voor nu ontzettend hard bedanken dat je bij ons aan wilde schuiven. Ja, dat je wilde vertellen over. En natuurlijk hartstikke bedankt voor je werk. Want je hebt ontzettend veel mensen in beweging gebracht de laatste jaren. En die zullen hopelijk nog lang in beweging blijven.
2: Dankjewel.
1: Dus voor nu dankjewel voor het aanschuiven.
2: Oké, graag gedaan. Tot ziens.

0: Ja, dit is wel een hele lovely day. Nou, dat gaat zo nog een tijdje door. Lovely day van Bill Withers.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
0: Ja, tijd voor Klaas Bijker. Onze rots in de branding. Onze eigen Klaas Bijker. Klaas, wat doet het weer vandaag? Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Het weer hetzelfde als gisteren.
0: Oh, en wat was het gisteren dan?
2: Hoe is het met je korte termijn geheugen?
0: Ja, niet zo goed, daarom vraag ik het aan jou.
2: Een koperen ploert aan een straalblauwe hemel en een temperatuur, een gruwelijke temperatuur van bijna 35 graden.
0: Zo, jeetje. Ja. Nou, dan...
2: Nou, dat was het, gisteren was het misschien 1 graad minder.
0: Ja.
2: Ja.
0: Nou, dat is dus zeg maar eigenlijk...
2: Je kijkt er nog steeds van op.
0: Ja, dat is wel
2: welkom
0: weer...
2: Welkom in het moderne klimaat.
0: Ja, nou ja, dat is inderdaad het ding. Ja, je hebt er wel vaker voor gewaarschuwd dat we dit soort dingen krijgen. Ik weet nog dat we hier in de regen zaten, dat je zei... Dit zijn gevolgen van het klimaat en nu met de hitte weer. Ja. Maar dat is vandaag aan de hand. Het wordt vandaag dus ook weer bloed en bloed en bloed heet. Ja, hoe ziet het er van het weekend uit dan?
2: Ja, nee, we gaan een heel ander weertype tegemoet. Maar het gaat geleidelijk hoor, niet meteen.
0: Oh.
2: Morgen zijn er lokaal wat buien. Het is moeilijk te voorspellen waar ze vallen. Het zijn kortstondige buien, misschien met een beetje onweer. En de temperatuur is al een graad of 8 lager als vandaag. Dus,
0: 8 graden lager.
2: Lager, dat is nog altijd 26, 27 graden hoor.
0: Oh ja, dat is zomer moet het dus, ja.
2: Een gewone zomerse temperatuur zou ik kunnen zeggen. Met een kans op een regen- of onweersbuitje. Maar dat stelt niet veel voor. Dus als die bui over is, dan is het nog bijna even droog. En dan zondag zou het overwegend droog zijn. En dan volgende week eerst ook nog lokaal wat regen met temperaturen die dan een stuk lager zijn, dus tussen de 20 en de 25 graden. Dan zal het nog eventjes wat opwarmen in het midden van de week en daarna komen regengebied na regengebieden. Ze tuimelen over elkaar heen en vooral donderdag zou 10 mm of meer kunnen brengen, ook die andere dagen diverse millimeters. Dat is nog niet een einde van de droogte, maar wel een verlichting ervan.
3: Klaas, zijn dat miezebuitjes of zijn dat stortbuien?
2: Nou, stevige buien, geen stortbuien.
0: Nee, oké, dus het is wel, als we dat lang genoeg houden, dan kan de bodem het wel allemaal opnemen, zeg maar. Is dat
2: het? Dat is wat lastiger allemaal in te schatten. Dat hangt van de lokale omstandigheden af en van de grondsoort.
0: Uiteraard, maar het verschil per plek.
2: De bodem is aardig dichtgetrokken. Hè? Dan moeten we even afwachten hoe dat uitwerkt. Maar het valt regen en de droogte wordt verlicht. Maar ik moet wel zeggen, op de lange termijn moet je rekening mee houden dat de Noordzee record warm is.
0: Och.
2: Nog nooit zo warm geweest. En als daar koele, onstabiele lucht overheen strijkt, dan brengt die een stuk meer regen als wanneer die Noordzee een normale temperatuur had.
3: Ja, even terug naar vandaag, Klaas.
2: Ja.
3: Heb jij je teltje met water voor je voetjes al klaarstaan?
2: Nou, ik ga wel zoiets doen, ja.
3: Ja.
2: En dan gooi ik er ook nog ijsblokjes in.
0: Heel goed. Lekker die verkoeling opzoeken. Klaas, mag ik jou ontzettend bedanken voor dit weerbericht. En,
2: graag gedaan.
0: En succes met de hitte vandaag en blijf gehydrateerd, hè?
2: Oké. Een mooi weekend.

0: Mooi, de akoestische versie van Laila van Eric Clapton en daarvoor Passenger van Alec Warren. Sam, de laatste nieuwtjes.
1: Ja, zeker. We hadden hiervoor trouwens Espresso van Sabrina Carpenter.
0: Oh, was het Espresso?
1: Maar dat maakt verder niet uit.
0: Dat klopt mijn lijstje niet.
1: Is net zo goed, maar ik vind dat Sabrina Carpenter toch een afkondiging verdient.
0: Heel goed, heel goed.
1: Met haar staat van dienst. Enfin, ja, goed dat je het zegt, Ronald. Want er speelt natuurlijk meer in het Eemland dan alleen wat wij bespreken. En daarom knallen we er vandaag een paar nieuwtjes van de dag in. Want wat is nu het geval? Er is opnieuw vertraging in de werkzaamheden op de Lage Vuursche.
0: Dat blijft maar doorgaan.
1: Nou, mijn collega en ik zijn daar gisteren geweest voor een item. Kijk dat binnenkort vooral op de social media. Maar het ligt nog steeds helemaal open. Ja, want de werkzaamheden in het centrum van de Lage Vuursche, die hebben dus nog steeds vertraging. De laatste fase van de herinrichting aan de Hoge Vuurscheweg zou eigenlijk eind deze maand beginnen. Maar dat werk wordt dus uitgesteld tot december of zelfs januari.
0: Dus Lage Vuursche moet nog steeds van twee kanten aangereden worden?
1: Hij moet nog steeds van twee kanten aangereden worden. Ja. Je kan er niet doorheen. Nou, dat heeft gevolgen voor de bussen, voor de toeristen. Maar de pannenkoekers maken er niet minder op. En dit keer moet ik wel zeggen, heeft het niet te maken met de werkzaamheden zelf, maar met de werkzaamheden van de gemeente Zeist aan de Embrangementsweg. Omdat als beide wegen dan tegelijk aangepakt worden, zou de Lage Vuursche volgens de gemeente moeilijk bereikbaar worden. Te moeilijk, want het is nu al moeilijk bereikbaar. Op dit moment wordt nog wel gewoon verder gewerkt aan onder meer de Eikelaan en de Slotlaan. Maar ook daar is enige vertraging ontstaan. Onder andere door beperkte beschikbaarheid van personeel en materialen tijdens de bouwvak. Ja, want ja, er zou maar een keer genoeg bouwmateriaal zijn. De herinrichting van de Lage Vuursche liep eerder ook al vertraging op de onverwachte kabels en leidingen en problemen met de riolering. Ja, dat is allemaal wat. En om het nog, maar er staat goed nieuws tegenover, Ronald.
0: Oké, vertel.
1: Want de A1 richting Amsterdam gaat bijna weer open.
0: Kijk,
1: ja, dat is goed nieuws voor alle automobilisten die richting Amsterdam moeten.
0: Want vakanties zijn bijna voorbij. Hè?
1: Dus de vakanties zijn bijna voorbij, dus dan kunnen we weer lekker doorrijden. Ja, als u denkt, wat horen we op de achtergrond? Onze collega Tim van Schij is ook aangeschoven. De werkzaamheden aan de A1 tussen Eemnes en de Muidenberg liggen op schema. Dat is ook echt iets nieuws. Als er de komende dagen niks onverwachts gebeurt, gaat de snelweg maandagochtend om 5 uur weer open.
0: Gaat dat een van de wereldwonderen worden?
1: Ik denk dat na het Colosseum en Christ the Redeemer kan dit ook wel op het lijstje.
0: Ik denk dat we
1: moeten
0: aandragen.
1: Zeker. Rijkswaterstaat is op dit moment vooral nog bezig met de laatste werkzaamheden. Hier en daar moet nog wat asfalt worden gelegd. De beleiding moet nog worden afgemaakt in de vangrail. Wat overigens een geleiderrail is. Moet worden teruggeplaatst of gerepareerd. Bij deze grote onderhoudsbeurt is niet alleen de bovenste laag asfalt vervangen. Maar de weg is ook op sommige plaatsen helemaal tot aan de fundering opengebroken.
0: Dat is ongekend.
1: Als je het doet, dan moet je het goed doen. En daarbij kwamen zelfs nog oude straatklinkers tevoorschijn. Nou, dan ben je dus wel heel ver terug.
0: Geen Romeinse munten.
1: Geen Romeinse munten. Dat weet ik
0: dat
1: nog niet.
0: Dat
1: weet ik dan weer niet, maar dat had vast ook gekund. En dan nog eigenlijk wel iets bijzonders. Iets wat we hier zelden zien, is kans op smog. Is er vandaag. Dat heeft Klaas net niet verteld in het weerbericht. Maar in de gehele provincie Utrecht is... onder andere in de provincie Utrecht wordt gewaarschuwd voor smog. Het RIVM waarschuwt daarvoor, want de luchtkwaliteit kan in het Midden-Oosten en Noorden van het land slecht worden door hoge concentraties ozon. Vooral mensen met luchtwegaandoeningen kunnen daar last van krijgen. Bijvoorbeeld, die gaan dan bijvoorbeeld hoesten, worden kortademig of andere astmaklachten. En ook kunnen de ogen, neus en keel geïrriteerd raken. Het RIVM adviseert daarom mensen die gevoelig zijn voor smog om vanaf het begin van de middag zware lichamelijke inspanning te beperken en zo nodig binnen te blijven. Aan het begin van de avond draait de wind naar het noorden en er komt dan koelere en schonere lucht binnen en zal de smog naar verwachting snel verdwijnen. Heb jij er snel last van, Ronald?
0: Nee, gelukkig niet.
1: Nee,
0: ik werk veel binnen. Dus dat
1: ja, dat scheelt je. Echte ambtenaar natuurlijk.
0: Ja, dankjewel.
1: Dat snap ik. Nee, ook geen zware inspanning vanmiddag op het programma.
0: Nee, ik ben al wekenlang aan het voorbereiden op sporten. Maar ik kneus elke keer wat. Dus dat moment wordt steeds uitgesteld.
1: Ja, precies. Ja. Ja, want je hebt de laatste tijd natuurlijk veel... je bent de laatste tijd gewoon heel druk geweest. Binnen de muren. Binnen de politiek. Binnen de lokale politiek. En daar gaan we het zo meteen na een nummertje even over hebben.
0: Ja.

0: Wat een heerlijk feel-good nummer. Dancing in the Moonlight van Toploader. Ja, en ik noemde voor dit plaatje noemde ik het al even, Ronald. Jij was eerst politiek actief, maar dat is nu een beetje opgehouden. Jij bent nu namelijk onze politiek duider.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Ja, en dat is fijn dat we daardoor samen zitten. Want er gebeurt nogal wat op politiek landschap. Je zou denken dat nu zomerreces, het valt allemaal wel mee.
1: Ja, ik denk dat in deze contrij inderdaad is de rust redelijk weergekeerd.
0: Zeker,
1: en,
0: zeker.
1: Volgende maand gaan ze weer van start.
0: Dan gaat het weer, gaat het weer hard. Ja, ik zag dat in de Provinciale Staten in Brabant, die komen weer bij elkaar. En het begint allemaal langzaam, begint het weer op te komen. En zo is dat ook. Wat ik me dan toch afvraag. Dat hebben we de laatste tijd hebben we dat hier gehad. Dat is zo'n heel formatieproces. Ik zag nu dat in Tiel. Is er een meerderheid voor een nieuw gemeentebestuur. Omdat de Forum voor Democratie hen dat college willen gaan steunen.
1: Ja.
0: Een college van CDA, D66 en Pro. En dat wordt dan gesteund door Forum voor Democratie. Dat lijkt ver uit elkaar te liggen. Kan je daar je licht op schijnen?
1: Ja, het lijkt een heel klein beetje op wat we in de tijd hebben gehad met de regeringscoalitie die gedoogd werd door de PVV. Mm-hmm. Dit lijkt er ook op, maar dan op lokaal niveau. Mm. Ik vind het een interessante ontwikkeling. En we weten allemaal dat inderdaad de politieke verhoudingen anders zijn. Hè? Pro of FVD of de andere partijen, D66, CDA, zitten toch wat midden of links van het midden.
0: Ja.
1: FVD zit aan de uiterste rechterkant van het politieke spectrum. Dus het is interessant om dat proces te zien. En om na te denken van zou dat bijvoorbeeld had dat in Soest ook gekund?
0: Ja, exact. Want is het niet zo dat ondanks dat het op het spectrum landelijk misschien wat ver uit elkaar ligt, is het niet zo dat het op lokaal niveau vaak anders werkt dan dat het landelijk speelt?
1: Ja, dat is het excuus wat je altijd hoort.
0: Ja.
1: He, op lokaal niveau is het helemaal anders en is het gebruikelijker dat partijen die eigenlijk heel ver uit elkaar liggen, toch met elkaar de politiek ingaan en coalities vormen. De vraag is of dat wijsheid is. He, want als een extreemrechtse partij landelijk dat heel erg uit. Mm-hmm. Hoe spiegel je dat dan op het lokaal niveau? He, ja. Moet je dan niet zeggen van ja, maar landelijk is het extreemrechts. Dus is het lokaal ook. En dus moet je daar niet mee regeren.
0: Aha, en dat is apart om dat terug te zien, denk ik, in zo'n gemeente. Ja. Maar toch komt het wel vaker voor.
1: Ja, ja.
0: Heb jij dit niet ook meegemaakt in jouw...
1: Nee. Dat extreem rechts nu zo op komt zetten, is echt van de laatste jaren.
0: Ja.
1: Zeker als je ook kijkt naar de peilingen.
0: Ja.
1: En dan zie je dat het extreem rechtse blok toch steeds groter wordt.
0: Ja.
1: Je kunt er van alles van vinden. Ik vind er ook wat van. Maar het is wel de politieke realiteit.
0: Ja.
1: En het is de uitdaging voor de niet-rechtse partijen. Hoe daarmee om te gaan. Ja, en dat zal best wel dilemma's opleveren hier en daar.
0: Tuurlijk, ja. Want dat zorgt uiteindelijk weer voor conflict. Wat ook een klein conflict was. Nou, conflict is overdreven. Maar om het weer naar het Eemland te trekken. Politieke vragen over hitte in Soest. In Soest zijn politieke vragen gesteld over de bescherming van kwetsbare inwoners tijdens grote periodes van hitte. De eerste is tijdens het zomerreces, neem ik aan, zijn er vragen gesteld over de bescherming van kwetsbare inwoners.
1: Ja.
0: Hoe gaat dat in zijn werk als jij, als,

0: als je daar vragen over stelt, vooral in zo'n periode, kunnen mensen daar wat mee?
1: Het proces zoals het werkt is op het moment dat een politieke partij denkt van hey, dit is een onderwerp waar wij graag politieke aandacht voor willen hebben, dan kun je een aantal dingen doen. Mm-hmm. Je kunt artikel 47 vragen stellen. Die worden eigenlijk ingediend en direct in de eerstkomende besluitvormende vergadering worden die beantwoord. Mm-hmm. Je kunt ook via de achterkamertjes dingen doen. He, dat je als raadslid eerst met de wethouder gaat praten van dit speelt er en hoe gaan we daarmee om? En wat is wel goed en wat is niet goed daaraan? Mm-hmm. En je kunt ook artikel 46 vragen stellen. En dat is in dit geval gebeurd. Dus de politieke partij in kwestie heeft gezien dat de warmte een probleem is. Of een probleem kan zijn, zeker voor kwetsbaren. En die hebben in dit geval dus vragen gesteld aan het college. Schriftelijke vragen. En dan is de termijn volgens mij 6 weken dat erop beantwoord moet worden. En deze vragen zijn eind juli gesteld. Dus eigenlijk zou ergens in september, begin september, zou daar antwoord op moeten komen.
0: Ja, maar gaat dat lukken? Want ik neem aan dat iedereen de afgelopen maand lekker met vakantie geweest is.
1: Nou ja, ik had gehoopt eigenlijk, omdat we in die warmte zitten, mm-hmm. dat er wellicht al eerder antwoorden op waren geformuleerd. Want straks gaat het regenen, heb ik klaarzagen, heb ik beloofd. Dus de temperaturen gaan wat naar beneden. Ja. Dus ik had gehoopt dat de antwoorden wat eerder gekomen zouden zijn. Ja. Maar goed, men heeft daar tijd voor nodig. Ambtelijke capaciteit moet ervoor beschikbaar zijn.
0: Uiteraard, ja. En als iedereen met vakantie is, dan is het natuurlijk lastig om daar antwoord op te geven.
1: Ja, ja, ja. Het moet wel ook goed uitgezocht worden. Want het gaat natuurlijk wel ergens om.
0: Ja, want
1: het probleem
0: hier,
1: is groot.
0: Ja, want het gaat hier in dit geval over onder andere situaties. De situatie bij 2 flats aan de Albert Cuyplaan en de Talmalaan. Bewoners moesten daar vanwege onderhoud hun zonwering verwijderen. Ja, vooral oudere mensen met een beperking en inwoners die zelf weinig mogelijkheden hebben om verkoeling te regelen. Heeft dat, kan dat nogal wat voor wat problemen zorgen?
1: Ja.
0: Hoe kan het nou dat zeg maar zo'n vraag terechtkomt dat voor gemeentelijke vragen stelt en dat dat niet bij bijvoorbeeld een ontwikkelaar blijft?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat ook van de inwoners afhangt. Mm. Op het moment dat je als inwoner ergens tegenaan loopt, dan kun je zeggen van ja, nou ja, het is een probleem. En ik leer ermee leven. Maar je kunt er ook actie op ondernemen door de politiek te benaderen. Of door de media te benaderen. En dan op de een of andere manier dan wordt er dan aandacht voor gegenereerd. En dan gaat de politiek er ook mee aan de slag.
0: Ja, precies.
1: En dat
0: ja,
1: is in dit geval ook gebeurd.
0: Ja, want in dit geval wordt er dus gevraagd of er bij extreme hitte plekken beschikbaar kunnen zijn waar mensen verkoeling kunnen zoeken, et cetera.
1: Ja, ja, ja. Het heeft ook een beetje te maken met de weerbare samenleving.
0: Ja.
1: Maar ik denk dat het probleem niet alleen bij woningen, in dit geval aan de Albert Cuyper geldt, maar met name ook de sociale huurwoningen. Ja. Daarvan kun je afvragen of die hittebestendig zijn. Net zoals als er koude bestendig zijn. Die vraag die leeft ook.
0: Ja.
1: Maar denk ook aan verzorgingstehuizen. Hoe is het daar met de hittebestendigheid?
0: Ja, hoe zorg je ervoor dat die mensen ook cool blijven deze zomer? Ja, exact. En dat is dan weer een taak voor de gemeente.
1: Precies dat.
0: Nou, wat goed. Ja, en dan start de eindjingle alweer. Dan zijn we alweer aan het einde gekomen van deze 1-1 actueel van vrijdag 14 augustus. Ja, ik vond het super gezellig, Ronald.
1: Ja, wederzijds.
0: Ja, ik heb een hartstikke mooie uitzending gehad. Blijf nu vooral luisteren naar 1-1 Radio, zou ik zeggen. Wil je nou een uitzending terugluisteren? Ga dan naar onze website, 1-1.nl. Ja, en vergeet ons ook zeker niet te volgen op onze social media kanalen. Van Facebook, TikTok, Instagram, @1-1. Gaan we super hard. Kijk vooral. En maandag zit hier Pearl Mosque. Wat mij betreft een prettig weekend. En vanuit Ronald uit...
1: Hetzelfde.
0: Ook hetzelfde. En voor nu een hele fijne vrijdag.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Farmers Defence Force, een van de organisatoren van het boerenprotest in Den Bosch, roept boeren op om bij de terugreis niet de snelweg op te gaan met hun trekkers. De manifestatie is inmiddels afgelopen. Aanleiding voor de oproep is het ongeluk dat eerder vanochtend gebeurde in de file die op de A59 ontstond omdat er trekkers op de snelweg reden. 4 auto's botsten op elkaar, er vielen 2 doden en een onbekend aantal mensen raakte gewond. De A59 in de richting van Den Bosch is voorlopig afgesloten. Nederlanders gaan er volgend jaar iets op achteruit. Bij ongewijzigd beleid daalt de koopkracht met 0,3%, blijkt uit de nieuwste ramingen van het Centraal Planbureau. De economie groeit volgend jaar nog wel met 1,2%. Volgens het CPB is dat best goed, nu er in de wereld zoveel spanningen zijn. De nieuwe CPB-cijfers zijn het startschot voor de onderhandelingen tussen de politieke partijen voor de miljoenennota. De Franse Belastingdienst is gehackt. Daarbij zijn de gegevens van bijna 700.000 belastingbetalers buitgemaakt. De hack was eind juni, maar werd deze week pas ontdekt nadat de hackersgroep met een claim was gekomen. Hoeveel en wat er precies door de hackers is geëist, is niet naar buiten gebracht. In Vlaardingen heeft de politie in de laadruimte van een Turkse vrachtwagen 12 mensen gevonden. De chauffeur is gearresteerd op verdenking van mensensmokkel. De vrachtwagen stond op het terrein van waar veerdiensten vertrekken naar Engeland. De migranten zijn ook aangehouden. Waar ze naartoe worden gebracht is niet bekend. En het weer zonnig en erg warm. Van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Morgen meer bewolking en kans op een bui. Temperatuur morgen 20 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Dekker Radio, Menno Dekker.

Jawel, echte country bij Dekker Radio. Als eerste hoorde je Glen Campbell en de Rhinestone Cowboy. Een nummer uit 1975. Welkom bij dit uur Dekker Radio. Hey, nog een oudje van Cliff Richard. Toepasselijke kan het niet.

0: Leuk, hè? Hier word ik heel vrolijk van. André Hazes en Zomer.
1: Dekker Radio.
2: Good morning.

We gaan zo. Dekker Radio in de zomer. Summer Thing. Nou, dat hoort er allemaal wel bij, hè? Toch? Met Afrojack en Mike Taylor.

0: Afdeling Binnen Zonder Kloppen. Everjack en Mike Taylor. Summer Thing.
1: Met de muziek van de jaren 80.
0: En een hele leuke van Herman Brood. Samen met Henny Vrienden. Als je wint.

0: Ashton, Gardner en Dyke. Mooi gezelschap uit Engeland. Can you get it? En het mooiste vind ik nog de blaffende hond in de studio. Heb je die opgemerkt?
1: Ja, mooi hè.
0: Blaffen maar, Bello. Nee, hij doet het niet meer. Ja. Ja, ik heb hem hoor. Ja, dat is heel erg goed. Prachtig, hè? Een soort kermismuziek bij Dekker Radio. Ja, dat is mij wel toevertrouwd, hoor. Maar wij mag gang. En ik ben armed and extremely dangerous vandaag. Ja. Met First Choice gaan we verder.

gewapenden. Extreem gevaarlijk. Ja. Dat lijkt me wel. Die moet je niet met een zijde handschoentje aanpakken, deze dames van First Choice. Ja, ja, rustig maar. Kom er ook. Oh ja, ik moet even opschieten, want ik heb deze heren ook nog klaarstaan. That's right, de Pipkins. Because I can do the boogaloo. I'm lost can do my thing. And that's why

0: knal, boom, uit. Leuk, hè? De Pipkins en Gimme That Ding. We gaan schakelen met Studio 2, want Wiebe zit klaar met deze drie.
1: Dadelijk onder andere deze drie in

0: Radio. Het is 14:30 bij Dekker Radio. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In de Statenzaal in Den Bosch is een minuut stilte gehouden voor de twee doden bij een ongeval in de file op de A59. Op die snelweg reden trekkers richting Den Bosch vanwege het debat over vergunningen van boeren. In een Turkse vrachtwagen in Vlaardingen zijn 12 verstekelingen ontdekt. Ze wilden met de veerboot naar Engeland. De migranten en de Turkse vrachtwagenchauffeur zijn opgepakt. Alle inwoners van de Duitse plaats Gij, op 25 kilometer van de grens met Zuid-Limburg, hebben hun huis moeten verlaten vanwege een grote natuurbrand. De autoriteiten waarschuwden voor extreem gevaar. En het weer zonnig en 30 tot 37 graden. Morgen meer bewolking en kans op een bui en 20 tot 30 graden.

Herkende je hem nog? Uit de jaren 70, The Middle of the Road en The Talk of the USA. En Dekker Radio deel 2 is aangebroken. 3 achter elkaar. Ambrosia's nummertje 2 in het rijtje van 3. Met Biggest Part of Me gaan we naar 1980.

0: Ios en Holly May Brood, Tijd Genoeg. Een nummer van
1: lang?
0: 3 jaar geleden alweer.
2: Music Radio. Met de muziek van de jaren 70.
0: Dit is Oud van Carly

Samuel Welte en de bankzitters. Uitslover. Nou ja, zelfkennis. Dat is lekker dan.

Mooi liedje, hè? Van verleden jaar is die. Das Lekker Dan heet de groep. Grappige naam. Gevoel van onmacht bij Dekker Radio ben je. En we gaan even naar Italië. Ja. Ik heb even mijn best gedaan. Het heet Ma c'è bello questo amore. Weet je wat dat betekent? Maar wat is deze liefde mooi. Wauw. Eros Ramazzotti zingt erover. We gaan naar het jaar 1988.

0: Daar mag je niet doorheen praten, vind ik. Zeg me wie je ziet, uit 2018. Prachtig gezongen door Treintje Oosterhuis. Ik moet een beetje
1: dit
0: voortmaken.
1: Dit is Eemland 1.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het kabinet roept boeren op om niet meer op de snelweg te demonstreren. Dat levert gevaarlijke situaties op, zeiden ministers Heerma van Binnenlandse Zaken en Karmans van Infrastructuur. Vanmorgen reden boeren met trekkers over de A59 naar Den Bosch. In de staart van de file botsten 4 auto's op elkaar. 2 mensen kwamen om het leven, 6 mensen raakten gewond. De boeren waren op weg naar het debat in het Brabantse provinciehuis. In dat debat werd een minuut stilte voor de slachtoffers gehouden. Het Centraal Planbureau verwacht voor volgend jaar een lichte daling van de koopkracht met 0,3%. Dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten en stijgende energieprijzen. Desondanks verwacht het CPB voor volgend jaar een economische groei van 1,2%. Met de nieuwe cijfers gaan de politieke partijen onderhandelen over de begroting voor Prinsjesdag. Acteur Hans Beyer is overleden. Hij was vooral bekend als Boef B100 in de tv-serie Bassie en Adriaan. Bekende uitspraak van hem was: ik heb ook altijd pech. Beyer speelde ook in Het Zonnetje in Huis, Flodder, Kees en Co, Vrienden voor het Leven en Goede Tijden, Slechte Tijden. Hans Beyer was 78. Niet eerder werd het in Nederland zo warm op 14 augustus als vandaag. In Westdorpen en Gilserijen was het om 12:30 vanmiddag al warmer dan 34,2 graden. En daarmee is het oude record van vorig jaar verbroken. Ook in De Bilt werd het warmer dan vorig jaar, waardoor het officieel de warmste 14 augustus ooit is gemeten. Het wordt later vanmiddag waarschijnlijk nog veel warmer. Dit weekend verdwijnt de hitte weer uit Nederland. Dan gelijk maar het weerbericht. Zonnig en heet, 30 tot 37 graden. Vanavond in de kustprovincies een verkoelende noordwestenwind. Morgen wolkenvelden, in het noorden en westen een bui en 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
5: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

talk. There's no need anyway. I had you at baby. You had me at hey.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De boerenprotesten van vandaag zijn niet goed gevallen bij het kabinet. De ministers Heerma en Karremans deden een oproep om vanwege de veiligheid niet met trekkers de snelweg op te gaan. Vanmorgen vielen 2 doden en 6 gewonden in een file achter trekkers. De boeren waren op weg naar Den Bosch voor een provinciedebat over vergunningen. Premier Jetten is het er niet mee eens dat de politie bij een langzaamaan actie niet van plan was om in te grijpen. Jetten noemt dat geen goed signaal. De premier kan zich goed voorstellen dat mensen zich ergeren dat trekkers straffeloos kunnen doorrijden. De boeren protesteren tegen het mogelijk intrekken van de vergunning van 5 Brabantse pluimveehouders. Boeren in andere delen van het land zijn solidair. Zeeuwse boeren rijden met trekkers over de N59. Ze begonnen hun actie met een minuut stilte en hebben hun snelheid aangepast. Bij een caravanstalling in Almere is brand uitgebroken. Er staan caravans en campers in brand. En volgens Omroep Flevoland zijn er ook explosies gehoord. Een grote rookwolk is tot in Urk te zien. De brandweer is met veel materieel uitgerukt. Ook uit het Gooi en uit Utrecht. Over de oorzaak van de brand in Almere is nog niets bekend. Het Centraal Planbureau verwacht voor volgend jaar een lichte daling van de koopkracht met 0,3%. Dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten en stijgende energieprijzen. Desondanks verwacht het CPB voor volgend jaar een economische groei van 1,2%. Met de nieuwe CPB-cijfers gaan de politieke partijen onderhandelen over de begroting voor Prinsjesdag. Acteur Hans Beyer is overleden. Hij was vooral bekend als Boef B100 in de tv-serie Bassie en Adriaan. Het weer zonnig, 35 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Met de auto naar het werk? Toch maar niet. Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Premier Jetten vindt het geen goed signaal dat de politie Oost-Brabant niet wil ingrijpen tegen trekkers op de snelweg. Vandaag kwamen twee inwoners van Os om het leven in een file achter trekkers op de A2. Jetten vindt dat politie, burgemeester en het OM moeten nabespreken hoe het fout kon gaan. Ministers Heerma en Karremans riepen demonstrerende boeren op om na hun protest in Den Bosch niet over de snelweg naar huis te gaan. Ondanks dat reden vanmiddag toch trekkers op de A1, de A2 en de A50. De brandweer is in Almere urenlang bezig geweest met het blussen van een brand bij een caravanstalling. Er stonden caravans en campers in brand en volgens Omroep Flevoland werden ook explosies gehoord. Een grote rookwolk was tot in Urk te zien. De brandweermensen kwamen ook uit het Gooi en Utrecht, die hielpen het vuur te bestrijden. Over de oorzaak van de brand in Almere is nog niets bekend. In het gebouw van de Tweede Kamer zijn de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië herdacht. Zoals elk jaar waren er toespraken en er werden kransen gelegd door de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, Vos en Van Kampen. Morgen is het 81 jaar geleden dat Japan capituleerde en ook in Nederlands-Indië een eind kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Morgenavond is de nationale herdenking bij het Indisch Monument in Den Haag. Niet eerder werd het in Nederland zo warm op 14 augustus als vandaag. In Westdorpen en Geelserijen was het om 12:30 vanmiddag al warmer dan 34,2 graden. En daarmee werd het oude record van vorig jaar verbroken. Ook in de Bilt werd het warmer dan vorig jaar, waardoor het officieel de warmste 14 augustus is ooit. Het wordt later vanmiddag waarschijnlijk nog veel warmer, lokaal 37 graden. Dit weekend verdwijnt de hitte weer uit Nederland. Dan de weersverwachting. Het is zonnig en heet, 30 tot 37 graden. Later zorgt een noordwestenwind in de kustprovincies voor wat verkoeling. Morgen in het noorden en westen een enkele bui. Later meer zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Bond, Jan Berg.

Hans de Boy, 1984, thuisband, de Rieter van der Plaat. Fijn, u bent er weer bij een nieuwe aflevering van Programma Bond. Jan Berg is de naam, draait voor u het komende uur zo deze Paul McCartney anno 2026. Days We Left Behind.

0: Hedendaagse muziek kan het 2026 Paul McCartney, Days We Left Behind. Er mag er nog zijn, de oude rocker met deze heerlijke plaat. We gaan nu wel ver terug in de tijd naar de jaren 60.
1: Oude meuk!
0: 1962, de Blue Diamonds, Ruud en Riem de Wolf, Lady Sunshine und Mr.

0: The Blue Diamonds uit 1962. Lady Sunshine und Mr. Moon. Ja, de mannen zongen in het Nederlands, Engels en ditmaal dus in het Duits.
1: His name is Berg. Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: 2004, het jaar wat we voor hebben liggen met Maroon 5. Dit is Sunday Morning.

0: Dat was Maroon 5, Sunday Morning. Heerlijke plaat hier in het programma.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: En hier en nu gaan we naar 2014 met Milky Chance. Dit is de Stolen Dance.

0: Bezoek van Milky Chance. Dit was de Stolen Dance.
1: Oster het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Die werk hier van Lana G. We kennen het van K3 in de Nederlandstalige uitvoering. Dit is een Engelstalige uitvoering. Heel ander jasje. Olé, oh ja, lele.

0: Ja, leuk, deze nieuwe plaat. Lana G en inderdaad, oh ja, Lele.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: We gaan in 1995 met de Cornelis. Dit is 74, 75.

0: muziek van het jaar 1995, 74-75, het titel van deze plaat, de Cornelis, hoorden we hier voorbij komen.
1: Jan Berg,
2: met de muziek van de jaren 70.
0: En op naar het half uur met deze uit 1977, Joe Dolan en I Need You.

0: Het is 4:30 bij Bond met Jan Berg. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Ook vanmiddag rijden demonstrerende boeren over de snelweg, ondanks oproepen vanuit het kabinet om dat niet te doen. Vanmorgen kwamen twee mensen uit Os om het leven bij een ongeluk in een file op de A59, waar door boeren werd gedemonstreerd. President Trump vraagt het Amerikaanse Hoge Rechtshof de bouw van zijn balzaal bij het Witte Huis door te laten gaan. Een rechter legde de bouw stil, omdat Trump geen toestemming had gevraagd aan het congres. De brandweer is in Almere uren bezig geweest met het blussen van een brand bij een caravanstalling. Er stonden caravans en campers in brand. En volgens Omroep Flevoland werden er ook explosies gehoord. Het weer zonnig en heet, 30 tot 37 graden. Morgen koeler met bewolking en kansen op een bui.
2: Lekker gevarieerd.
3: Bond.

Uit 1988 alweer des van U2, The Angel of Harlem. U bent er nog steeds bij in Programma Bond en gaan hedendaagse muziek draaien. Bruno Mars. Oh my soul. Nou, lekkere plaat hoor, ik hoor hem graag en daarom hoort hij natuurlijk ook hier in de...

0: En dat was van de 2026 single van Bruno Mars, On My Soul. Lekker swingend en ik hou ervan in het programma.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: We gaan naar 1967 met Sandy Posey. I'll Take It Back.
3: Here he comes now. I've got to tell him somehow. I could put it off till later.

0: Ja, 1967, deze Sandy Posey, I Take It Back.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Gaan we naar 2007 met Simon Webb. My soul bleeds for you.

0: met Simon Webb, My Soul Bleeds For You, uit 2007 alweer deze.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Ook hier, nieuw werkje, The Cool Caps en DJ Pulpo Jones. Baby, du machst mich.

0: De muziek van The Cool Caps en DJ Pulpo Jones, Baby Du Magst Mich. Ja, een beetje Duitsalige dancemuziek kunnen wij zeggen.
1: Hé Jan, wat is het weer al de Noorste gezellig, Bidi.
0: Jazeker. We gaan naar 2017 met Axwell Ingrosso. En Kid In. En zo heet het, hè.

0: Axel Ingrosso en Kid Ink. Uit 2017. Dit was I Love You.
1: Kijk, bij Jan Baag moet je altijd maar afwachten.

Howling Hollyans. Tonta, de titel van de plaat. Kijk op de klok. Jazeker, hoogste tijd om afscheid te gaan nemen. Het zit hier weer op een uurtje lang bond op uw radiotoestel. Mijn naam is Jan Berg en ik heb het ook weer met plezier voor u gedaan vandaag. Mocht u willen reageren op het programma, dan kan dat natuurlijk altijd. Postvakje wat daar voor open staat, janberg.radio@gmail.com. Ik ga u nog een hele fijne dag wensen en u vertellen wat de muziek is waar we mee uitgaan. Ik heb er nog twee voor u klaarstaan. Allereerst gaan we naar het jaar 1972 met Gerard Cox. Hij is niet meer onder ons. Hij had een Nederlandse tekst op een nummer oorspronkelijk van Gilbert O'Sullivan en het werd genoemd 1948. Daarna nog een nieuw werkje van Becky Denton, Barefoot in. Ik laat het erbij. Bedankt voor het luisteren. De groetjes. Heel graag weer tot de volgende bond.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. Een nieuwe Franse wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, is in strijd met de grondwet. Dat heeft de Grondwettelijke Raad in Frankrijk bepaald, die nieuwe wetten beoordeelt en ook kan tegenhouden. Volgens de Raad is het een te grote inbreuk op de vrijheden van burgers. De Raad is niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. En bovendien moet iedereen dan aantonen oud genoeg te zijn om sociale media te mogen gebruiken. En ook dat gaat de Raad te ver. De Franse sociale mediawet was voor veel landen een inspiratie om soortgelijke wetgeving te ontwikkelen. De grote natuurbrand in het Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen komt steeds dichter bij het geëvacueerde dorp Guy. Het vuur is nog maar zo'n 150 meter van het plaatsje verwijderd, volgens Duitse media. De grote natuurbrand woedt sinds gisteren in de gemeente Hürtgenwald, waar Guy onder valt. En dat is vlakbij de Nederlandse grens, bij Kerkrade. Alle 1800 inwoners hebben vanochtend vroeg hun huizen verlaten. Volgens de brandweer duurt het nog dagen voordat die brand is geblust. Het UMC Utrecht meldt een datalek. Het gaat om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Daar kunnen mensen logeren van wie naast in het ziekenhuis liggen. In totaal liggen de gegevens van 5000 mensen op straat. Het gaat niet om medische informatie, maar om zaken als naam, adres, telefoonnummer en ook boekingsinformatie. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. En driekwart van de bezoekers van het afgelaste festival DEFCON 1 wil geen geld terug, zegt de organisatie. Tickets blijven geldig tot volgend jaar. Het festival in Biddinghuizen werd eind juni afgelast, toen het code rood was vanwege de hitte. Het weer langs de kust koelt het wat af door een noordwestenwind. In het oosten en zuidoosten blijft het nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en dan wordt het 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: In het Muziekmuseum zijn niet meer van toepassing.

0: This program is climate neutral.
1: Dit programma is klimaatneutraal.
0: All music will be recycled.
1: Alle muziek wordt gerecycled.
2: Het Muziekmuseum.
0: The Music Museum.

0: Het Muziekmuseum.
1: Muziekvrienden, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen vertrouwde radio en via het wereldwijde web. En deze keer hebben we een rondleiding langs week 33. En dat is de week waarin de Amerikaanse soulzangeres Aretha Franklin op donderdag 16 augustus 2018 in haar woning in de Amerikaanse stad Detroit overlijdt. De Queen of Soul werd 76 jaar. Ze won onder meer 18 Grammy Awards. En bovendien was ze in 1987 de eerste vrouw die een plek kreeg in de Rock and Roll Hall of Fame. Op de ranglijst van beste zangers aller tijden van het Amerikaanse tijdschrift Rolling Stone staat ze op de eerste plek. Aretha is een geschenk van God, schreef het muziektijdschrift in 2010. Zij is de reden waarom vrouwen willen zingen. Wij luisterden naar Money Won't Change You van het fameuze album Lady Soul uit 1968. Zometeen tijdens deze rondleiding muziek van de uitvinders van de term rockabilly. En dadelijk ook nog muziek van een wereldberoemde zangeres die beweerde dat ze longkanker had opgelopen door het inhaleren van giftige deeltjes tijdens de aanslagen op 11 september 2001 in New York. En muziekvrienden, ook deze week weer een oude top 40, is er dus eentje uit week 33. Het jaar, daar zeg ik nog even lekker niks over. Nou, wat ik erover kan zeggen is dat het geboortejaar is van Simon Keizer. Kent hem wel, van Nick en Simon, Nederlandse zanger. En Katy Perry, Amerikaanse zangeres. Op nummer 1 in die top 40 week 33 staat een anti-oorlogslied. Het nummer speelt in op de angst voor een nucleaire oorlog. In de door Kevin Godley en Lol Cream geregisseerde videoclip zien we de Amerikaanse president Ronald Reagan vechten met de leider van de Sovjet-Unie, Konstantin Tsjernenko. Legendarische videoclip en nummer uiteraard. En muziekvrienden, ook deze week weer een langspeelplaat van de week. Het is er 1 uit 69. Dat betekent dus een vinyle plaat. Het is zelfs een dubbel album. Het is van een Amerikaanse band. Het is hun debuutplaat. En de groep wordt vernoemd naar een openbaar vervoersbedrijf in een stad in de Verenigde Staten. En dadelijk ook nog muziek uit een beroemde road movie uit 1969. Een van de bekendste nummers uit de film komt niet in de originele uitvoering op de soundtrack terecht vanwege de rechten. Een onbekende band mag het nummer naspelen. Om welke film gaat het en uiteraard om welk nummer? Het is een film van, een film met, moet ik zeggen, Dennis Hopper en Peter Fonda. Oudste nummer, muziekvrienden, deze keer is uit 1952. Maar we gaan nu naar zondag 15 augustus 1965.
2: Black.

0: luisterde naar de geweldige stem van Big Mama Thornton. Zij neemt op 13 augustus 1952 haar versie op van Hound Dog. Het is een compositie van Jerry Lieber en Mike Stoller. De plaat wordt pas in 1953 uitgebracht omdat er problemen waren rond de auteursrechten. Johnny Otis, de drummer op Hound Dog, wil dat ook zijn naam wordt vermeld als componist. Daarnaast wil Don Robbie, die de plaat op zijn Peacock-label uitbrengt, ook worden vermeld. Jerry Lieber en Mike Stoller zijn hier fel op tegen. Van Hound Dog door Big Mama Thornton worden ruim 2 miljoen exemplaren verkocht. En dan moet de versie van Elvis Presley nog komen. Die breekt in 1956 alle records. Ja, geweldig nummer. En daarvoor, muziekvrienden, muziek van de Fab Four. Want op zondag 14 augustus 1965 geven de Beatles een concert in het Shea Stadium in New York. Ze arriveren per helikopter bij het stadion. In een gepantserde auto worden ze naar het podium vervoerd. Hier worden ze aangekondigd door Ed Sullivan. En die hoorden we net ook. 56.000 uitzinnige fans zien en horen de Beatles in een half uur tijd 12 nummers spelen. De hele show wordt door de CBS-televisie opgenomen. Het voorprogramma wordt verzorgd door Brenda Holloway, de King Curtis Band, Cannibal and the Headhunters en Sound Incorporated. Wij luisterden naar Babies in Black uit dat concert van 15 augustus 1965. Het nummer wordt op geen één officiële Beatle-uitgave uitgebracht. Het nummer werd in de tijd geschreven door John Lennon. Ja, hoe wij er nou weer aankomen, ja, zit gewoon in ons archief. Straks langs Speelplaat van de Week. Het is een LP uit 1969. Het is het debuutalbum van een Amerikaanse band vernoemd naar een openbaar vervoersbedrijf in een stad in de Verenigde Staten. Voordat we daar aan toe zijn, gaan we eerst eens eventjes kijken naar die top 40. En aan die top 40 is een tipparade gekoppeld en wij draaien alvast een liedje uit die lijst.
1: Dit is de tipparade.
2: Nummer 27.
0: Het is van een band genaamd K-Ram. En het liedje heet Ménage à Trois. Het is een studioformatie van een aantal Britse muzikanten en producers. We got a

had ook zomaar een Nederlandse productie kunnen zijn. Komt uit Engeland, het heet K-Ram en het liedje heet Ménage à Toi. Het is Plastic Disco. Het is een studioformatie van een aantal Britse muzikanten en producers. Amanda Riddington is de zangeres van het nummer en ze was het gezicht van de groep tijdens mediaoptredens en ze is te zien in de officiële videoclip. Ze maakt later carrière als televisiepresentatrice voor onder andere Musicbox en Sky Channel. De funky track lijkt rechtstreeks gejat te zijn van Frankie Smith en de rap van de Rocksteady Crew. Dat was je misschien ook al opgevallen. Muziekvrienden, dan nu de langspeelplaat van de week. Ik zei het net al, het is een LP uit 1969. Het is zelfs een dubbel album en het is het debuutalbum van de Amerikaanse rockband Chicago. En het enige album wat ze onder hun oorspronkelijke naam, de Chicago Transit Authority, uitbrachten. En dat had ermee te maken dat de naam ook werd gebruikt door het openbaar vervoersbedrijf van de stad. En dat mocht niet, dus ze veranderden hun naam naar gewoon Chicago. De band wordt begin 1967 opgericht. Hun handelsmerk was een combinatie van soul, jazz en rock met blazers en snerpende gitaren. En tegenwoordig heet dat fusion. De groep bestaat uit toetsenist Robert Lamb, gitarist Terry Kath en bassist Peter Cetera. Opvallend is dat ze alle drie de leadzang doen op verschillende nummers. Daarnaast zijn er de blazers en de drums van Danny Serafine. Voor de opname van hun debuutalbum werd de studiotijd van de groep door de platenmaatschappij Columbia Records beperkt tot slechts 5 dagen voor de opnames en 5 dagen voor de overdubs. Ook was de studio overdag bezet door Simon en Garfunkel, waardoor de band hun partijen vanaf middernacht tot 8 uur moest opnemen. Ondanks de beperkte studiotijd wist de groep toch zoveel songs op te nemen voor een dubbel LP. De plaat had tegen de verwachtingen in veel succes in de Verenigde Staten. Het haalde de 17e plaats in de Billboard albumlijst in 1971. In Nederland staat het 5 weken in de albumlijst. Het nummer I'm a Man komt in Nederland in een verkorte versie op single uit. Het staat 10 weken in de top 40 met 13 als hoogste positie. De dubbel LP Chicago Transit Authority uit 1969 definieerde een nieuwe fusie van jazz, rock en pop. En daarom is het deze week

0: Langspeelplaat van de week is de track die we ervan draaien. Het is een dubbel LP en hij is afkomstig van de Chicago Transit Authority. Later werden ze bekend onder de naam Chicago en de plaat dateert uit 1969. En zometeen na de nummer 1 hit nog weer een track van die LP. Maar goed, dus eerst een top 40. Een hele lijst hebben we. Het is er eentje uit week 33. Het jaar, dat verklap ik nog niet. Komen we vanzelf achter als we al die liedjes weer voorbij horen komen. Absoluut. Als ik naar de lijst kijk, zie ik 5 nieuwelingen. 3 Nederlandstalige liedjes. Muziek uit de Verenigde Staten. Italië, Nederland, Engeland, Denemarken. Dat is opvallend. Spanje en Jamaica.
1: De Stichting Nederlandse Top 40 telt ze op. Wij tellen ze af. De Nederlandse Top 40.
0: Nummer 40. Onderaan de lijst. Een Amerikaanse zangeres. Ze heet Laura Branigan. En ik denk dat dit haar enige hit was.

producten, speelfilms en tv-series. Het was haar enige hitje in de Nederlandse top 40. En het heet? Self-Control staat dus op nummer 40. En dit is en was een wereldhit. En dat had ook mede te maken door die legende...

De Reflex stond 13 weken in de Nederlandse top 40. En het is natuurlijk van Duran Duran. Muziekvrienden, weten we al uit welk jaar we deze muziek hebben? Klinkt een beetje... Ja, wat is het? Jaren 80? Ja,

herkenbaar stem. Nou, voor mij is het een onbekend liedje hoor. Maar het gaat hier om Tracy Ullman, Britse actrice, comedienne en natuurlijk zangeres. Nieuw binnen op nummer 38 en het heet Sunglasses. Tweede nieuweling. Een bekend deuntje eigenlijk, laat ik het zo doen. Een bekend liedje en het komt vooral vanwege een koffiereclame voor Nescafé. Het wordt opgepikt door een Italiaan en hij noemt zich Gary Lowe. Dat klinkt dus niet Italiaans. Maar die had er wel een hit mee, de slimmerik. Hoi.

La Collegiala. Het schoolmeisje betekent dat. Een liedje lang geleden geschreven, ergens in Zuid-Amerika. Nieuw dus op nummer 37.

0: Het is de band Shaq Attack met zangeres Jill Seward. Staat dus nieuw op... Nee, niet nieuw. Nee, het stond 4 weken in de lijst. Dus 36. Nieuweling, die horen we nu. En wel op...
1: Nummer 35.
0: Ja, het is ze echt. Met die dwarsfluit.

0: zat het jaar hiervoor een hele grote hit. Rondo Russo kwam op nummer 1 terecht in de Nederlandse top 40. En dit is de opvolger eigenlijk van dat plaatje. En dat heet Vivaci. Is dat niet van... iets van Beto? Ja, je zou niet denken, toch? Want het Italiaanse titel. We kijken het even na. Berdien Stenberg, daar hebben we natuurlijk over. 35 nieuw in die lijst.
1: Nieuw.
0: En een plaatsje hoger.
2: Nummer 34.
0: Weer een nieuweling. Uit Nieuw-Zeeland komen ze. En een van de broertjes, Finn, zit daarin. Welke Finn was het? Nee, ze zitten er alle twee in. Tim en Neil. In Split Dance.

34 dus nieuw in die top 40. Australische band Split Ends met Message to My Girl. De vijfde en hoogste nieuweling op nummer 33. Uit Groot-Brittannië. New Wave muziek, zo heet het officieel. Ja. De band heet A Flock of Seagulls. Er zijn al een aantal hits hoor in Nederland. En dit is de laatste die ze hebben. The more you live, the more you love.

kwam van hun succesvolle album It's My Life. Het tweede studioalbum, het was de derde single die daarvan afkwam. Dumb Dumb Girl. Leuke videoclips zaten er ook bij. Beetje gekke clips. Hè? Muziekvrienden, dan nu muziek uit Italië / Amerika. Het is Italiaanse disco. Nee hoor, het is gewoon dikke Amerikaanse funk. De band heet Change en het nummer Change of Heart.

Nederlandse versie van de Telephone Baby. In de uitvoering van John Spencer. En Lida moet ik zeggen, van Leersum, zo heet de zangeres. En John Spencer is natuurlijk Henk van Broekhoven. Maar ik zit hier en jij zit daar. Maar ze noemen zich John Spencer en Lida, dus met dat liedje Telephone Baby, dus op zijn Nederlands. Nog meer Nederlandstalige muziek in deze lijst, 9.

En zo heet het. Het is van Lodewijk van Avezaat. Maar het is eigenlijk zanger, liedjesschrijver en muzikant Aad Klaris. Het is gewoon een grappig nummer. Het is vanuit de humor bedacht natuurlijk. Verrek, zeg kerel, ben jij het? Het gaat dus over een kakkertje, hè? Dat was dus op 29. 28 nu, legendarische zangeres Alison Moyer.

28 Love Resurrection van Alison Moyen. Ze begon natuurlijk in de band Yazoo samen met Vince Clark. Ze staat trouwens in de lijst van beste verkopende Britse zangeressen ooit. In de top 5 staat ze zelfs in Engeland. Ongelooflijk. Dan nu twee gasten bij elkaar die ongekend veel platen verkocht hebben. De ene met zijn band, Mick Jagger. En de andere natuurlijk solo. Maar het begint natuurlijk ook met de Jackson 5 en zo. State of Shock staat op 27 in deze lijst. Daar zijn we nu nou. Totaal andere muziek. Dit klinkt heel erg zomers.

0: Hij groeit op in Groot-Brittannië. Jamaicaanse zanger Philip Fearon. En hij noemt zich Phil Fearon op dit plaatje. En wordt begeleid door de band Galaxy. 26 dus met Everybody's Laughing. En nu een klassieker uit Nederland. Klein orkest.
1: Oost

25, klein orkest over de muur. Het blijft een tekst die je iedere keer weer mee terugneemt. Naar de tijd van voor de muur. Nu 24.

Billy Idol. Hij begon muziek te maken in de punkperiode in Engeland met zijn korte, witte, geblondeerde haar. Maar ja, bracht de meeste platen eigenlijk in de Verenigde Staten uit. Want daar richtte hij zich ook op. Billy Idol met Eyes Without a Face op 24 in deze top 40. Dan nu muziek van een voetballer. Nee, niet van Johan Cruijff. Hij heeft ook ooit wel eens een plaatje gemaakt. Nee, Ruud deed het wat serieuzer. Luister maar eens.

liedje wat hij opnam in de periode toen hij bij Feyenoord speelde. Ja, zijn grootste hit was in 1988 met de band Revelation Time, een reggae band, met het nummer South Africa. Maar dit was Not the Dancing Kind.

vraag je natuurlijk nu af, wat is dit in hemelsnaam? Nou, dat dacht ik ook toen ik het terug hoorde. Het is een duo, Tineke Schoenmaker en producer Rob van Donselaar. En ze noemden zich One Two. En we moeten het van het vinyl afhalen, want er is nergens meer te vinden, dit plaatje. Het heet No Song To Sing, staat op 22, een nummer wat wij met z'n allen zijn vergeten. En dames, het is leuk om daar weer een klein stukje van te horen.

horen een zanger hier, geen zangeres. Green Card Tide. Guard Side, laat ik het roepen. 21 staat

Het was hun eerste single in Nederland en het werd gelijk hun grootste hit. Squidgy Politie dus met Absolute. Een jaar later hadden ze nog The Word Girl. Toen was het ook afgelopen met de band. En wat is dit nu, muziekvrienden? Muziek uit Denemarken.

0: een beetje maffe disco. Ja, wat is het? Funk? De grootste hit hadden ze met Sunshine Reggae. Dit was de opvolger van Ride the White Horse. De band Laid Back dus. Deze gaan we het tweede gedeelte nog een keer helemaal beluisteren.
1: Man. Man, what time is it? Man, I gotta hurry up and get there. Oh, I don't see no cabs nowhere. Wait, yeah, that one over there. Yeah, I taxi.
0: Ja, geweldig. John Colbert, zo heet hij. Werd bekend onder de naam Jay Blackfoot met het nummer Taxi. We gaan even een beetje vaart maken, muziekvrienden. We willen naar die nummer 1 hit. En dadelijk ook nog weer een track van de langspeelplaat van de week. 18. Hij komt uit Londen. Britse singer-songwriter en producer. Nick Lowe met Half a Boy, Half a Man. Beetje vaart maken kan er niks aan doen, want anders kunnen we die nummer 1 niet draaien. Die track van de langspeelplaat van de week, het album Chicago Transit Authority uit 1969. Sade nu, 17. En zo heet het ook, When Am I Going to Make a Living?

zo heet dat officieel. Julio. En Diana. Of Diana zeggen ze dan natuurlijk. Dat is Amerikaans. All of you.

Peter Robinson. Zo heet hij, maar hij noemde zich Marilyn. Maybe you and I can face the things that you have inside your head sometimes. Een beetje Boy George-achtige muziek en ja. Het was een figuur met een androgyn uiterlijk, zoals dat heet. Ja, geen man, geen vrouw. Zijn tijd ver vooruit, zou ik je zeggen. Marilyn dus met You Don't Love Me. Inmiddels zijn we beland bij nummer 13, legendarische band Spandau Ballet.

En dan denk je, uit welk land zou dit komen? Het heet I'm Your Son, South America. Dus het zou een Zuid-Amerikaanse band zijn. Nee, het is muziek van Rini de Wit. En hij noemt zichzelf Silvio, staat dus op nummer 12 in die top 4. Dan nog even een stukje van nummer 11 voordat we die top 10 induiken. Een trio. En ze maakten soulmuziek en discomuziek. Maar dit is meer elektronische disco. The Pointer Sisters. En zo heet het. Jump staat dus op 11.

muziekvrienden. We hebben één top 40 gekozen. Eentje uit week 33. Het jaar is 1984. Ik lees de top 10. We draaien de nummer 1 hit. Dat anti-oorlogsnummer waarin we onder andere Ronald Reagan zien optreden in de videoclip. En daarna nog weer een track van de langspeelplaat van de week. Dat eerste album van Chicago uit 1969. Goed, komt u nummer 10. When Doves Cry. Natuurlijk van Prince. Nummer 9. Ik zou hem graag het tweede gedeelte nog weer een keer beluisteren. Each and Everyone van Everything But The Girl. Nummer 8. I Won't Let The Sun Go Down On Me van Nick Kershaw. Nummer 7. To France. Mike Oldfield. Nummer 6. High Energy. Een liedje met een hoge energie van Evelyn Thomas. Nummer 5. Talking Loud and Clear van Orchestra Maneuvers in the Dark. Nummer 4, Wake Me Up Before You Go Go, Wham. 3, The Glorious Life, Sheila E. 2, Small Town Boy, Bronski Beat. En hier...

0: luistert naar het archief van het Muziekmuseum. Kijk ook op hetmuziekmuseum.nl.
1: The Music Museum.
0: Het Muziekmuseum. De langspeelplaat van de week.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. Protesterende boeren zijn vanmiddag toch met trekkers de snelweg opgegaan. Ze reden onder meer over de A1, de A2 en de A50. Het kabinet deed juist een dringende oproep aan boeren om niet op de snelweg te demonstreren. Aanleiding was het dodelijke ongeluk vanmorgen bij Hees in Brabant. In een file op de A59 door trekkers reden 4 auto's op elkaar. 2 mensen uit Os kwamen om het leven, 6 anderen raakten gewond. De boeren protesteren tegen het mogelijk intrekken van de vergunning van 5 Brabantse pluimveehouders. In Den Bosch vergadert Provinciale Staten daar nog altijd over. De Maastrichtse wijk Malberg blijft de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied om de voortdurende overlast van jongeren daar tegen te gaan. Afgelopen woensdag ging de maatregel al in na ongeregeldheden. Er werden toen brandjes gesticht en vuurwerk afgestoken dat naar handhavers en woningen werd gegooid. Ook bewoners werden bedreigd. 2 minderjarigen zitten nu vast. Omdat de rellen niet stopten, is de maatregel verlengd. Eerder waren er ook al problemen in de wijk. Volgens de gemeente gaat het grotendeels om dezelfde groep die die overlast veroorzaakt. De natuurbrand in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is inmiddels nog maar 150 meter van het geëvacueerde dorp Guy, melden Duitse media. Die brand die woedt sinds gisteren in de gemeente Hürtgenwald, waar Guy onder valt. Het dorp ligt vlak bij de Nederlandse grens bij Kerkrade. En het Franse Constitutionele Hof heeft de nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, ongeldig verklaard. Volgens het Hof is de wet een disproportionele inbreuk op de vrijheid van de Fransen. Ook is het Hof niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. Het weer. Langs de kust koelt het wat af. In het oosten en zuidoosten blijft het nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Alle reclameuitingen in het Muziekmuseum zijn niet meer van toepassing.
5: Nummer 1 Hitfestival, de superhits van Zandvoort.

0: Dit programma is door mensen gemaakt.
1: This program is human made.
0: Alle muziek in het Muziekmuseum komt van echte mensen.
2: All the music comes from real people.
3: Het Muziekmuseum.
4: The Music Museum.

0: Muziekmuseum.
1: Muziekvrienden, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen vertrouwde radio en via het wereldwijde web. En deze keer hebben we rondleiding langs week 33. En voor de onderbreking hebben wij geluisterd naar een oude top 40 uit 1984. Ook naar het liedje wat op 1 staat, hebben we uitgebreid kunnen horen. Frankie Goes to Hollywood met Two Tribes. Het is een anti-oorlogslied. Het nummer speelt in op de angst voor een nucleaire oorlog wat toen speelde in die periode. In de door Kevin Godley en Lol Cream geregisseerde videoclip zien we de Amerikaanse president Ronald Reagan in een kraal vechten met de leider van de toenmalige Sovjet-Unie, Konstantin Tsjernenko. Aan het einde van de clip zien we dat beide leiders verbaasd om zich heen kijken omdat alle toeschouwers zijn gaan vechten. En daarna ontploft de aardbol. Er worden verschillende versies van dit nummer gemixt en uitgebracht. Het werd in de tijd geproduceerd door Trevor Horn. Die had er een hand van. Het singeltje wat dus op 1 staat duurt iets van 3,5 minuut. Maar er is ook een 12-inch mix van. Die duurt ruim 8,5 minuut. En daarop horen we onder andere de Britse stemacteur Chris Berry. En die imiteert Ronald Reagan. Even een klein stukje.
2: Ladies and gentlemen, let me present Frankie Goes to Hollywood. Possibly the most important thing this side of the world.
1: Oh, yeah. Well, dat is dus die stemacteur Chris Berry. Ja, die 12-inch klinkt een stuk vetter dan de single. Two Tribes heet het liedje. En het staat 14 weken in de Nederlandse top 40, waarvan 3 weken op de eerste plaats. Zometeen dus nog veel meer muziek uit die oude top 40. Maar eerst vertel ik je dat we luisterden naar Love is Strange in de uitvoering van Peaches en Herb. Met daarin Frances Barker en Herb Fain. Vanaf 1966 vormen zij een duo. Ze hebben succes met onder andere de liedjes Let's Fall in Love, Close Your Eyes, For Your Love en Two Little Kids. In 1969 stapt Frances Barker op. Herb Fame gaat met Marlene Mack en later met Linda Green verder als Peaches en Herb. Frances Barker maakt nog enkele solo-singles voordat ze zich uit de muziekindustrie terugtrekt om haar 2 dochters op te voeden. Ze overlijdt op 13 augustus 2005. Ze is 58 jaar geworden. Wij luisterden dus naar Love is Strange uit 67 met dus Frances Barker en Herb Fame als Peaches en Herb. Nummer in de tijd geschreven door officieel Ethel Smith. En dat is de vrouw van Bo Diddley. En Bo Diddley schreef het nummer, want het had allemaal met rechten te maken dat hij zijn vrouw die rechten gaf. Straks tijdens deze rondleiding muziek van de uitvinders van de term rockabilly. Dat is een soort rock'n'roll. En muziekvrienden, natuurlijk een langspeelplaat van de week. We hebben zo'n prachtige vinyle LP. Het zijn er zelfs 2 uit 1969. Het is het debuutalbum van de Amerikaanse band de Chicago Transit Authority. En later gingen ze zich gewoon Chicago noemen. Dadelijk ook nog muziek van de beroemde Road Movie uit 1969. Een van de bekendste nummers uit die film komt niet in de originele uitvoering op de soundtrack terecht vanwege de rechten. Een onbekende band mag het nummer naspelen. Om welke film gaat het en om welk nummer? Het is een film met Dennis Hopper en Peter Fonda. Dadelijk ook nog muziek van een wereldberoemde zangeres die beweerde dat ze aan longkanker leed omdat ze giftige deeltjes had geïnhaleerd tijdens de aanslagen op 11 september 2001 in New York. Uiteindelijk overleed ze daar ook aan. Ja, of dat dan zo is, ik ga het verhaal dadelijk vertellen. En dan nu van muziek van de LP Ram van Paul en Linda McCartney. Want op 13 augustus 1971 wordt in Engeland de single The Backseat of My Car op Apple uitgebracht. Op de B-zijde staat Heart of the Country. De single komt op 28 augustus 1971 de Britse hitparade binnen en blijft op 39 steken. Het is voor het eerst dat een solo-single van een van de Beatles zo laag in de Britse hitparade eindigt. In ons land wordt Eat at Home van de LP op single uitgebracht. Het nummer bereikt bij ons de 10e plaats.

openingsnummer van de langspeelplaat van de week van de Chicago Transit Authority. Een plaat met dezelfde titel. Kennen ze later natuurlijk als Chicago, LP uit 1969. En het liedje heet Introduction. Dan nu muziek van de uitvinders van de term rockabilly. Het gaat hier om Dorsey Burnett en Paul Burleson. Zij spelen tussen 1953 en 1957 in de Johnny Burnett Trio. Johnny is de broer van Dorsey. Ze werden eerst bekend als de Dalton Gang, omdat tijdens hun optredens dikwijls werd gevochten. Johnny en Dorsey waren de uitvinders van de term rockabilly. Ze maken namelijk een lied, Rock Billy Boogie, geïnspireerd op hun twee kinderen, Rocky en Billy. Al gauw werd hun muziek als Rocky Billy genoemd. Veel andere artiesten speelden ook deze opwindende vorm van rock'n'roll. De term veranderde later in rockabilly. Als Johnny Burnett een solocarrière start, ruilt hij de gitaren in voor violen. Met zoetsappige nummers als Dreaming en You're 16 scoort hij in 1960 in de Verenigde Staten zijn grootste hits. Op 14 augustus 1964 is hij aan het vissen in Californië. Op die avond vaart hij met zijn vissersbootje op Clear Lake en komt in botsing met een cruiseschip. Johnny werd overboord geslingerd en verdronk. Hij is 30 jaar geworden. Nu terug naar die uitvinders van rockabilly, Dorsey Burnett en Paul Burleson, samen met het Johnny Burnett Trio met Rock Billy Boogie.

0: Er zijn veel hitparades in Nederland. Er is er maar eentje waarmee echt rekening gehouden wordt. Dat is de Nederlandse top 40.
1: 1984.
2: Week 33.
3: Nummer 19.

Het was ongelooflijk populair in de tijd in de gay scene in de discotheken. High Energy van de Amerikaanse zangeres Evelyn Thomas. Dan nu een nummer uit die film met Dennis Hopper en Peter Fonda. Het gaat om de film Easy Rider. Een maand nadat de film in New York draait, is er in Los Angeles op 13 augustus 1969 een tweede premièrevoorstelling. In deze cultfilm spelen Peter Fonda en Dennis Hopper de vrijgevochten motorrijders Wyatt en Billy. Bijrollen zijn er voor Jack Nicholson, Phil Spector en Justin en Bridget, de jonge kinderen van Peter Fonda. De soundtrack van Easy Rider bereikt op 19 januari 1970 de gouden status in Amerika. Het is de eerste soundtrack van een popfilm die met goud wordt bekroond. Op de plaat staan onder andere Born to be Wild en The Pusher van Steppenwolf, If Six Was Nine van Jimi Hendrix en The Ballad of Easy Rider van Roger McGuinn van The Byrds. Het nummer The Wait wordt in de film uitgevoerd door de Canadees-Amerikaanse formatie The Band. Op de soundtrack zijn de rechten niet geregeld. Vandaar dat daar een uitvoering op staat van de Amerikaanse rockband Smith. Wij luisteren nu naar een uitvoering van de band van The Wait, die ze opnamen voor het album The Last Waltz. Op deze uitvoering worden ze begeleid door de Staple Singers.

speelplaat van de week, muziekvrienden. De Chicago Transit Authority uit 1969, een dubbel album. Ik hoorde het nummer Beginnings. De grootste hit overigens die ze hadden in Nederland was in 1976 met If You Leave Me Now. Het stond op nummer 1 en het stond 16 weken in de Nederlandse top 40. We doen het album weer dicht en wachten tot volgende week weer voor een nieuwe langspeelplaat van de week. Dan nu muziek van die wereldberoemde zangeres die beweerde dat ze longkanker had opgelopen door het inhaleren van giftige deeltjes tijdens de aanslagen op 11 september 2001 in New York. Het gaat hier om LaDonna Adrienne Gaines, geboren op 31 december 1948 in Boston, beter bekend als Donna Summer. Die artiestennaam nam ze aan omdat ze van 71 tot 76 getrouwd was met de Oostenrijker Helmut Sommer. Ze is het meest bekend van haar disco-hits uit de jaren 70, die haar de bijnaam koningin van de disco opleverde. Na een lang gevecht tegen longkanker, die ze beweerde te hebben opgelopen door het inhaleren van giftige deeltjes tijdens de aanslagen op 11 september 2001... overleed Donna Summer op 17 mei 2012 op 63-jarige leeftijd. Tijdens de aanslagen was ze in haar appartement in de buurt van Ground Zero. Echter, sommige rapporten schrijven de ziekte toe aan het roken van sigaretten tijdens haar jongere jaren en haar voortdurende blootstelling aan rooklucht tijdens optredens in clubs, lang nadat ze gestopt was. Ook aanleg voor deze ziekte in de familie heeft waarschijnlijk bijdragen aan haar dood. Donna Summer liet haar man Bruce en 3 dochters en 4 kleinkinderen achter. Laten we nog eens luisteren naar haar doorbraak in Nederland.

0: Telefoon Baby. Gewoon op zijn Nederlands. John Spencer en Lida. Muziekvrienden, ik heb er nog één.
1: Nummer 20.
0: Uit Denemarken dus. De band Laid Back met Ride the White Horse. Bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we er weer. Via je eigen vertrouwde radio. En je kunt ons natuurlijk altijd vinden via het grote wereldwijde web. Bedankt voor het luisteren. Tot een andere keer.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. De Maastrichtse wijk Malberg blijft ook de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied om de voortdurende overlast van jongeren tegen te gaan. Afgelopen woensdag ging de maatregel al in na ongeregeldheden. Daarbij werden toen onder meer brandjes gesticht en vuurwerk afgestoken. Omdat de rellen niet stoppen, wordt de maatregel verlengd. De boerenprotesten van vandaag zijn slecht gevallen bij het kabinet. Ministers Heerma en Karremans riepen de boeren op om niet met trekkers de snelweg op te gaan. Vanmorgen kwamen 2 mensen om het leven en raakten 6 anderen gewond in een file achter trekkers. De boeren waren onderweg naar Den Bosch voor een provinciedebat over vergunningen. Justitieredacteur Remco Andringa zegt dat de politie worstelt met de aanpak van die boerenprotesten.
1: Ik denk dat in de overwegingen om bij voorbaat een oogje dicht te knijpen ook wel heeft meegespeeld dat het in de praktijk inderdaad heel moeilijk is om trekkers weg te houden van de snelweg. De politie heeft niet de mensen en de middelen om bij iedere oprit van snelwegen een groot aantal tractoren tegen te houden. Met ook nog eens het risico dat het daar escaleert.
0: Nou, ondanks die oproep zijn protesterende boeren vanmiddag toch met trekkers weer de snelweg opgegaan. Een nieuwe Franse wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, is in strijd met de grondwet. Dat heeft de Grondwettelijke Raad in Frankrijk bepaald, die nieuwe wetten beoordeelt en ook tegen kan houden. Volgens de Raad is het een te grote inbreuk op de vrijheden van burgers. En de Raad is ook niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. En de natuurbrand in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is inmiddels nog maar op 150 meter van het geëvacueerde dorp Guy, melden Duitse media. Die brand die woedt sinds gisteren in de gemeente Hürtgenwald, waar Guy onder valt. Het dorp ligt vlak bij de Nederlandse grens, bij Kerkrade. Het weer. Langs de kust gaat het wat afkoelen door noordwestenwind. In het oosten en zuidoosten blijft het nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur dan naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en dan 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Ja, het zijn Weekend Jeroen en Peter. Je zult het niet geloven. Op Eemland 1.
1: Nee joh.
2: Hallo vriendjes en vriendinnetjes. Fijn dat jullie er zijn.
3: Hey, hallo. Fijn dat jullie er zijn.
0: En wat ben ik blij dat jij er bent, vriend.
1: Nou, mag dat ook wederzijds zijn. Wat een gezelligheid.
0: Wat goed is dit. Ja, voor de mensen thuis en de mensen die mijn enthousiasme niet begrijpen. Nee. Jeroentje is erbij, maar toch weer niet.
1: Ja.
0: Jeroen, kun jij een klein tipskens van de sluier oplichten nadat ik verteld heb dat dit overigens aflevering 652 is?
1: Oh, dat is mooi. Dat is altijd fijn om te horen. Want de afgelopen weken heb ik bedacht dat het in de uitzendingen 663 was. Dus dat is mooi dat we in ieder geval iets tussen af. Nee, maar het gaat is, zoals de luisteraars van de trouwe luisteraar Jeroen en Peter natuurlijk weten. Want die hebben de afgelopen weken geluisterd. Hebben natuurlijk mijn uitzendingen gehoord hier live al vanuit de Costa Blanca. Maar ja, nu ook echt live met jou samen. Want ja. Ik zit nog steeds in Spanje.
0: Ja.
1: Ik ga op dit moment mijn vijfde Spaanse week in. Volgende week 6. En dan kom ik terug. Dan ben ik weer eventjes terug.
0: Ja, want hier in de studio hangt een enorme kalender. Het is een weekkalender. Staan 6 vakken. In 5 vakjes zijn al een groen vinkje gezet. En het 6e vakje is nog maagdelijk leeg. Dat betekent dus inderdaad dat jij volgende week terugkomt. Maar op welke dag kom jij volgende week terug? Willen onze luisteraars nu al weten. De chat stroomt vol.
1: Ja, dat snap ik. Dat kan zijn de zaterdag of de zondag. Het ligt een beetje aan het verkeer natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk.
1: Het is natuurlijk, dat heeft alles mee te maken. We doen het rustig aan.
0: Ja.
1: Maar ik ga er weer zijn. En ik kan niet wachten.
0: Nee, ik ook niet. Ik wil even één plaatje draaien voordat we enorm verder draaien. Want ik ben tot de conclusie gekomen, nu ik jou aan de lijn heb, dat jij op schuifje 5 zit, waar ook de jingle draaide. Dus ik heb nu geen bedje, terwijl ik alles voor de rest voor had bereid. Dus als ik één dingetje even weg kan starten, kan ik daarna een bedje onder ons gesprek zetten. En het bedje wat ik onder ons gesprek wilde zetten, dat komt uit mijn vakantie. Ik ben naar Noorwegen geweest. Daar hebben we de radio op gezet. En dit was heel populair.

0: Golden van de K-pop Demon Hunters, de Netflix movie. Het was elke dag op de radio daar. We hebben veel gereden daar en elke dag kwam dit nummer toch wel een keertje langs. En dat verbaasde me, want hier is het volgens mij inmiddels wel uit de roulatie. Jeroentje,
1: ja,
0: vriend.
1: Ja, hier is het voornamelijk reggaeton wat de klok slaat.
0: Reggaeton?
1: Reggaeton.
0: Ik weet natuurlijk wat reggaeton is, maar de mensen thuis weten dat niet.
1: Die Die van Shakira, wat voor het WK is gebruikt.
0: Ja, nou, er waren twee nummers die enorm in de roulatie waren in Noorwegen. Jij mag zo die andere draaien, want volgens mij kunnen we dat ook voor elkaar krijgen, toch?
1: Ja, dat moet lukken. Maar je hebt dus die, dat is ook hier nog steeds niet. Maar dat is reggaeton. Als je vraagt, wat is reggaeton?
0: Ja.
1: Dat is reggaeton.
0: Nou, zeg, wat lekker. Maar je was, voordat ik jou abrupt onderbrak over dat ik zo nodig een plaatje moest draaien, was jij aan het vertellen over dat jij het daar helemaal niet zo warm hebt?
1: Nee, het is hier op dit moment. Even kijken. Ik kijk even naar buiten. Ik kijk even op de officiële Costa Blanca weerklok. Daar is op dit moment 30 graden hier. Hoogste temperatuur vandaag was 32 graden. En het koelt hier ongeveer af tot een graad of 27 in de nacht. En dan, dat is prima. Maar kijk, deze Spaanse huizen die hebben een aantal voordelen.
0: Ja.
1: Dat is airco, maar dat heb jij natuurlijk thuis ook.
0: Ja.
1: En dat zijn op een manier gebouwd dat ze de warmte redelijk snel afvloeien, maar ook ook de kou buiten kunnen houden. Dus dat is een andere manier van bouwen hier in Spanje. Dus dat.
0: Jongen, ik heb ineens een stuk minder medelijden met jou.
1: Dat hoeft ook helemaal niet. Niemand vraagt om medelijden. Dat is ook niet nodig.
0: Het is toch. Jij zit daar in dat verre Spanje, ver verwijderd van al je vriendjes hier zo.
1: Zeker wel hoor. En zeker ook. Ik ben ook echt voor jullie bezig hier. Hè? Dan laten we dat ook even gewoon weten. Weet je, ik ben echt bezig voor jullie. Hè?
0: Jij bent bezig? Ja. Kun jij al een tipje van de sluier oplichten?
1: Ja, ik heb wat foto's naar jullie toegestuurd natuurlijk van dingen die in aantocht zijn voor jullie.
0: Ja. Ik heb al wat gezien waarvan ik denk, dat moesten we maar eens even gaan proberen.
1: Precies. Ja. Dus ik heb een aantal plopjes heb ik geregeld. Ik heb hier ook, ik heb zoveel te vertellen eigenlijk. Ik weet niet waar ik moet beginnen.
0: Nee, dat begrijp ik. En we moeten het een beetje doseren.
1: En jou nog wat vragen. Want we hadden het net even over Noorwegen.
0: Ja.
1: Is mooi, hè?
0: Ja, is een mooi land. Ja, qua natuur is hoop te zien. Fjorden is schitterend.
1: Ja, maar duur.
0: Er zijn twee nadelen aan Noorwegen. Eén.
1: Duur.
0: Duur. Correctie. Er zijn drie nadelen aan Noorwegen. Eén, het is verschrikkelijk duur. Twee, het is een stuk kouder dan hier in Nederland. En daar zou je op kunnen verkijken als je bijvoorbeeld maar één truitje mee hebt genomen. Omdat je denkt, het is toch fucking zomer. Hoe erg kan het nou helemaal zijn?
1: Dat kan echt wel.
0: Ja, het was echt wel frisjes hoor. Wij hebben daar in Noorwegen, terwijl men hier in Nederland het bloedverziekend heet had, heb ik met een dikke trui rondgelopen. En ik heb zelfs soms in de regen gelopen. Dat viel mij toch een klein tikje tegen, kan ik vertellen.
1: Ja.
0: En het derde nadeel is, het is verschrikkelijk duur.
1: Heb jij geen last gehad van dat het heel lang licht bleef? Kon je daar een beetje aan wennen of niet?
0: Het gekke is dat ik daar echt totaal geen last van heb. Ik ga daar thuis ook heel goed op. Als mijn vrouw bijvoorbeeld niet thuis slaapt, die gaat volgende week naar Duitsland, dan slaap ik met de gordijnen open. Vind ik lekker. Dan word ik wakker met het daglicht rond een uur of zes of weet ik veel. Daar ga ik goed op. Daar heb ik helemaal geen last van. Maar de familie daarentegen heb ik daar wel over gehoord. Laten we eerlijk zijn. Ik ben al wat ouder. Dan heb je nog wel eens dat je 's nachts naar de wc moet. En dan ga je bed uit en dan is het al een beetje schemerig rond een uur of twee. Dat is raar.
1: Ja, dat is raar. Maar volgens mij is het ook wel duur.
0: Dat moet ook nog even gezegd worden. Het is wel duur. Holy fucking guacamole. Dan ga je boodschappen doen. Dan heb je niet eens een hele volle kar. En dan ben je 80 euro'tjes kwijt. En dan heb ik nog geen eens drank gekocht, hè?
1: Nee, dan haal je een drankje. Ik weet dat ik een keer een appel sprietje heb gehaald. In Trondheim.
0: Ja.
1: Dat was geloof ik ongerekend 26 euro.
0: Wij hebben altijd de hobby dat we op vakantie, of altijd, dat klinkt erger dan het is. Wij gaan wel eens drank spotten op vakantie. En dan doen we de duurste drank. En dat was dit jaar wel heel bijzonder. Ik heb een fles drank gezien voor 1000 euro. Een whisky.
1: Oh. Ja. Oh, maar ik heb hier een flesje, heb ik hier gezien, een fles wijn op een kaart. Die was €1500.
0: Holy fuck. Ja, oké, okay, maar ja. Dat is in een restaurant. Nee, maar ik bedoel retail. Ja. In een restaurant gaat het ook allemaal nog een keer over de kop. Nee, gewoon, op de boot, BTW-vrij shoppen. Nou, daar stond dus gewoon een flesje van €1000. Nou, ik zal niet zeggen dat die gekocht werd. Maar mijn god, die Noren gaan helemaal blind als ze op de boot tax-free kunnen shoppen.
1: Ja, maar voor hun is dat goedkoop.
0: Ja, bizar.
1: Toen wij naar Noorwegen gingen, waren mensen gewoon met aanhangertjes. Die laten me zeggen, die aanhangers helemaal vol hadden gestouwd met drank. En dan die boot afkwam.
0: Ja.
1: Dus die ging alleen even in met de boot. Met een aanhanger. En die hele aanhanger was vol.
0: Maar zoveel mogen ze niet kopen, hè? Het was beperkt tot twee flesjes wijn, een treetje bier en één fles sterke drank, PP. Maar ja, als je dan met een hele groep gaat, dan kan het alsnog lekker oplopen.
1: Ja, en het is geen EU-land, hè?
0: Het is geen EU-land, nee. Dus je moet daar met kronen betalen, Noorse kronen. Ik heb nog geprobeerd Barentse kronen, maar die accepteerden ze niet.
1: Als je de grens overgaat, zo'n grenscontrole, als het goed is.
0: Ja, correct. Dat is tevens juist.
1: Maar wat was dan je hoogtepunt? Als je zegt, nou, als ik kijk naar Noorwegen, 1100 meter. Dit was echt wel...
0: 1100 meter.
1: Wat zeg je?
0: 1100 meter. Ja. Okay, we hebben een fjord beklommen. We zaten op een gegeven moment in een van de wintersportgebied halverwege de berg. En toen zijn we de berg opgeklommen. Toen zaten we op 1100 meter. Nee, correctie. Ik moet het goed vertellen. 1100 meter was toen we met de kabelbaan naar boven gegaan zijn met z'n vieren als gezin. Mijn god, wat was dat koud. Ik had een jas aan, ik had een trui aan, ik had een dun truitje daaronder aan, ik had een t-shirt aan. We zaten in het kabelbaantje, ik denk halverwege, oh waar ben ik aan begonnen, ik heb het koud. Toen waren we boven, ben ik met Stijn om het hoekje van, er stond zo'n gebouwtje waar die kabelbaan uitkwam. Ik ben om het hoekje gaan staan uit de wind en, nee, weet jij wie er nu binnenkomt? Weet jij wie er zojuist binnenkomt?
2: Nou, vertel.
0: Het is het Siepje. Het Siepje is binnengekomen.
2: Nee.
0: Wacht. Start jij even zo'n reggaetonplaatje in? Ik moet eventjes een wisselgesprek nemen.
1: Oké,
0: daarna komen we met z'n allen in de uitzending.
1: Lekker.

0: Me envidia, y eso que no somos nada. La vida bonita porque con ella sí están enfadadas. Ya es hora de que hagas las paces con lo que te mantiene atada.
1: Y ya veremos qué pasa después. Ya yo te pillaré, mi reina, yo no sé de ajedrez.
2: Nou, hebben we toch een klein stukje reggaeton naar de mensen toe, zeg. Is dat niet gezellig?
3: Dat is toch wel heel gezellig. En dat dat ook allemaal kan met de techniek van tegenwoordig is fantastisch.
2: Ja.
3: Ik vind dit fantastisch. Ja, maar, weet je, ook de mensen thuis genieten nu van het feit dat dit gewoon Spaanse muziek is, hè? Veel Spaanser dan dit krijg je het niet.
2: Ja. Ja.
3: Ik zet even de pick-up line open. Want daarnaast zit onze Siepje volgens mij.
4: Ja?
3: Ja.
4: Nee. Nou ja zeg.
2: Wat leuk.
4: Hey, jij dampende bosvrucht, waar zit jij dan?
5: In Spanje.
4: Oh.
3: Ja, de kwaliteit wisselt nogal van de lijn. Ja,
4: maar dat is niet alleen de lijn, hoor. Dat is niet alleen de lijn. En welk kastje heb je daar nou tussen?
6: Ik kan ook gewoon dit doen, maar zo gezellig niet.
4: Oh, ja.
2: Nee, ik ben hier gewoon in Spanje.
4: Oké. Okay. Nou ja zeg, jeetje, maar dat is lang geleden.
2: Nou, wat ben je groot geworden?
4: Ja, want toen was de gulden nog van hout.
2: Ja, precies.
4: En je had nog een goddelijk lichaam. Even dit geluid. Zo, oh, lekker hoor. Zo.
2: Kijk, wat zijn we aan het drinken?
4: Ik doe gewoon even een biertje, want ik heb vakantie.
2: Ah, lekker man. Heerlijk.
3: Nooit komt hij met drank aanzetten. En jij bent er een keer niet en hij komt met drank aanzetten.
4: Ah, lekker hoor.
3: Vind jij dat ook typisch?
4: En echt zoveel dat ik denk van nou, maar Peter, kun jij straks mee naar huis nemen? Het is zoveel.
3: Ja, dat je ook gewoon een fust meeneemt.
4: Ja, ik vond, ja, precies. Ik dacht dit.
2: Hij weet ook, Peter, hoe gek jij bent op bier.
3: Ja, dat zal het zijn. Ja, ja, ja. Ja, staat het overigens in het draaiboek dat ik zo gek ben op bier of zo? Dat je nu mijn bier aan komt zetten?
2: Ja.
3: Oh, hij moet even, hij at zijn glas even.
4: Mm.
2: Ja.
4: Zo.
2: Ja.
4: Maar even kijken, hoe staan jullie allemaal in het leven? Jeroen, jij zit in Spanje?
2: Ja, Costa Blanca.
4: In de Casa Jansé?
2: Ja, Casa Jansé. Ook wel, de Casa-naam hier is Offside.
4: Oh ja, dat is waar. Ja, ja, ja.
3: Oh, maar botst dat niet met je bootje?
2: Nee, want die heet Out of Office.
3: Oh, Out of Office en Offside. Ja.
4: En even voor de notulen, even kijken, de wifi doet het?
2: Ja.
4: Nou, dat is eigenlijk het belangrijkste.
3: Zit jij via de wifi, vriend? Zit jij via de wifi?
2: Ik zit daar.
3: Ja,
2: ik
3: precies. Ja,
4: Kat 5, 6?
2: Dit is wifi 6. We hebben een verbinding met glas, 2 gigabit.
4: Oh, maar dat is toevallig. Ik heb ook, kijk eens. Ook met glas, ik.
3: Ja, ik heb dubbel glas zelfs.
4: Ik heb dus als ik mijn ogen omlaag doe, heb ik dus, dat heet, hoe heet dat ook alweer? Multifocus.
3: Farifocaal.
2: Ja, ik heb multifocaal.
4: Amstel met Farifocus.
2: Oh, alles wat. Oh,
4: precies, ja. Ja. Ja.
3: Nou, en zo zijn we dus al een kleine 20 minuten onderweg. We hebben nog niks bereikt. Ja. We weten nog niet hoe het uitzicht bij Jeroen is. We weten nog niet hoe de wijn smaakt. En we weten bovenal ook nog niet hoe het apparaat heet waar die stemmetjes uithaalt. Dus ik denk dat we nog genoeg te bespreken hebben voor het komende uur.
4: Even kijken, dat kastje, dat is, gaat je microfoon daarin en dan apart een uitgang?
2: Nee. Het is een all-in-one apparaat.
4: Is software. Is een kastje of software?
2: Ja.
4: Wat ja, ja, Sybrand.
2: Sybrand. Ja, Sybrand. Nee, het is een Rodecaster Pro 2.
4: Oh, dat apparaat.
2: Ja,
4: zit er dus
2: aan de rechterkant.
4: Zitten die effecten ook in tegenwoordig?
2: Ja, die zitten er standaard in de 2 versie wel. In de 1 versie niet.
4: Oké.
2: Okay.
4: Ja, ja.
5: Dan kan je gewoon dit aanzetten.
4: Ja.
6: Of dit aanzetten.
7: Of je denkt dat dit ook leuk is voor de luisteraar.
2: Dat dus.
4: Ja, nee, dat is voor elkaar.
2: Ja.
4: Mooi.
2: Dus dat zit erin. Ja, dan zitten er ook alle jingletjes in. Ja, bijvoorbeeld ook onze bedjes heb ik erin zitten en zo.
3: Die heb jij er ook gewoon in zitten. Voordat je die allemaal gaat laten horen.
2: Hallo.
3: Is ook nauwelijks storend dit. Waar kwam die muziek uit van daarnet? Want dat klonk wel heel erg slecht.
2: Spotify.
3: Dat klonk slechter dan gisteren.
4: Spotify. Is dat iets nieuws? Spotify?
2: Eter?
4: Ja, Eter. Ja. Ja. Bert Visser zou zeggen, doe dan niks. Blijf dan thuis.
3: Nou, ik wil eigenlijk voorstellen, Jeroen, dat jij eventjes de jarige en de pornojarige erbij pakt. Dat was zo na het volgende plaatje nog even een blokje jarige.
2: Ik was heel blij met jij als ik daarop ga zoeken.
3: Dat kan eens bij je. Nou, wat we ook kunnen doen, want we hebben nu de Siep erbij, dat we gewoon het dobbelspel even doen.
4: Oh, leuk.
2: Dat vind ik ook leuk.
4: Hebben we de dobbeljongens bij ons? Hij zegt, we gaan een spelletje doen en dan eens kijken wat heb je nodig voor het spelletje. Dit is Peter. Oh, we hebben er al eentje. En daar eentje zoek. Het belangrijkste is zoek. Nee, allebei?
3: Ik heb ze allebei.
4: Jeetje, ongelooflijk.
3: Allebei. Mm-hmm.
2: Allebei.
3: Even kijken. Nou, dan zal ik wel weer de showmaster zijn. Zo gaat dat dan toch altijd. Maar dan wil ik wel een klein bedje. Heb jij alle bedjes, Jeroen? Heb jij ook het dobbelspelbedje?
2: Even kijken hoor.
3: Ja, misschien moet je even in de microfoon praten.
4: Ja, niet aan de kant van de plug, maar dan aan de andere kant. Kijk nou toch eens.
3: Nou, precies. Ik ga drie keer gooien met de dobbelspel. Eén keer voor de minuten en dat is een 4 geworden. Eén keer voor de tientallen seconden en dat is een 2 geworden.
2: Ik wil ook.
3: En dan hebben we de Siepje. Die mag speciaal de secondes gooien.
4: Even kijken. 3.
3: Dat maakt 4 minuten 23.
4: Oh, dat is een mooie tijd. En even een stukje duiding. Dan zoeken wij in het gigantische muziekbestand van Eemland 1 naar een plaats die lengte hebt. En eventjes, Jeroen, heb je ook daar Senlex met het hele bestand?
2: Ja, ik heb hier ook Senlex. Dus ik zie staan, de eerste is Tupac met Until the End of Time featuring the RL from Next. Klopt dat?
4: Twee pak.
3: Ja, ik moest het vinkje nog aanzetten. Ik ben helemaal verbaasd waarom ik hem niet zie. Tupac Until the End of Time featuring RL from Next.
2: Zelfs dit werkt.
3: Ik heb Anastasia met Cowboys en Kisses.
2: Zie ook dat zo'n laptopje werkt. Zal ik het gewoon een hele uitzending overnemen hier?
4: Nou, je klinkt er toch een beetje onder water eigenlijk. Alsof je gisteren iets te lang in de zon hebt gekeken.
2: Ook. Dat was mooi trouwens hier.
4: Ik wou net zeggen, dat was natuurlijk weer een stuk aangenamer. We gaan even verder in het lijstje.
3: We
4: moeten echt door, mensen.
3: Even kijken. Ik heb Black Box, Ride on Time.
2: Bob Marley en de Wailers met Waiting in Vain.
3: Brian Adams, I'm Ready. Wow. Hij wel.
4: Ja.
2: Nou, wat wel eentje is, er staat er eentje. Dat die gebruikt Siebrand vaak ook voor introotjes. Earth, Wind & Fire en In The Stone.
4: Dat is een hele fijne. Dat intro, ken je dat? Ja. Dat is een orkest dat je denkt, dat is lekker hoor.
2: Ja.
4: Ja. Nog een keer, Peter. Goed hoor.
3: Ik denk dat we wel verder kunnen lezen, maar volgens mij heeft Siep zijn keuze al gemaakt.
4: Nee,
3: maar
4: zit er nog verder iets tussen? Praise the Lord of zo?
2: Jamiroquai.
4: Oh ja, Jamiroquai.
3: Mads Rock,
4: ja.
3: Dust Light Star. Josh Stone, ja. Tell Me What We're Gonna Do Now.
2: Ja, ook speciaal wat er is, hè? Superwoman van Karen White voor Siebrand.
4: Ja, dat klopt.
3: Looft de Heer met O Heer Jezus.
4: Oh, die is goed. Maar die draaien we komende zondag, weet ik toevallig.
2: Queen en Body Language of Queen met
3: Las Palabras de Amor. Hallo, jij zit in Spanje. Hoe kunnen we nou niet Las Palabras draaien?
4: Ja, dat vind ik dan ook. Ja. Is dat van Queen? Ja.
3: Dat is van Queen.
4: Maar uit welke periode is dat?
2: Dat is uit 1979-1980. We praten over het album Hot Space, waar deze op staat.
4: Oh.
2: En daar staat trouwens ook, grappig genoeg, Body Language staat ook op dat album. Maar hebben dus blijkbaar dezelfde tijdsduur van 4 minuten.
4: Oh, wat grappig. En nog even, welk jaar is dat na de races en de opera?
2: Dit komt na de game. Dus de game. Ja, ja. De game en na de game kwam deze. Dus 81, zeg maar. 1981.
4: Nou, dat is toch een stuk informatie naar de mensen toe.
3: Kijk, en daarom luister je Weekend Joe naar Peter. Gewoon dat stukje gewoon kwaliteitsfeitjes, mensen. Queen met Las Palabras de Amor. Gegooid door Siebrand. 4 minuten 23.
4: Daarvoor dank.

0: jammer dat ik de schuif dichtgeschoven heb, want Jeroen schijnt dit dus gewoon woordelijk mee te zingen.
1: Oh.
0: Omdat hij, ja, zijn Spaans is muy bien.
1: Oké.
2: Okay. Muy bien, muy bien. Muy bien. Tara de Porra de Radas. Dus, como está es muy dos cervezas, uno tranquilo, mañana se opone.
1: En wat is het dat je wil vragen? Wat is er buiten de kaart?
2: Ja.
0: Bent u bekend met ons concept?
1: Ons concept, ja. Wat heeft u van de tap?
0: Doe mij even twee glaasjes rood, grap. Hoe zeg je dat dan in het Spaans?
2: Dos tinto, vino di tinto. Dos vino di tinto, por favor.
1: Okay.
2: O para mí. Is het voor ons beiden of alleen voor mij is het?
0: Nee, is voor ons drie eigenlijk. Siep, die drinkt een half glaasje bij mij mee, want die mag nog geen hele...
2: Para tomar dos tinto, vino di tinto.
1: En ga eens met je vieze voeten van mijn boot af.
2: Uno pleures op, met vieze voeten.
1: Ja, precies, ja. En jij mag niet helemaal niet parkeren met die auto van jou.
0: Ja, ik wil ook graag nog even weten, het water in de Rijn staat zo laag, gaat de cruise wel door?
1: Oh ja.
0: Oh, wat heerlijk dit. Ik heb je gemist, Jeroen. Ik heb je gemist, Siep. Ja. Dit is fijn. Dit is fijn weer terug te zijn.
1: Zo.
0: En weet je wat ook fijn is, vriendelijke vriend?
1: Nee, vertel. Laat horen. Nou. Ah.

0: Tjiep, tjiep, yeah.
1: Zo'n vertraging. Ja, ik heb nog een bijdrage en die is nog van uit de tijd dat, zeg maar, dat het nog gewoon koud en nat was in Nederland. Toen de gulden was nog van hout. En zonder een winterjas met molle muts, wollen muts kon je de deur niet uit. Dus dat is de
2: hij
1: tijd.
2: Ja,
3: nog wat zegt hij?
2: Hij zei molle muts.
1: Wat zegt hij? Dat versta ik wel weer niet.
3: Zijn molle muts.
1: Zijn molle muts. Dat zei je, ja.
3: Ben jij blij met je apparaatje, Jeroen?
1: Zo, ja, ja.
3: Ja. Jeroen zou zeggen, toen je koe nog met een kleine oe schreef.
1: Ja, precies.
3: Ja.
1: En, dus ik zou zeggen, het is een bijdrage nog. Ik heb geen idee meer waar het over gaat. Maar ik denk, het zal iets te maken hebben met iets in Nederland, denk ik.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen BNR breekt. Nu eerst de nieuwsupdate van 11 uur.
5: Tata Steel kan alleen in de Eimond blijven als de fabriek op een groene, gezonde en veilige manier staal produceert. Ja.

0: Kamer vergadert over de toekomst van Tata Steel. De SP wil het staalbedrijf nationaliseren. Tata Steel. Andere partijen willen zover niet gaan.
1: Duidelijk spreken.
0: Voorafgaand aan het debat demonstreerden medewerkers...

0: Stiel.
1: Maak er een slot aan.
2: Nou, zoiets.
3: Nou, dat dus.
2: Hè?
3: Ja, en de grote vraag is, wat draai je dan daarna?
2: Nou, Peter, ik ben benieuwd.
3: Steely Dan.
2: Nou ja, wat goed.
3: Dan kan het toch maar eentje
2: ja,
3: zijn.
2: Ja, precies. Ja, Sipi Don't Lose That Number.
3: Sipi Don't Lose That Number. Jeroen, dus. Luister je mee?
2: Ja.
4: Ik ben het mee. Lekker man.
2: Zo.

0: Mooie plaat gewoon met een mooi slot. Ongelooflijk. Steely Dan.
1: Steely Dan, Ricky Don't Lose the Number. En dat brengt ons bij het volgende onderwerp. Teleurstellingen. We hadden het er net al eventjes over.
0: Ja.
1: Jij bent jarig geweest.
0: Ja. Nee, ja. Nogmaals, het is een tijd geleden dat we elkaar hebben gezien. Dat was toen je dus nog omloopt met een grote kaars schreef. En jullie hadden een bijzonder verjaardagscadeau mij geproduceerd, moet ik echt zeggen. Ik kwam terug van vakantie en de buren die hadden keurig niks bij ons opgepast. En alle post en bijgevoerde artikelen had keurig niks in de gang gezet. Er stond een redelijk grote doos. Dat je denkt van nou, dat is een grote doos. Jeroen zou zeggen...
2: Ja. Dat zei mevrouw ook vandaag.
0: Precies. En de omvang van die doos is zeg maar half metertje hoog. En toch een metertje of 40, 50 in een doorsnee. Als je hem dan open doet kwamen er drie ballonnen uit. Die vlogen gelijk de lucht in, letterlijk. Gelukkig wel in huis. Dus het was een verrassing waar ik jullie zeer dankbaar voor ben. En ik vertelde net tegen Peter, van die drie, eentje doet het nog. Die gaan nog steeds keurig netjes de lucht in. En ik dacht eventjes, gisteren voor de grap, een van die twee ballonnen die dus niet meer omhoog steeg. Ik ga er even bovenop staan dat ik hem gewoon ga laten knallen. Maar dat werkt dus niet. Als je dan met je volle gewicht op gaat staan, dan knalt hij niet.
2: Nee, maar je kan er hele leuke dingen mee doen, hè? Als je zo'n ballon openmaakt.
1: Laat Siepje nou even zijn teleurstelling verwerken.
0: Jongen. Nee, dat was geen teleurstelling. Ik was gewoon dat ik denk van zo. Ja. Wat voor leuke dingen? Vertel.
1: Ja, vertel. Ja.
2: Weet je, als je hem dus openmaakt en je gaat er aan babbelen. Ik heb hier ook eentje liggen. Wacht even.
0: Oh, ja, ik snap hem.
3: Wow, dat is echt heel leuk.
0: Dat kan ik morgen nog wel even doen. Ik heb er nog eentje over.
2: Ja, dan ga je zo praten. Dan wordt hij samengetrokken, je stembanden. En dan krijg je
3: dit effect.
0: Ja, maar dit doe je dan eventjes met het kastje. Of met de plug-in. Of met de rode kreukborstel.
2: Bewijs maar dat het niet zo is.
0: Bij deze. Maar,
1: je bent toch zo blij met je kastje.
0: Ja, precies. Ja.
1: Nou, maar over teleurstelling gesproken. Of wou je daar niet heen?
0: Ja, het kan toch niet zo zijn dat er bij het opleveren van jullie casa in Spanje dat er iets niet klopte, dat er iets niet af was. Dat weet ik veel, als je de wc doortrekt, dat het licht uitgaat bij de buren.
2: Dat viel eigenlijk wel mee. We hadden wel een paar gekke dingen. En over iets heel geks zijn we terechtgekomen.
0: Ja.
2: En dat is ook typisch Spaans. Dat is, hoe verbloem je of verdoezel je een constructiefout? Nou, daar zijn we achter gekomen.
0: Vertel.
2: We hebben hier een hele mooie vloer liggen. En die vloer, daar zit een vloerverwarming in.
0: Een vloerverwarming, ja.
2: Ja, want we hebben hier airco en vloerverwarming. Je moet wat. Dus wat gebeurt er? Ze hebben ook bij alle deuren hier, van die deurstopjes hebben ze in de vloer gedaan.
0: Ja.
2: Dus dat zijn van die kleine stopjes, dat boor je een gaatje, laat maar zeggen, in je vloer.
0: Ja.
2: En dan doe je zo'n stopje erop.
0: Ja.
2: Nou, bij één van de dingen, en ik vond het al vrij vreemd, is dat er wat kit zat om het deurstopje.
0: Wat was het omheen?
2: Kit.
0: Ja.
2: Je weet wel van Michael Knight.
0: Ja,
1: precies.
2: Dat bleek ook in het washok was dat. En dus ik ging even polshoogte nemen. Totdat mijn vrouw op een gegeven moment zegt van, hey, kom eens even kijken. Er ligt hier water. Ik denk, dat is gek. Kijk nou, ze zijn tijdens het boren van de van die deurstopjes, zijn ze dwars door een buis heen gegaan.
0: Okay.
2: En omhoog. Daar zijn ze waarschijnlijk achtergekomen ten tijde van het boren.
0: Ja.
2: Toen dacht iemand van, nou, hoe erg kan dat zijn?
0: Precies.
2: Ik doe er gewoon even wat kit overheen. Ja. Dat ziet niemand.
0: Ja.
2: Dus wel. Dus dat moet in september wordt dat hier nog gefixt. Ik zei nu even niet. Dus ze hebben het nu toch niet nodig, vloerverwarming.
0: Je zit niet in de kou. Dus het is niet dat je in de kou zit nu?
2: Nee, zeker niet. Nee, het is hier een behagelijk 22,5 graden. Hier in
0: wat koud. Weet je hoe warm het hier is?
2: Nou?
0: Ik fiets net van huis 32.
1: Ja, 32. Aangenaam. Nee. Lekker.
0: Ja.
1: Heerlijk. Oh, ja, kijk anders even op de buitenthermometer van de studio. Wacht even, ik ga even kijken. Ja, het is hier 32,5 graden.
0: 32,5 hier zelfs, aan deze kant van Baren.
2: Kijk hier op de Costa Blanca weermeter.
0: Ja?
2: Ja, dat is, het is hier 27 graden op dit moment.
0: Oké, en wanneer krijgen jullie regen?
2: Dat hebben we gisteren hebben we hier wel een redelijk stormpje gehad.
1: Ja,
2: dus we hebben gisteren even wat regen gehad.
0: Okay.
2: Dat was niet best die storm. Er is een hoop kapot gegaan.
0: Okay.
2: Niet bij ons, maar wel hier in de omgeving.
0: Ja.
1: Hey, maar ik zit toch nog even met die vloerverwarming in mijn hoofd. Als ze door zijn leiding gegaan zijn, dan is het geen 5 minuten werk.
0: Nu?
2: Nee, nou, ze weten waar het zit. Dus
0: in de vloer?
2: Een van die tegels uithalen. Kijk, en de vloer hier is geen houten vloer. Het is namelijk gewoon plavuizen wat hier ligt, maar dan met een houtlook. Heel leuk. En how does it look? Houtlook. ik vond mezelf heel grappig.
0: Hier landt hij ook nu.
1: We hebben wat vertraging op de lijn.
0: Ja. Peter, snap jij wat is een houtlook? En wat hij zei houtlook.
1: Oh, dit is, ik snap.
0: Ja, Peter, ga door, Jeroen. Ja. Sorry.
2: Ja. En dus moeten ze een tegel eruit slepen. En dan moet het eruit gehaald worden. En dan moeten ze het even dicht gaan. Iets gaan doen, weet ik veel. Maar dat gaan ze fixen. En dat doen ze ergens in november. Andere dingetjes van oplevering viel wel mee. Ze moeten een heel raam vervangen. Want er zat iets van een vlek in die kon ze niet eruit krijgen. Dat moet nog gebeuren. Maar het zijn kleine dingen, weet je? Ja. Dus het gaat hier om het genieten, hè?
0: Ja.
2: En dat is belangrijk.
0: Oké. Okay.
1: Nou ja, ik hoor wel dat er zijn een aantal dingetjes die zijn niet morgen opgelost.
0: Nee, wacht even. Nee, Jeroen, Peter, nee. Er is een aantal dingetjes. Een aantal is enkelvoud. Ja. Yes, er zijn een aantal dingen. Maar er is een aantal dingetjes. Of er zijn een heleboel dingetjes. Toch mee eens, ja. Jeroen?
2: Nou, ik als Nederlandicus, helemaal goed.
1: Wat geeft jou de autoriteit om mij zo streng te corrigeren? Ik voel me nu wel een beetje in mijn hemdje gezet. Wat overigens lekker is, hè? Want met deze temperaturen, hoe minder, hoe beter.
0: Nou, in deze citeer ik het Ton den Boon.
1: Oh ja, maar als het Ton den Boon is, wie is Ton den Boon?
0: Einddirecteur van de Dikke Van Dalen.
2: Ja.
0: Ton den Boon. Ken je die niet?
1: Nee. Ja. Ja, maar Ton kent mij ook niet, dus dat is dan wel weer geheel wederzijds.
2: Die werd laatst gebeld omdat het woord schaamlippen niet meer
0: mag. Precies. Ja,
2: precies. Vulvalippen worden.
0: Heb je het ook gehoord? Zie je wel, Jeroen kent hem gewoon.
1: Jeroen kent hem gewoon. In Spanje en jij kent hem gewoon.
0: Ton den Boon, ja hoor.
1: Ja.
2: Ton den Boon is heel bekend hoor.
1: Oké.
0: Ja, ik zei eindelijk, hij is hoofdredacteur trouwens van de Dikke Van Dalen. Elke week is hij op de radio, Radio 1. En meermaal als het om metaal aangerelateerde zaken gaat. Dus één aantal is enkelvoud. Dan bellen ze Ton den Boon.
1: Oh ja, want het is natuurlijk één aantal.
0: Ja, precies.
1: Ja. Nou, er is een aantal dingen.
0: Ja.
1: Er zijn een aantal dingen.
0: Of er is gedoe.
1: Er is gedoe.
0: Ja, precies.
1: Met jouw appartementje.
0: Of
1: maar
0: er
1: dat
0: zijn gedoetjes.
2: Maar het valt eigenlijk allemaal mee. Want, dat was wel grappig. Wij hebben Duitse bovenburen. En,
1: waar komen die vandaan?
2: Duitsland!
0: Precies. Ja.
2: En die hadden, laat maar zeggen, twee A4'tjes met problemen.
1: Ja, maar dus, dat zijn ook zeikers.
2: Die hadden wat meer. Maar
0: wacht even. Twee A4'tjes, dat is minder dan zo'n plavuistegel van jou. Qua oppervlakte, denk ik. En die bovenburen hebben dan eigenlijk hetzelfde wat jullie hebben qua appartement. Qua
2: kleinere tuin.
0: Wat hebben die?
2: Een kleinere tuin.
0: Kleine precies.
1: Tuin. Verschil moet er zijn.
2: Maar ja, het zijn Duitsers. Je weet het nooit. Hè. Ze kunnen het zo toe-eigenen.
0: Ik wou net zeggen, het kan nooit lang duren. Heb je een helm?
2: Staat ze met die Duitse helm hier voor de deur?
0: Ja, precies. Dat bedoel ik.
1: Hij zit wel hoger, hè? Dus hij heeft de upper ground. Yes. Mee uitkijken.
2: Ja, de Duitsers.
0: En, dan gewoon even belangstellend of zo. Maar heb je dan ook contact met die bovenbuur, met die Duitsers? Ja, doe. Doe iets alles. Als je gaat in de wereld.
1: Sonne.
0: Ja. doe haast. Doe haast me.
2: Ik kwam op de fiets. Ik zeg, mag ik mijn fiets terug?
0: Ja, precies.
1: Vond hij leuk.
2: Gezellig opening. Nee, maar voor de rest, het zijn aardige mensen. Kijk, die man van ze is hier alleen, die mevrouw met de dochter en met de zoon. Want de man kon niet mee. Die ligt namelijk in het ziekenhuis. Die heeft een hersentumor.
0: Oh.
2: Dat was even vervelend.
0: Ja.
2: Weet je, dan zijn wij het. Dus ook, als ik kan hielven, dan hielven ik gerne.
0: Ja.
2: Dus zo is die niet gauw.
0: Precies. Hoe oud is die mevrouw?
2: Ik denk een beetje mijn leeftijd.
0: Oh ja, 58.
2: Ja, precies.
0: Ja.
1: Nog jong.
2: Zoiets.
0: Goed.
1: Nou ben ik al twee keer bezig geweest, Siep, om naar het plaatje te praten wat jij klaar had gezet. Maar dat zou jij vakkundig doen.
0: Ja,
1: dus
0: maar het is namelijk zo leuk dat Jeroen dus, die zit in Espanja. Hij spreekt Nederlands, hij spreekt Espanjas en hij spreekt Duits. Toch?
2: Duits.
0: Ja. En is het in Spanje dus dat het ondanks dat je nog een paar restpuntjes hebt, dat ze niet tegen jou riepen. Dus jij vraagt, canta esta fruta? Oftewel, wanneer is het gereed? Dat ze dan ze niet zeggen, mañana.
2: Nee, ze zeggen una hora.
0: Oh, klopt. Daarbij zeg je namelijk mañana.

0: Manjana, Manjana. Bonnie Sinclair. Plaatje uit de 72. Oh.
1: En opeens is wachten ook zo erg niet meer.
0: Nee, helemaal niet.
1: Zo gaat dat in Spanje, hè?
0: Ja.
1: Of ja, una ura.
2: Inderdaad, manjana, manjana. Dus dat betekent morgen, maar dat betekent ook rustig.

0: even vooraan onze app gezet.
1: Ja.
0: Ik heb namelijk, zoals je kunt zien op de foto, 4 lekkere flesjes wijn.
1: Ja, bijzonder.
0: Ik ben er, welke zou je kiezen als jullie zijn? Dus we hebben wijn met namen van, ik mag wel zeggen, toch wel redelijk bekende nummers. Als je zegt, van, nou, als je de titel noemt, dan weet je dat het een single is.
1: Hij zei bijvoorbeeld. Zei je het?
2: Ja.
1: Even kijken, Jeroen, je hebt een hele mooie foto gestuurd met allerlei wijntjes die liggend op de foto staan. Allemaal rode wijntjes, zo te zien.
0: Allemaal rood.
1: Allemaal leuke naampjes. Ik zie de Final Countdown, Light My Fire, Born to be Wild, Highway to Hell.
3: Wat zit er links van de Final Countdown? Daar probeer ik even wijsheid te worden.
1: Even kijken, die kan ik ook niet zien. Ja, een hele soort...
0: Ja, dat is, die heb ik niet meegenomen.
1: Oh.
0: Dit was gewoon in het vak, maar ja, voor mij een foto maken, inzoomen is lastig. En ik ben gewoon lui om te knippen. Dus het gaat
1: nog een keer. Nog één keer?
0: Ik ben te lui. Wou je dat horen?
1: Ja, dat klopt. Ik heb het goed verstaan. Ja. En waar haalt hij die wijntjes met al die mooie muziektitels?
0: In een bodegaatje hier.
3: Een bodegaatje?
0: Gabia.
1: Ah, oké.
0: Okay. Ja.
1: En wat is het voor wijn? Moet je zeggen, rode wijn. Ja, dat zie ik ook wel. Het is gewoon een lekker slurpwijntje.
0: Nou ja, je hebt bijvoorbeeld de Final Countdown is een Monastrell. En de Monastrell is eigenlijk de druifsoort hier uit de regio. Dus als je in Spanje bent en je bent richting Costa Blanca, dan heb je de Monastrell.
1: Ja.
0: En je hebt, Peter en ik hebben onze favoriete druif natuurlijk ook, Peter, hier. Dat is de Moscatel. En dat is de witte variant. Dit is de Monastrell. Daarnaast heb je een Ganache.
1: Waar staat die? Oh, dat is gelijk daarna.
3: Een Ganache Tinto. Ja. Torreira.
1: Torreira, dat is gewoon stier die dorst heeft, ja.
0: Dan heb je een Bobal. Dat is een, geen idee wat voor wijn dat is trouwens. En je hebt dan een pure Monastrell. Dus dat is dus geen mixje, zoals die eerste. Maar, dus we hebben een hele krachtige Monastrell.
1: Ja.
0: Dat is de Final Countdown. Of je hebt een wat rustiger, dat is de Highway to Hell Monastrell. Monastrell is voor zichzelf natuurlijk een vrij, dat hoef ik jullie niet uit te leggen, een vrij sterke drank, druif.
1: Ja. Ja. Nou, dat ziet er allemaal prettig uit. En leuk.
0: Ik wil nou allebei dus 2 kiezen.
1: Nou, dan ben je niet allebei 2?
0: Ja.
3: Ja, je hebt zo'n lofpraatje voor die Monastrell gedaan, dat ik vind dat we in ieder geval de Monastrell moeten splitten. Want dat, die moeten we proeven.
1: Ja.
3: De streekdruif.
0: Wat past dan meer bij jou? Dus de Light My Fire, is dat dan Sybrand? Of Born to be Wild, is dat dan Sybrand?
1: Nou, gezien mijn leeftijd. Born to be Wild, ik zie daar een afbeelding van een motor.
3: Nee, alsof jij Vicky aansteekt.
1: Ja. Er staan geen zijwieltjes op die afbeelding van die motor. Even kijken, wat is nou het meeste zonnebloem? Dat is zeg maar Highway to Hell. Nee, doe dan maar de Final Countdown. Yeah.
0: Ja, oké, okay. We gaan een mooie verdeling gaan.
1: Nou, vind ik nu al leuk. Ja.
3: Nu al lief.
1: Ja,
3: nu al
1: leuk. Ja. Want even voor de notulen.
0: Over 2 weken ben ik in de studio.
1: Ja, ik ook. Volgende week dan ben ik er niet. En dan heb ik weer een uitstapje.
3: Maar dan heb ik bekend dat wij er ook niet zijn. Dus dan komt het niet uit. Ja, dus het komt goed uit.
1: Donderdag de 27e, als in augustus, dan voegen wij onze lichamen weer samen.
3: Dan gaan we weer gewoon zeker, met z'n allen samen zijn.
1: Nou, nu al leuk.
0: En neem je alle souvenirs mee. Ik heb zoveel leuke dingen voor je. Ik ben benieuwd wat Peter mee heeft genomen uit Noorwegen voor mij.
1: Ja.
0: En voor jou, Sybrand.
1: Ja.
0: Want wat jij uit Zeeland mee hebt genomen voor ons. Ik ben zo benieuwd.
1: Het blijft een verrassing. Hè? 27 augustus. Daar gaan we het allemaal zien.
3: We kunnen er nog niet te veel over uitweiden. Nee, dat is gewoon een ding dat zeker
1: precies.
3: Is.
0: NO, Peter.
3: Wat zeg je?
0: Heb je ook Amazon.no?
3: Nee, jongen. Ik heb gewoon... maar ik moet wel even naar de houdbaarheidsdatum kijken. Besef ik me nu ineens. Oh ja, misschien dat ik toch nog... dat komt allemaal goed. Gaan we regelen.
0: Niet voor mij, hè?
3: Als jij ook maar die koffieprut hebt, dan ben ik helemaal gelukkig.
0: Heb ik in getalen voor jou. Heerlijk.
3: Heerlijk,
0: joh. En ik heb ook iets gevonden voor de plop. Dat is Turon likeur. Ga ik alles over uitleggen hoe het begonnen is.
1: Over 2 weken.
0: Ik zal het ook meenemen.
1: Ja.
0: Maar dat ga je over 2 weken meemaken. 2 weken. Ik hoop, Sybrand, dat je wat meer de tijd hebt. Dat je lekker lang blijft.
1: Ja, natuurlijk. Zo.
0: Vind ik leuk.
1: Hey, ik wil het is natuurlijk ook een beetje jullie programma, maar kijk eens naar de klok.
3: Ja, we moeten naar het eind gaan breien. Ik heb ook al een plaatje klaarstaan.
1: Een plaatje klaarstaan.
3: Jeroen, het was een waar feestje voor de mensen thuis. We gaan 2 uur voor Weekend Jeroen en Peter, als het goed is, met een non-stopje verder. Dan zien we elkaar over 2 weken.
0: Tot over 2 weken.
1: Oké, tot over 2 weken. Doei. Stik nou weer.
3: Klaus Hoendelief.
1: Oh, natuurlijk.

0: 8 uur, Renate Kok met het NOS Journaal. De provincie Brabant houdt voorlopig vast aan het plan om de vergunning van 5 pluimveehouders in te trekken. Dat kan niet anders na het besluit van de rechter, zegt verantwoordelijk gedeputeerde Boelema. Toch wil ze nu nog geen onomkeerbare stappen zetten, zegt ze. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen en daarna volgt dan het definitieve besluit. Tijdens het debat was veel kritiek op het provinciebestuur. De 5 boeren moesten maanden wachten op een reactie op plannen voor minder stikstofuitstoot. Het Franse Constitutionele Hof heeft een nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, ongeldig verklaard. Volgens het Hof is die wet een disproportionele inbreuk op de vrijheid van de Fransen. Ook is het Hof niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. Door een datalek in het UMC Utrecht zijn de gegevens van 5000 mensen op straat komen te liggen. Het gaat niet om medische informatie, maar om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. En de Maastrichtse wijk Malberg blijft ook de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied om de voortdurende overlast van jongeren tegen te gaan. Afgelopen woensdag ging de maatregel in naar ongeregeldheden. Deze bewoners herkennen de onrust in de wijk.
1: Laten ze een jongske mishandelen in het park. Hebben ze zijn fatbike gepakt? Kijk, ik snap dat die kinderen zich vervelen. En dadelijk als de show weer begint, zal het wel wat minder worden. Maar ja, het is alsof ze, ja, alsof ze het gewoon leuk vinden.
2: Ik merk gewoon dat heel veel ouderen, die zitten in de thuiszorg, gewoon niet meer s'avonds naar boete durven.
0: Ja, dankzij het uitroepen van het veiligheidsrisicogebied mag de politie bijvoorbeeld nu ook preventief fouilleren. Het weer dan vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 's Middags vaker zon en wordt het 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is 1

Bijna Weekend Jeroen en Peter. Elke donderdag van 8 tot 10 en in de herhaling op vrijdag vanaf 11 uur. Maar jongens, dat kan nooit kloppen hoor. Wordt dat programma dan ook nog herhaald? Spinderella cut it up.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. De provincie Brabant houdt voorlopig vast aan het plan om de vergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken. Dat kan ook niet anders na het besluit van de rechter, zegt de verantwoordelijk gedeputeerde. Toch wil ze nog één keer met de boeren in gesprek. Het is de uitkomst van het debat van vandaag, zegt verslaggever Edwin van den Berg.
1: De oppositie wilde met verschillende moties alle plannen van tafel. Dat is niet gelukt. Gedeputeerde Staten blijft dus overeind met het plan, maar belooft wel opnieuw met de 5 pluimveehouders hier in de provincie om tafel te gaan, om te kijken of er misschien nog een oplossing is die voorkomt dat op termijn de vergunning gedwongen moet worden ingetrokken.
0: Pro in Tiel trekt zich terug uit de formatie van het gemeentebestuur. Vanochtend leek het er nog op dat Forum voor Democratie het nieuwe bestuur van Tiel zou steunen. De partij zou Pro, CDA en D66 aan een meerderheid helpen, maar zelf geen wethouder leveren. Maar Pro wil toch niet samenwerken met Forum voor Democratie. Tiel zit al een tijd in een bestuurscrisis. De gemeente heeft op dit moment alleen een waarnemend burgemeester en geen wethouders. Het Britse wielertalent Finlay Tarling is op 19-jarige leeftijd overleden. Hij kreeg een ernstig ongeluk in de 8e etappe van de Ronde van Portugal. De etappe werd na het ongeluk met de jonge renner stilgelegd. Wat er precies is gebeurd is niet helemaal duidelijk. Op sociale media wordt gespeculeerd dat Tarling in botsing is gekomen met een auto die tegen de richting inreed. En door een datalek in het UMC Utrecht zijn de gegevens van 5000 mensen op straat komen te liggen. Het gaat niet om medische informatie, maar om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Het UMC heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Het weer, de temperatuur daalt naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Voor mijn geestesoog is aangeschoven een veelzijdige zangeres, songwriter en producer. Ze laat zich inspireren door soundtracks van de oude films en artiesten als Nancy Sinatra, Porter Zet, geweldig, en Julie London. Ze heeft een nieuw album en dat heet Reset. En dat is fenomenaal. De producers waarmee ze Lilian samenwerkte verrijkte haar kenmerk de indie pop noir geluid met invloeden uit soul en jazz. Welkom Lilian Hak. Hoe gaat het met je?
5: Ja, goed.
4: Heb je al wat optredens voor met deze nieuwe cd? Ik denk het wel, want hij is echt hartstikke goed.
5: Ja, nee, we hebben zeker optredens gehad. We hebben in Vredenburg Tivoli zijn we gestart.
4: Toen maar, volle zalen.
5: Ja, was uitverkocht.
4: Je meent het. En welke zaal zat je? Helemaal bovenaan? Of
5: bovenaan.
4: Of was het deze hele grote zaal?
5: Nee, dat was wel bovenaan Club 9.
4: Club 9, oh ja, dat is heel mooi. In de tweede uur gaan we veelvuldig aandacht schenken aan jouw plaat. Mm-hmm. In het eerste uur, dat doen we dan natuurlijk wel het huiswerk. En dat is UK Jazz. Dat ken je.
5: Leuk.
4: Maar je bent ook in Engeland geweest. Niet in Engeland geweest, maar je hebt recensies uit Engeland.
5: Klopt, ja.
4: Dan zou ik wel eens even willen weten hoe je dat hebt gefixt. Maar goed, we gaan eerst naar het eerste nummer uit de serie UK Jazz. En dat is Panem Panic met Tokuya. MUZIEK

0: Ben en Panic, hou het even in de gaten. Ja, wat vond je ervan, Lilian?
1: Ja.
0: Mooie opener.
1: Mooie opener.
0: Lekker swingend.
1: Ja hoor.
0: Ja, dit is eigenlijk een beetje het idee van UK Jazz. Er zitten allerlei ritmes in. En heel gevarieerd ook. Net als jouw plaat overigens. En dat ga je ook horen bij Go Go Penguin uit Manchester.
1: Nooit van gehoord.
0: Nee.
1: Laat me verrassen.
0: Nou, Follow Field Loop is de titel van de eerste single uit de nieuwe plaat van Go Go Penguin. Die de titel Necessary Function meekrijgt. Dus daar gaan we even naar luisteren. Go Go Penguin.

0: zag bij een gast van vanavond helemaal meeswingen, klopt dat? Dat hoofd ging op en neer.
1: Nou.
0: Enthousiast gemaakt of niet?
1: Ik had er nog nooit van gehoord.
0: Nee, maar als je echt enthousiast bent, dan kun je op 9 juni op Jazz Middelheim, dat is nabij Antwerpen, kan je ze zien.
1: Oké. Okay.
0: Ja, kaartje kopen. Dat zal niet goedkoop zijn, maar goed, wie weet. Je hebt wel een hele leuke avond, denk ik.
1: Te gek.
0: En een te gekke avond.
1: Ja.
0: En dat geldt ook voor The Golden Eternity. En dat is de nieuwste EP van deze band, getiteld Horizon. Gecombineerd met fascinatie voor jazz, piano, harmonie. Met de klankkleuren van soulplaten uit de jaren 60 en 70. En de release kreeg veel aandacht op Instagram. Sunlight!

Dat brengt ons bij UU Exchange. En dat is een muzikaal partnership van drie jeugdvrienden. Nico Segal, Julien Riet en Nova Zeil. En ik kijk even op het hoesje. Even kijken. Ja, en op de cd. Wat lees ik daar? Natuurlijk in het Engels, maar dat ga ik eventjes vertalen. Zij creëren verkennende en genuanceerde improvisatiemuziek. Nou, ik ben benieuwd. Morning off!

0: En dat gaat nog net even om dat piano-solootje. Dat vond ik wel even leuk. Lilian, tot nu toe. We zijn nu 20 minuten ver. Begint het bloed al te koken van UK, de UK jazz bloed of niet?
1: UK jazz bloed.
0: Jawel.
1: Ja, zeker.
0: We gaan naar Corto Alto. En dat is een band van Lime Shortle. En dat is een muzikaal talent dat ook als producer namaakt. Verrassend genoeg gestart als trombonist in de Scottish National Jazz Orchestra. En doorgegroeid via Tom McGuire en de Brass Holes. En hij werd zijn groot hart volledig gevoed door, door gewoon eens een keer alleen te gaan spelen. Samen met een band. En dat heet Corto Alto. Dat zag het levenslicht. En wat krijg je voor nummer? Bliep!

0: De nieuwsgierigheid van Jamie Leeming is altijd een onderdeel geweest van zijn relatie met muziek. En het leidde er uiteindelijk toe dat hij een van de meest gewilde jazzgitaristen werd in Londen. En alles met een unieke stijl, waardoor Leeming wordt omringd door artiesten als... Dan komen ze, Alpha Miss, Tom Misch en Jazz Kaiser. Welke van deze rij ken jij niet?
1: Alle drie niet.
0: Oei, oei, oei. Luister naar Zen Garden, Jamie Leeming.

De komende 8 minuten wordt ingenomen door JSPHINX, alias Johnny Wooden. En hij is trompetist van dit moment en werkt onder meer met Ego, Ella May, Mr. Jukes, Tomish, heb je weer, en Loyal Guard, is ook zo'n gewildenaar. Op Reflex werkt hij samen met trombonist, gitarist Liam Shortle uit Glasgow, bekend van natuurlijk, hebben net gedraaid, Corto Alto. Wat krijgen we dan? Reflex.

We maken een uitstapje naar Amerika. Wie komen daar tegen? Robert Spat C. Wright. Dat is een drummer, componist en producer die vooral bekend is van de jazz fusion band Snarky Puppy. En als medeoprichter van percussieband Ghost Note. En zijn achtergrond omvat verschillende genres, waaronder jazz, funk, hip-hop en gospel. En de muziek van niemand minder dan Marvin Gaye. En dat horen we op What's Really Going On.

Tom, Mish, daar komen we nu aan. Hoi, hoi, hoi, hoi. Zie ik al Lilian de handen gaan omhoog. Eindelijk. Het is een echte do-it-yourselfer die de afgelopen jaren snel populair werd. Hij kan rekenen op meer dan 120 miljoen streams op Spotify en Apple. En de steun van radiocorriveeën als Zanna Lowe en Annie Mac van de BBC. Stel je voor, de zon gaat onder, je rijdt verveeld in een auto en dan hoor je Knight Rider.

0: Ik moet je eventjes wakker schudden, geloof ik, hè, Lilian Hak?
1: Nee,
0: prachtig,
1: ik vind het heel mooi, ja.
0: Heel mooi, precies. Nou, ik ben heel erg benieuwd wat je de tweede uur gaat draaien, want het eerste uur zit er bijna op. Ik heb mijn best gedaan om in ieder geval jou even kennis te laten maken met de UK Jazz. Wij eindigen met David Mrakpour en de Blue Lab Beats. Dat is ook zo geweldig. En dan gaan we naar het volgende uur. Weet je wat je gaat draaien?
1: Natuurlijk, ja, ik
0: van
1: heb
0: je
1: veel,
0: nieuwe CD,
1: ja,
0: set.
1: Zeker
0: en
1: zo.
0: En ligt die voor me.
1: Ja, sowieso.
0: Fenomenaal, zei ik al in mijn inleiding. En dat is ook fenomenaal.
1: Ja, dat vind ik te gek om te horen.
0: We gaan naar het tweede uur.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. De provincie Brabant gaat er voorlopig vanuit dat de vergunningen van 5 pluimveehouders worden ingetrokken. Toch is het besluit nog niet definitief. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt dan het definitieve besluit. Tijdens een spoeddebat in de provincie was er kritiek op de manier waarop het provinciebestuur met de betrokken boeren communiceerde. Pro in Tiel trekt zich terug uit de formatie van het gemeentebestuur. Vanochtend leek het er nog op dat Forum voor Democratie een nieuwe coalitie van Pro, CDA en D66 aan een meerderheid zou helpen. Maar dat gaat toch niet door, zegt deze verslaggever van Omroep Gelderland.
1: Er was ook niet echt sprake van een coalitie. Forum zou die partijen hebben gesteund, zeg maar, daarin. Maar ze zouden geen wethouder leveren. Pro heeft de keutel weer ingetrokken. Want ze willen niet actief samenwerken met Forum. En ze willen zeg maar de indruk wegnemen dat Pro überhaupt met Forum voor Democratie gaat samenwerken.
0: Nou, Tiel zit al een tijdje in een bestuurscrisis. Het UMC Utrecht meldt een datalek. Het gaat om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Daar kunnen mensen logeren van wie naast in het ziekenhuis liggen. In totaal liggen nu de gegevens van 5000 mensen op straat. Het gaat niet om medische informatie, maar om gegevens zoals naam, adres en telefoonnummer en ook boekingsinformatie. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. En het Franse Constitutionele Hof heeft de nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, ongeldig verklaard. Volgens het Hof is die wet een disproportionele inbreuk op de vrijheid van de Fransen. Ook is het Hof niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. Het weer dan vannacht kan er lokaal een bui vallen. Het gaat uiteindelijk afkoelen naar een graad of 18. Morgen in het westen en noorden kans op een bui. En later in de middag kan het ook in het oosten gebeuren. Het wordt dan 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim! Want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Ja, dit was gelijk het eerste nummer van de CD Reset. De nieuwe CD natuurlijk van Lilian Hack met het nummer I Will Ever Be Your Head. Een geweldig nummer. En je zei ook van dit is heel lekker om dat gewoon lekker live te brengen.
1: Zeker.
0: Hoe doe je dat? Met pumps aan? Of niet?
1: Ik bedoel muzikaal. Ja? Muzikaal om het live neer te zetten is te gek. Ja,
0: Hoe lang duurt het nummer? Het live nummer?
1: We hebben wel wat verlengd inderdaad aan het einde. Maar niet 10 minuten.
0: Ja, je hebt het gespeeld in Tivoli.
1: Ja,
0: en
1: onder andere.
0: Iedereen
1: ja.
0: was natuurlijk laaiend enthousiast.
1: Ja.
0: En toen was je plaat net uit.
1: Ja, dat was mijn albumrelease.
0: Ja?
1: Feestje, zeg maar.
0: Oh, een feestje.
1: Ja,
0: hoeveel mensen waren er?
1: Albumrelease concert.
0: Hoeveel mensen waren er?
1: 150.
0: 150, ook voor de pers natuurlijk.
1: Weet ik niet. Ja, 3 voor 12 was er.
0: Oh, 3 voor 12
1: heeft erover geschreven, ja.
0: Precies. En ja, jazzism natuurlijk ook.
1: Ja.
0: En er staat een line, dat een prachtige recensie in jazzism.
1: Ja, absoluut.
0: En ja, ze moeten er een beetje aan wennen. Ze denken van, ja, welke kant gaat dit eigenlijk op? Je ziet de recensentie een beetje zweven in zijn tekst. Maar het is toch echt gewoon jazz.
1: Poeh, ja. Ja, ik denk dat gewoon sowieso heel veel bandjes van nu, kan je niet meer zeggen, of artiesten van nu, van we zitten alleen maar in de jazz of zo. Het is toch natuurlijk eigenlijk wel heel, heel snel al een soort eclectische mix van...
0: Stijlen.
1: Ja, stijlen. Ja, ik ben gewoon iemand die maakt gewoon wat ik leuk vind. En ja. Ik haal overal inspiratie uit. En ja, dat is dan ook een beetje jazz.
0: Ook inspiratie van Lalo Ciferin.
1: Ja, componist.
0: Ja,
1: ja, die heeft heel veel muziek gemaakt voor ook voor tv-series in de jaren 70. Films, maar onder andere dus tv-serie Bullet. En daarvan is dit nummer. En ik vind het eigenlijk altijd te gek, want die baslijnen zijn altijd heel stevig, heel groovy. Het is een beetje Quincy Jones. Vroeger, die maakte natuurlijk ook heel veel muziek voor, ook voor tv-series en films. Maar ja, ik heb wel mijn inspiratie gehaald voor I Will Ever Be Your Head.
0: Ja.
1: Wel uit die componisten die uit de jaren 70 die veel muziek maakten.
0: Ja.
1: En daar onder andere is Lalo Schifrin eentje van.
0: Geweldig. We gaan luisteren op The Way to San Mateo.

0: Ja, dat is heerlijk. Dat is heerlijk. Voordat we gewoon weer teruggaan naar jouw CD Reset. Ja, wat we hier Reset aandacht op luisteren is dat, en dat is natuurlijk aan te raden, hoort invloeden uit pop, indie, avant-garde, film noir, nachtclubmuziek en jazz. En dat is natuurlijk te prijzen als iemand bij het maken van haar muziek zich niet laat leiden door grenzen, maar door wat het hart ingeeft. En dat vind ik wel heel, heel mooi gesteld.
1: Nou, vond ik ook echt heel mooi geschreven.
0: Ja, zei dat ook alweer? Dat zei Dieter Terpstra. Die zit volgende week op jouw stoel.
1: Oké.
0: Ja, en ik zal hem ook de groeten doen natuurlijk. Maar dat is heel mooi geschreven.
1: Ja, vond ik wel, ja.
0: En dat is ook heel typerend natuurlijk ook voor dat nummer Reset. Daar hebben we het, hè? Dat is het volgende nummer. Hoe kom je aan die klankkleur van dit nummer? Waar is het ontstaan? Is dat op de fiets ontstaan? In de bus? Zeg het maar.
1: Ja, dat is echt wel echt door te doen, zeg maar. Dus door dingen op te nemen, weer opnieuw te samplen, weer dingen aan toe te voegen. Maar ook door heel veel referenties te luisteren. Eigenlijk vaak maak ik van tevoren ook een soort van lijstje van, ik vind dit en dit en dit en dit en dit allemaal leuk. Dan, maar hoe ga ik dan in die, weet je wel, met alles wat ik van dit en dit en dat leuk vind. Hè, dat kan specifiek alleen maar de drums van dat zijn en de basgeluid van dat. Ja, en dan ga ik eigenlijk, ga ik het zelf in de pre-productie maken.
0: Reset. Dat is helemaal door jou zelf gemaakt.
1: Klopt.
0: Er komt helemaal geen gastmuzikant aan te pas.
1: Nee, jawel.
0: Jawel? Oh.
1: Oh, jawel, jawel. Ja, oh. Absoluut, ja. Nee, echt. Gitaren, Erik Rutjes. Accordeon, Bert van den Brink.
0: Okay.
1: Iedereen kent hem waarschijnlijk als pianist.
0: Ja, geweldig. Die ga ik nog eens een keertje op deze stoel zetten.
1: Nou, heel veel mensen hebben meegespeeld.
0: Ja.
1: Ik kan ze allemaal op noemen, maar bijvoorbeeld de gitaren van Paul Willemsen bij I Will Ever Be Your Head. Nee, ik heb de nummers zelf geschreven. De teksten en de muziek. Maar ik laat wel heel veel dingen inspelen door mijn sessiemuzikant. Ja.

0: En dan is je opeens afgelopen en denk van, hoe is het mogelijk?
1: Ja, ja, dat is inderdaad heel kort. Ja, het was een... Ik vind dat wel leuk als platen ook een interlude hebben. Of, mm-hmm. of dat korte stuk. Of we wat instrumentale nummers er tussendoor hebben. Dat niet per se, het hoeft niet van mij allemaal per se gezongen te zijn en liedjes te zijn. Net zodat het ook niet altijd bij mij per se couplet, couplet, refrein, couplet, bridge, couplet moet zijn.
0: Nee. Jazz Mathis was er heel goed in, hè?
1: Ja.
0: Van die kleine ja. stukjes ertussen. En hupsakee, begint het weer.
1: Ja.
0: Geweldig. Maar goed, we gaan gelukkig nog even naar Under the Wire. Dat komt ook uit van jouw cd.
1: Ja.
0: En hoe is dat ontstaan? Dat vind ik altijd wel leuk om dat te weten. Op dezelfde manier?
1: Nee.
0: Je hebt er toch wel eentje in de bus gemaakt of in de trein, in het vliegtuig?
1: Nee, ik heb niks in de...
0: Heb je geen opschrijfboekje?
1: Ja. Nee, Under the Wire is al echt... Qua tekst bestond al jaren. Dat heb ik wel weer een beetje bijgeschreven. Nee, ik heb echt zo'n klein notitieboekje die ik overal mee naartoe neem. Under the Wire is eigenlijk wel een beetje mijn favoriet. Maar hoe het ontstaan is... Ja, ik had het refrein al wel... Maar de coupletten nog niet. Mm-hmm. Dus het ging eigenlijk een hele rare volgorde, dit nummer. En het heeft ook echt al jaren geduurd voordat het eigenlijk afgeraakt is.
0: Dus opeens hoorde je ergens in Utrecht Eureka! En daar was jij.
1: Ja, precies.
0: En toen had je hem.
1: Ja.
0: We gaan daar even naar luisteren.

0: Under the Wire van Lillian Hack. Ja, Lillian Hack. Je hebt het op het conservatorium gezeten in Utrecht.
1: Klopt.
0: En welke instrumenten heb je bespeeld?
1: Ik heb zang gedaan en piano als bijvak.
0: Oké. En daar ben je natuurlijk verder ingegaan. Maar je bent ook gespeeld met medestudenten, waaronder Wouter Hamel.
1: Ja.
0: Ook op het conservatorium.
1: Ja, zeker. Ja, we kennen elkaar van het conservatorium. Ja. Toen deden we niet zo heel veel samen. Maar we hebben na het conservatorium we hebben twee duetten sowieso uitgebracht. En ik heb zijn laatste plaat ook geproduceerd en meegeschreven.
0: Ja, en wat heb je daarna gedaan met hem? Gewoon opgetreden ook? Of?
1: Ja, we hebben één nummer, Lucky Streak. We hebben ook een videoclip.
0: Hij heeft een grote schare fans, hè?
1: Ja,
0: ik bedoel, als na het concert komen dan al van die fans van... mag ik van u een handtekening? Dat viel me wel op in Amersfoort, bij Jazz Amersfoort.
1: Ja, ik weet niet of dat nu nog steeds zo is.
0: Nee? Oh, hij heeft ook een tijdje in Parijs gewoond. Daar heeft hij ook een plaat opgenomen. Die kwam weer terug.
1: Oh, oké. Ja, maar dat is echt,
0: daar ken ik
1: dat
0: hem
1: is
0: ook
1: wel
0: van.
1: Heel lang geleden.
0: Dat is een lange tijd.
1: Ja, dat is echt lang geleden. Ja.
0: Goed, we gaan naar Michael Kiwanuka. Kiwanuka is het eigenlijk. Kiwanuka komt ook uit Londen. Dus het is een klein beetje UK jazz.
1: Precies.
0: Hij heeft zulke mooie platen gemaakt.
1: Ja, en zo'n mooie stem. Ja, ik vind het echt... ik ben helemaal verliefd op zijn stem. Geluid. Ja. Maar ik vind ook gewoon... hij heeft hele mooie platen gemaakt. Ja.
0: En wat voor nummer heeft hij bij jou achtergelaten? Dus maar één nummer en dat is Solid Ground.
1: Ja, Solid Ground. Ja.
0: Waarom?
1: Ja, ik heb er niet speciaal verhaal bij, maar ik vind dat gewoon een heel mooi nummer. Ja.
0: Dat is het.
1: Ja, dat
0: punt.
1: Is het. Ja.

0: Michael Kiwanuka, yes. Dat begint dan rustig en dan enorm veel bombast en dan wordt het weer rustig.
1: Ja.
0: Alsof er een storm gaat liggen.
1: Ja, het is gaaf toch?
0: Ja, heel
1: die,
0: mooi.
1: Ja, klimaat.
0: We gaan weer naar Lilian Hak. Weer naar die prachtige cd overigens, Reset. Die een heleboel goede recensies heeft opgeleverd, ook in Engeland. Nou vraag ik me af, hoe kom je in godsnaam in Engeland?
1: Ja, contacten.
0: Ja, doe je dat zo?
1: Ja,
0: in de hoop
1: volgens mij
0: om
1: gaat
0: daar nog een keertje met het pontje over en dan in Engeland uit op te treden.
1: Dat zou heel leuk zijn, maar ik ben heel realistisch. Het is natuurlijk toch wel lastig met ja, dan moet je weer met een paar muzikanten maar natuurlijk gaan. Maar is sowieso leuk natuurlijk om als mensen er wat over je plaat willen schrijven, over je muziek. Dus ja, de mensen die je kende heb ik gewoon aangeschreven en daar zijn gewoon recensies uitgekomen. Mm-hmm.
0: En goede recensies, had ik begrepen.
1: Ja.
0: En dat wordt snel opgepikt, of niet? Je krijgt natuurlijk reacties links en rechts, of?
1: Ja, nee, zeker. Nee, ik bedoel, ik zet alles gewoon op social media, op Instagram, Facebook. Ja. Ik ben niet van de TikTok, maar...
0: Doe je de promotie ook allemaal zelf?
1: Nee, nee, nee.
0: Oh, dat,
1: nee.
0: Laat je, dat heb je uitbesteed.
1: Mijn promotie wel, maar goed, zelf het posten natuurlijk van als er iets binnenkomt, dat doe ik allemaal zelf. Dat doet iedereen volgens mij zelf, toch?
0: Ja, natuurlijk. Ja, ik zei het al, Last Song. Ik hoop niet de laatste, dus als nummer 6, we zitten nog niet eens halverwege. Hoe kom je eraan, Last Song?
1: Ja, nee, de betekenis is eigenlijk van, je hebt altijd een café of een kroeg of een tent sluit. Dan heb je altijd natuurlijk de laatste nummer. En als je
0: dit
1: dus,
0: is het laatste rondje.
1: Precies, laatste rondje. Daarmee is het idee eigenlijk ontstaan van dit nummer van, goh, je bent samen met iemand die helemaal, en je hebt vaak met een persoon die je heel lief, leuk vindt, heb je samen ook your song, hè? Of je laatste song. En dat is eigenlijk een beetje dit nummer, dat laatste nummer wat je draait en dan lampjes uit en...

0: Dat was Last Song en we hoorden op accordeon niemand minder dan Bert van den Brink. Het zijn hele kleine lettertjes, maar ja. Als het op een LP is, dan zijn het natuurlijk grote letters. Is dit ook, is je CD ook in LP vorm?
1: Ja, absoluut. Op LP, ja, of vinyl.
0: Gaat dat harder? Is dat populairder?
1: Ja, dat is iets wat mensen gewoon willen.
0: Kijk, ik zie mijn technicus
1: ja, de vormgeving,
0: Bernard Vagel natuurlijk weer helemaal blij, want dat is dé vinylman.
1: Ja, ten eerste de sound natuurlijk hè, van vinyl, maar ook gewoon dat artwork is groter. Alles is, ja, teksten kan je lezen. Ook de binnenhoes, want het cd heeft dan ook geen teksten. Nee, is te gek. Ja, dat is overal te verkrijgen. Alle plato's, concerto.
0: Precies. Ik zou zeggen, kopen.
1: Via mijn website ook.
0: Dat kan ook, hè? Ja. Precies. Joni Mitchell, dat is de volgende. Met bassist Jaco Pastorius. Wijlen Jaco Pastorius. Wat een fenomeen was dat.
1: Ja, het is alleen wel... Ik heb zeg maar gekozen...
0: Dat zag ik.
1: Om een solo van Pat Metheny...
0: Maar dit is wel van de
1: Light,
0: CD Shadows.
1: And Light, ja.
0: Shadows and Light. En daar speelt Jaco Pastorius ook op.
1: Prachtig.
0: Zeker.
1: Ja.
0: Maar ja, goed. Je hebt gekozen voor... alleen zang met gitaar?
1: Nee, helemaal geen zang.
0: Helemaal geen zang.
1: Instrumentaal.
0: Oh, joh. En wat speelt
1: Johnny Mitchell? Ja, ik vind Johnny Mitchell te gek hoor. Maar ik vind het wel leuk om af te wisselen met instrumentaal.
0: Okay.
1: Ja, ik vind die solo van Pat Metheny vind ik zo ontzettend mooi. En dat heb ik zo vaak op mijn hoofd gehad toen ik reisde door aan het backpacken was in Australië. Huh? En altijd als ik dit weer hoor, dan moet ik daar weer aan denken, die tijd. Maar ja, het is gewoon reismuziek voor mij, hè? En letterlijke of figuurlijke zin ook. Je reist gewoon een beetje.
0: En niet voor niets heet het ook Pat Solo.
1: Ja.

0: En toen hield het opeens op.
1: Ja, dat is jammer.
0: Oh, jongen, wat een pech.
1: Ja, dat komt omdat het een live album is. Ja. Dan gaat het door.
0: Een tussenstukje. Ja, en toen kwam Joni Mitchell natuurlijk.
1: Ja, ook leuk om natuurlijk wat van te laten horen.
0: Zeker, ze is al in de 80, hè?
1: Ja, zo goed.
0: Oma Mitchell.
1: Ja.
0: Ja. Sunny Day. Even kijken. Nee, dat kan niet. Nee, we gaan hier. City is my home. Dat is het. Ook weer van de CD Reset. Ja.
1: Ode aan mijn stad, Utrecht. Ja.
0: Utrecht. Nou, hoe lang woon je daar?
1: Lang al.
0: In het centrum?
1: Ja, ik woon in het centrum.
0: Toe maar. Is het uitgaansleven echt drukker geworden in al die periode?
1: Ja, zeker. Ja. Absoluut. Ja, maar ik woon in een heel rustig straatje in het centrum. Maar het is Utrecht is echt drukker geworden.
0: En treed je daar ook veel op?
1: In Utrecht?
0: Ja. Er zijn wel van die jazzhuizen.
1: Ja, nou, ik heb volgens mij overal wel al opgetreden eigenlijk. Met mijn andere albums en zo. Ik bedoel, ik had eigenlijk alle plekken al gehad.
0: Ja.
1: Behalve Tivoli Vredenburg. Dus die heb je
0: afgestreept. Dus nu, dat is klaar. Je bent klaar in
1: Ik ben eigenlijk klaar in Utrecht.
0: Dus je gaat nu naar Amsterdam. Dan ga je ook alles even ontdekken.
1: Precies, gaan we ook even alles afwerken.
0: Goed. City is my home. Dus ik zeg maar gewoon Utrecht is my home.

0: En dan sterft het weg. En dan staat de volgende nummer staat alweer klaar. Ook voor jouw cd. Dat klopt, hè?
1: Klopt, ja.
0: Van de cd Reset. Er staat een soort vakantiewoning op jouw cover. Wat is dat?
1: Ah, dat is grappig. Een cabin. Nou, het is eigenlijk...
0: Een tiny house?
1: Ja, het is een tiny house. Maar voor mij is het een beetje meer science fiction. Een soort cabinetje waar je in gereset kan worden.
0: Ja.
1: Mooi in de natuur. Maar nee, het is een beetje een filmische vertaling voor mij. Wat een reset zou kunnen zijn.
0: Okay.
1: En ik laat het aan ieder zijn fantasie over. Van okay, als je daar dan met het trappetje omhoog gaat, gordijntje dicht doet, wat gebeurt er dan?
0: Ja, er wordt een hele spannende film vertoond, geloof ik. We blijven ook op jouw cd The Best Is Yet To Come. Dat is het volgende nummer. Daar ben je ook al een beetje gek op, hè?
1: Op The Best Is Yet To Come?
0: Ja.
1: Ja, ik vind het ook sowieso een leuke titel.
0: Mm-hmm.
1: Ja, dat is eigenlijk gewoon leuk gegeven van... Het beste gaat altijd nog komen.
0: Ja, wat ik in deze nummers allemaal vind... dat is dat er een bepaalde warmte uitstraalt. Het is een gezelligheid. Het is niet koud, het is niet afstandelijk. Het is heel dichtbij allemaal.
1: Ja, oh, dat is...
0: Is dat gelogen? Nee.
1: Nee, dat vind ik mooi om te horen.
0: Ja, mooi, hè?
1: Ja.
0: Ik had eigenlijk de recensie moeten maken.
1: Ja.
0: Maar ja, ik zie meneer Terpstra morgen of volgende week. Maar goed, we gaan in ieder geval... The Best Is Yet To Come van de cd Reset. Lilian Hek. Hak.

0: We gaan even terug in de tijd naar Ben Webster. Ja, die heeft ook heel vaak opgetreden in Utrecht. Ja, in Persepolis. Oh. En dat was een van die werfkelders aan de Oude Gracht. Dichtbij het pothuis. Hoe heet dat ook weer?
1: Oude pothuis.
0: Oude pothuis, ja.
1: Ja, ja, ja. Oh,
0: dan ga je zo een trapje naar beneden. Ja, ja. En had je vroeger Persepolis. Ze zaten eerst in een schuurtje ergens in Wijkzee. En dat is toen verhuisd. En dat waren van die rokerige kelders elke zondagmiddag en avond. Ben Webster trad daar op.
1: Gaaf.
0: Ja, heerlijk. Ja. Maar die heb je dus gekozen. Waarom Ben Webster?
1: Oh, ja, dat is echt mijn favoriete. Ook
0: dit album?
1: Dit album, ja.
0: Soulville.
1: Mijn favoriete album voor in de ochtend en avond naar middag. Maakt eigenlijk niet uit wanneer, maar ik vind dat
0: je hebt hem grijs gedraaid.
1: Ja, ik vind het heerlijk.
0: Je hebt hem doorzichtig gedraaid.
1: Ja, ja. Hij heeft zo'n mooie sound.
0: Ja?
1: Ja.

0: Zoals we dit in de kleine steegjes in Utrecht horen, dan ben jij wakker.
1: Zeker.
0: Tjoh. Ja, wel lekker.
1: Dan staat mijn raam open.
0: Krantje.
1: Ja, toch?
0: Kopje thee.
1: Het is niet zomaar achtergrond, hè? Ik bedoel, sommigen zeggen, oh, dit is achtergrondmuziek. Maar dit is echt aanwezige achtergrondmuziek.
0: Ja, zeker. Ja, ja, ja.
1: Muzikaal.
0: Indringend ook.
1: Ja, is te gek.
0: Ja, hoor. We gaan weer naar jouw cd, maar dan een ander Sunny Day. Dat heet de cd. En we gaan naar Sunny Day.
1: Een single gewoon die ik ooit heb.
0: Dat is een single. En dat is samen met...
1: Nee, dat is een single die ik heb gereleased. En dat is in 2019. En dat is eigenlijk een ode aan mijn zoontje.
0: Ah, hoe heet je zoontje?
1: Die heet Indy.
0: Ja.
1: Maar voor mij is hij een Sunny Day.

0: Ja, dan gaan we naar Betty Hutton. Ja, en dat ligt een beetje in het verlengde van wat we net hebben gehoord, geloof ik.
1: Ja,
0: dat heb jij goed uitgekozen.
1: Ik vind het heel gaaf, omdat ik denk dat heel weinig mensen het kennen. Maar het is zo rauw ook. Mm-hmm. Ze heeft een hele rauwe stem. En It's Oh So Quiet van Björk. Dat is eigenlijk oorspronkelijk van Betty Hutton.
0: Je meent het?
1: Ja.
0: Oké.
1: Dus die big band uitvoering, ja. Die... Ja, dat is eigenlijk leuk om eens naar het origineel te luisteren.
0: Orange Colored Sky.

before you came by, I was humming a tune.

ceiling fell in and the bottom.

you came by out of an orange-collared, purple

0: Geweldig. Ja, dit moeten we eigenlijk vaker doen.
1: Ja, dat is gaaf, toch? Ik hou hier heel erg van. Terug. Ja, ik heb hier heel veel dingen van. Ik vind het zo leuk.
0: We gaan weer even terug naar jouw cd. Heel mooi nummer. Twee nummers nog resten ons tot het laatste tik van dit uur. En de eerste is Hello Stranger. Hello Stranger, mooi nummer. Tuurlijk is het een mooi nummer, want het is een mooie plaat. En waar komt het vandaan, dat nummer? Ook weer samengesteld uit...
1: De Hello Stranger in het kort... is een nummer wat ik al eerder had geschreven... en ook zelfs al eerder in een theatertour had gedaan, gespeeld... maar nooit had opgenomen voor mijn album. Okay. Dus het lag eigenlijk een beetje op de plank. En toen heb ik dat nu opnieuw weer bezien. En laat hem gewoon luisteren.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. Hoogleraar Jason Ardee, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media dood aangetroffen. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat door. Ardee werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze Britse universiteit. Hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv. Maar zelf ontkende hij dat. Volgens hem waren de beschuldigingen racistisch gemotiveerd. Al gaf hij toe dat er fouten in zijn werk zaten. Toch zijn er universiteiten die weer spreken dat Ardee er academische functies had die hij wel noemde. De provincie Brabant houdt voorlopig vast aan het plan om de vergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken. Dat kan niet anders na het besluit van de rechter, zegt verantwoordelijk gedeputeerde Boelema. Toch wil ze nog geen onomkeerbare stappen zetten. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt het definitieve besluit. Tijdens het debat vandaag was er veel kritiek op het provinciebestuur. De 5 boeren moesten maanden wachten op een reactie op plannen voor minder stikstofuitstoot. En ook het feit dat het provinciebestuur niet zelf om tafel is gegaan met de boeren zette veel kwaad bloed. Door een datalek in het UMC Utrecht zijn de gegevens van 5000 mensen op straat komen te liggen. Het gaat niet om medische gegevens, maar om het boekingssysteem voor het gastenverblijf. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Het weer: komende nacht trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Morgen valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag kan ook in het oosten een bui voorkomen. Het wordt 24 tot 32 graden bij een matige noordenwind. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Soest en Baren. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

Gary Moore hoorde je en Albert King. Leuk dat je weer luistert naar Eemland 1, naar Blues & Friends. De beste blues van 9 uur tot 11 uur, hier dus op Eemland 1.

Anson Funderburk hoorde hier bij Blues & Friends op Eemland 1. Anson Funderburk, één van de drie grote bluesgitaristen uit Texas in de jaren 80, dan in ieder geval heel lang geleden. Steve Ray Vaughan, Johnny Winter en Anson Funderburk, dat waren toch eigenlijk wel de drie beste, de drie populairste rockgitaristen in Texas in die tijd. Daarvoor, wat ik al zei, was het Kerry Moore van zijn bluesalbum Still Got the Blues uit 1990, als ik het goed heb. Hij speelde samen met zijn grote held Albert King. En dan nu Ben Prestige. Een nummer over de duivel.

Van het album You and Me, het was Joe Bonamassa van alweer een hele lange tijd geleden. Hij is nog steeds bezig natuurlijk, ook vaak met die goede zangeres Beth Hart. Dit was Joe Bonamassa. Eventjes weer terug naar de oude blues, de blueslegendes, Blues and Trouble. Wel in ieder geval gespeeld door een hedendaagse, een moderne bluesartiest.

Paul Asscher hoorde je bij Blues & Friends hier op Eemland 1. The Blues and Trouble. Kirk Fletcher die is hier ooit in de studio geweest. Een bekende Amerikaanse bluesman is dat. Hij speelde een aantal nummers en deed een interview hier bij Blues & Friends op Eemland 1. En hij gaat nu ook een nummer spelen. Van zijn cd. Even kijken, hoe heet dat nummer ook alweer? Bad Boy.

Een van mijn helden was Sun Seals hier bij Blues & Friends. Ik zag hem ooit in een, met een bluesfestival, tijdens een bluesfestival in de Meervaart in Amsterdam. Sun Seals heet die man. Lonnie Mack, een groot voorbeeld van bijvoorbeeld Steve Ray Vaughan. Die was al in de jaren 60 bezig met allerlei instrumentale nummers. Later in de jaren 80 werd hij echt wild en nam hij ook een live album op. Hij ging toen ook de studio in met Steve Ray Vaughan trouwens. Kijk maar of je dat nummer ergens kan vinden, dat album. Lonnie Mack, hier bij Blues & Friends op Eemland 1.

Als je iets graag wil, doe je 1 stap vooruit en 2 stappen terug. 1 step forward, 2 steps back. Dat was Johnny Winter van ergens rond de jaren 90 was dat. Van zijn album Hey, Where's Your Brother, Johnny Winter. Buddy Guy, een van mijn helden die ik hier vaker draai, die speelde in de jaren 50 met de beroemde Chess, in de beroemde Chess studio's. Was ook goede blues, maar hij werd eigenlijk tegengehouden in zijn enthousiasme, want hij mocht niet alles doen wat hij wilde. Hij deed toen Jimi Hendrix-achtige dingen, maar dat mocht niet van die studiobazen. In de jaren 80, 90 en later kon hij eindelijk zichzelf zijn. En dat kun je horen in het volgende nummer.

De bluesrocker Gary Moore werd geholpen door zijn grote idool Albert Collins. Ze speelde zijn nummer Too Tired hier bij Blues & Friends op Eemland 1. En ik ga nu verder met het laatste nummer van dit uur. Maar blijf luisteren, nog een uur komt eraan. Van Brian Lee. Dat is een blinde gitarist uit New Orleans. Die rond 2007, 2006 een van de vele slachtoffers was van orkaan Katrina die daar toen was. Hij maakte er een heel album over, Brian Lee.

Dit is alweer het einde van dit eerste uur Blues & Friends hier op Eemland 1. Elke maandag luister je van 9 uur tot 11 uur. En nu nog verder natuurlijk, want blijf luisteren na het nieuws nog een uur lang de blues. Dus tot straks na het nieuws.

0: Banks vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media doodgevonden. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat door. Arday werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze universiteit. Hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv, maar zelf ontkende hij dat. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft gedood. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht, die ook groot in het nieuws was, werd de 28-jarige Mangione opgepakt. Door te bekennen hoopt hij een zwaardere straf te ontlopen. De provincie Brabant gaat er voorlopig vanuit dat de vergunningen van 5 pluimveehouders worden ingetrokken. Toch is het besluit nog niet definitief. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt een definitief besluit. Tijdens een spoeddebat in de provincie was er kritiek op de manier waarop het provinciebestuur met de betrokken boeren communiceerde. Jorinde van Klinken heeft op de EK Atletiek in Birmingham goud behaald bij het discuswerpen. Ze is de eerste Nederlander ooit die dat voor elkaar heeft gekregen. Van Klinken won met bijna 2 meter voorsprong. Ondertussen heeft Femke Broeders-Bol op de EK brons gepakt op de 800 meter. Goud ging naar de Zwitserse Audrey Rarrow en zilver naar de Britse Kelly Hutchinson. Broeders-Bol heeft met haar prestatie de Nederlandse recordtijd verbroken. In 1992 werd dat neergezet door Ellen van Lange op de Olympische Spelen van Barcelona. Het weer. Komende nacht trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Morgen valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag ook in het oosten. En het wordt dan ongeveer 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

ZZ Top met misschien wel hun bekendste nummer, Lagrange. ZZ Top van het album Tres Hombres. Toen ik een jaar of 17, 18 was, was ik in Amerika. En met dit nummer aan reed ik in de auto. Dus ik niet, ik zat in een auto met een aantal andere leeftijdgenoten. Over die grote Amerikaanse wegen met dit nummer aan. En dan heel hard. Dat was een hele mooie herinnering. ZZ Top, Lagrange. Ook de volgende artiest heb ik live gezien. ZZ Top dus ook. En deze man heet Tom Principato. Man, leuk dat je luistert. Deze heb ik samen met jou gezien. In een cafeetje ergens in Noord-Holland. Een campingterrein of zo. We konden het bijna niet vinden. En daar speelde deze man Tom Principato. Ik had hem ook nog geïnterviewd tussen de cola flessen.

Een Nederlands duo is dat. Jack Hustings en Richard van Bergen. En die Richard van Bergen die is ooit uitgeroepen tot beste gitarist van Nederland. De Shiner Twins heten zijn band. En Rootback, een andere naam van een andere band van hem. En hij is nu nog steeds bezig. Richard van Bergen en Jack Hustings. The Roomful of Blues. Die band is ooit opgericht door Duke Robillard in de jaren 60. Hij heeft er een aantal jaar bij gezeten en daarna is het overgenomen door allerlei andere mensen. Dus elke nieuwe CD had het wel een andere samenstelling. Deze samenstelling is Sugar Ray Norcia als zanger. En allerlei andere blueslegendes uit Amerika in de band natuurlijk. The Roomful of Blues.

Eerst hoorde je The Roomful of Blues. En daarna ging ik verder met Jimmy Rodgers. En zo'n blueslegende uit Chicago. Met het nummer You're Sweet. Jimmy Rodgers zag ik ooit live optreden. Gewoon tijdens een optreden, dus als publiek. Maar ik zat ook een keertje bij hem in een workshop. En dat was heel mooi. In een kleine ruimte met, ik weet niet, een aantal man. En daar ging hij gewoon uitleggen wat zijn leven was. Wat hij allemaal had gedaan. Hoe hij had gespeeld, met wie. En hij liet ook wel zien hoe hij dat deed. Jimmy Rodgers.

Dat was Mike Saito. Mike Saito, Life is Hard, van zijn laatste album. Hier op Eemland 1, Blues and Friends. Dus nog ongeveer een kwartiertje, dan is het alweer afgelopen. Elke maandag 2 uur lang de blues en Vrienden van de Blues. Van 9 tot 11 op Eemland 1, www.eemland1.nl. Blues and Friends.

Shame, Shame, Shame, What Happens Next. Van het album van Gabe Stillman was dat van zijn laatste album. Je luistert hier nog steeds naar de Blues & Friends. Nog een aantal nummers van Nicky T en de Snake Charmers, Ain't Wasting Time. En nou, ik denk dat daarna Santana komt, het eindnummer, de eindtune. Zal ik dan nog wel zeggen. Eerst Nicky T en de Snake Charmers. Leuk dat je luisterde naar Blues & Friends, 2 uur lang de blues. Elke maandag van 9 uur tot 11 uur op Eemland 1. www.eemland1.nl

En daar is hij dan, dat is Santana, Samba Patie. Leuk dat je luisterde naar Blues & Friends. 2 uur lang de blues hier op Eemland 1. Blijf natuurlijk luisteren. Ook volgende week. 2 uur lang, van 9 uur tot 11 uur. De blues. www.eemland1.nl. Tot volgende week.

Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Europese continent heeft te maken met veel natuurbranden. Die zijn ontstaan door hoge temperaturen en extreme droogte. Afgelopen dag werd duidelijk dat de grote brand in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen een dorp nadert. 2000 mensen zijn daar geëvacueerd. In het zuidwesten van Frankrijk woedt sinds gisternacht een nieuwe grote natuurbrand. Die heeft al 600 hectare verwoest. En in een voorstad van Birmingham in het Verenigd Koninkrijk zijn bij een grote natuurbrand 19 huizen verwoest. In het land woeden nu 37 branden. Ook in onder meer Spanje, Kroatië, Servië...

0: Servië en Bulgarije woeden natuurbranden. Hoogleraar Jason Arday, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media doodgevonden. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat nog door. Arday werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze universiteit. Maar hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv, maar zelf ontkende hij dat. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft doodgeschoten. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht werd de 28-jarige Mangione opgepakt. Door te bekennen hoopt hij een zwaardere straf te ontlopen. Op de EK Atletiek in Birmingham hebben twee Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen en Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zei ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer. Vannacht trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. De komende dag kans op buien. Het wordt 24 tot 32 graden. En dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht, non-stop muziek.

Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen, dat zei hij bij een speech op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft, vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op het moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In een reactie zegt Teheran zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. Miljoenen Britten hebben een waarschuwing ontvangen op hun mobiele telefoon dat het risico op natuurbranden groot is. Nog nooit eerder zette de Britse regering deze maatregel zo groot in. Op dit moment woeden er in het Verenigd Koninkrijk 37 branden. Ook op andere plekken op het Europese continent woeden er natuurbranden door hoge temperaturen en extreme droogte. Zo woedt er in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen een grote brand. Het zuidwesten van Frankrijk is gisternacht een nieuwe grote brand uitgebroken. En ook in onder meer Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije woeden er natuurbranden.